0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden.

0: sugar.
1: Radio Veronica.
2: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
3: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
2: Yeah. Hij gaat lekker.
4: Hoppa.

0: Veronica. Met het nieuws. Het is 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In Panama zijn na de zware aardbeving van vrijdag al meer dan 200 naschokken gemeten. Ze worden wel steeds zwakker. Volgens de hulpdiensten zijn honderden huizen beschadigd en raakten bijna 30 mensen gewond. Maar er is niemand overleden. De scholen in Panama blijven vandaag nog dicht. Weer een explosie bij een kapperszaak in Vlaardingen. Daarbij is een ruit gebarsten en de gevel beschadigd. Bewoners in de buurt moeten uit voorzorg een tijdje hun huis uit. Afgelopen zomer was er volgens Omroep Rijnmond een kappersoorlog in de stad. De burgemeester besloot toen één zaak een tijdje dicht te houden na meerdere explosies. Een dodelijk verkeersongeluk bij Kesteren. Daarbij is een van de auto's volgens de Gelderlander op de kop in de berm terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond op de N233. Beide bestuurders kwamen om. Twee anderen die in een van de auto's zaten zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De weg is voorlopig dicht. En een jongen van 10 uit het Brabantse Bladel heeft 112 gebeld omdat hij ruzie had in de speeltuin. Dat meldt de regionale omroep. Wijkagenten hebben samen met zijn moeder een opvoedkundig gesprek met hem gevoerd. Onterecht het alarmnummer bellen is strafbaar, maar voor de jongen blijft het bij het gesprek. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is het helder en rustig. Alleen in het noorden is er nog kans op een bui en ontstaat er lokaal mist. Vanochtend begint fris met mistbanken, maar later komt de zon erbij. Het wordt een graad of 17.

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het vliegveld van Riyadh heeft bij een nieuwe raketaanval van de Houthis flink wat schade opgelopen. Hoeveel precies wordt nog in kaart gebracht. De 11 gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Iemand uit Pakistan kwam om het leven. Zaterdag vielen bij aanval op het vliegveld ook al 13 doden. Het geplande AI-datacenter op de Rotterdamse Maasvlakte heeft een eerste klant. Dat schrijft het Financieel Dagblad. Nebius uit Amsterdam levert rekenkracht aan onder meer Microsoft en Meta. Het bedrijf wil een flink deel van de capaciteit afnemen. Zeker is het datacenter nog niet, maar volgens de initiatiefnemer is het een belangrijke stap. Noord-Korea heeft een raket getest met kunstmatige intelligentie die op lage hoogte van koers kan veranderen. Dat zegt de zus van leider Kim Jong-un, die ook een hoge functie in de regering heeft. Noord-Korea voerde dit jaar al 10 keer eerder een rakettest uit. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland een energiecentrale in de hoofdstad Kiev aangevallen met een drone. De aanval zal gebeurd zijn vlak nadat Amerikaanse president Trump een energiebestand tussen de twee landen bekend maakte. Zelensky zei van niets te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Het Veronica Weer van Weer Online. De rest van de nacht verloopt rustig met lange heldere perioden. Plaatselijk ontstaat er wel mist. Vanochtend begint fris met mistbanken, gevolgd door zon en wolken. Vanmiddag blijft het droog en wordt het 14 tot 18 graden.

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Noord-Korea heeft opnieuw meerdere raketten afgevuurd. Volgens het Zuid-Koreaanse leger kwamen ze uit de regio rond Pyongyang en vlogen ze richting de Japanse Zee. De raketten zouden meer dan 900 kilometer hebben afgelegd. Noord-Korea deed dit jaar al meer dan 10 rakettests. Bepaalde tv-spotjes van president Trump mogen in de VS niet meer worden uitgezonden. Dat heeft een rechter besloten. De reclames waren betaald met belastinggeld. Volgens CNN $19 miljoen. Eén ervan had de titel God creëerde Trump. Democraten en Republikeinen hadden kritiek, want belastinggeld voor politieke campagnes is verboden. De politie en de explosieve opruimingsdienst hebben gisteren urenlang onderzoek gedaan op het strand van Scheveningen. Daar was een metalen bal aangespoeld. Er werd gevreesd dat het een oude zeemijn was. Het strand werd daarom afgesloten. Dat was uiteindelijk niet nodig. Na onderzoek bleek het een oude boei te zijn. In Brussel hebben gisteren tienduizenden mensen meegedaan aan een klimaatmars. De demonstranten eisen meer actie tegen klimaatverandering van de Belgische overheid. Zo willen ze dat fossiele bedrijven zwaarder worden belast en dat de subsidies voor fossiele brandstoffen stoppen. Volgende maand is de internationale klimaattop in Turkije. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanochtend begint fris met mistbanken, gevolgd door zon en wolken. Vanmiddag blijft het droog en wordt het 14 tot 18 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6:00.
2: Marijke Ketel is hier.
3: Goedemorgen. Een ernstig verkeersongeluk bij Kesteren in Gelderland. Daarbij zijn 2 mensen om het leven gekomen. De bestuurders van beide betrokken auto's. Ook raakten 2 andere mensen uit een van de auto's gewond. Volgens de Gelderlander werden er 6 ambulances en 2 traumahelikopters opgeroepen. De N233 is hierom voorlopig dicht. Bij een kapper in Vlaardingen is een explosie geweest. De gevel is zwaar beschadigd. De gemeente doet nog onderzoek of die nog verder kan instorten. Afgelopen zomer was er volgens Omroep Rijnmond een kappersoorlog in de stad. De burgemeester besloot toen een kapperszaak een tijdje dicht te houden na meerdere explosies. Nog een raketaanval door de Houthis uit Jemen op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië. Daarbij kwam iemand uit Pakistan om het leven en raakten 11 mensen gewond. Die zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Saoedi-Arabië zegt ook een raket van de Houthis te hebben neergehaald. Die was onderweg naar een militaire basis. En bepaalde tv-spotjes van president Trump mogen in de VS niet meer worden uitgezonden. Dat heeft een rechter besloten. De reclames waren betaald met belastinggeld. Volgens CNN $19 miljoen. Een ervan had de titel God creëerde Trump. Democraten en Republikeinen hadden kritiek, want belastinggeld voor politieke campagnes is verboden. Het weer, vanochtend fris en lokaal wat mistbanken. Maar vanmiddag wordt het zogenoemd lekker buitenweer.
2: Wat?
3: Zon droog met 15 tot 18 graden.
2: Graag, nou.
4: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In 1 dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
6: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
5: Met een spanplafond kan verrassend veel. Daar kijk je van op. Maak een afspraak op plameco.nl.
7: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
8: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
9: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
10: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boom, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
14: What a walk! And give you a walk!
13: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
0: Speel mee met de fluisteraar.
15: De jackpot staat nu op
2: €8.400.
0: Is Radio Veronica.

0: er zijn misschien mensen die afgelopen weekend stiekem al Last Christmas hebben gedaan. Je weet het nooit. Het was echt zo'n weekend ervoor, hè? Laat ik eerlijk zijn. Dit was even de gezellige Wham! And I'm your man. Het is maandagochtend.
1: Gerard Ekdom.
0: Het weekend nu al voorbij. Jezus.

0: Open de ogen, een nieuw ochtend is begonnen. En dan zingt Sommelier ook nog Morning. Dat is ook wel populair bij de ochtendshows, dit nummer, dat is duidelijk. Morning, morning. Dat zeggen we tegen iedereen ook. Daarvoor trouwens Unfolk en Free Your Mind. Het is maandagochtend, het is 12 oktober. Goedemorgen, Max.
1: Hallo, goedemorgen, Gerard.
0: Goedemorgen, Marijke.
2: Goedemorgen.
0: Ik wil denken aan iemand die vroeger altijd bij ons... Was je op werk? Er is al iemand die... Dat is een goedemorgenzegger. Ja. Maar ook een goedemorgen bevestigingszegger.
1: Ja.
0: Dus iemand die zegt... Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Oh, die
1: goedemorgen.
2: Ja, boven
0: en
2: kijkt.
0: Die je allemaal aankijkt.
1: En dat knipperen ook.
0: Ja, en dat is een bijna dreigende goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En, ja, oh, vreselijk.
2: Goedemorgen.
0: Ja!
2: Ja. Oké, okay, ja. Ik herken hem wel.
0: Ja, het is erg, hè? Elk bedrijf heeft er, denk ik.
2: Vind jij een van ons een...
0: Nee.
2: Nee.
0: Nee.
2: Oké. Okay.
0: Nee, dat zeg ik even bij jullie niet.
1: Ja, gelukkig maar.
0: Maar ze zijn erbij. Dus als jij hem hebt, laat vooral weten wie dat is.
1: En nou, om maar te zwijgen van onze vorige collega bij die vorige zender. Die een dubbele goedemorgenzegger was. Weet je dat nog?
0: Oh ja.
1: Dus dat was goedemorgen... Dag.
0: Dag.
1: Die kwam er achteraan.
0: Dag.
1: Ja, goedemorgen. Ja, ja. Dag.
0: Dag.
2: Ja, oh, nou ben ik wel heel nieuwsgierig. Met alle luisteraars met mij waarschijnlijk.
1: Ja, dat is, ja, het maakt ook niet uit wie het is. Hè.
0: Maar verder doet er verder helemaal niet toe.
2: Het is 16 over 6.
0: Ja, het maakt helemaal niks meer uit.
2: Voor de draad ermee, zeg.
0: Ik wou net zeggen, we hebben het weekend namelijk best
1: een naam vergeten. Ik wilde het wel zeggen.
2: Best een naam vergeten.
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja, shit. Weet jij nog wel? Doe microfoon even dicht.
1: Oh ja. Dennis.
0: Ja. Ik doe mijn microfoon even dicht. Vervolgens roept hij het. Oké, okay, prima.
2: Oké. Nou, dit is wel heel inclusief van jou voor de Veronica luisteraar.
0: Nou, natuurlijk. Zo ben ik.
2: Dat je dat doet, ja.
0: Ondertussen hoorde ik net een weerbericht. Ik bedoel, er zijn mensen omgekomen wegens wateroverlast afgelopen weekend. Het is niet normaal hoeveel er geval is, hoeveel bladeren. Het is in één klap is het herfst geworden.
2: Maar niet meer.
0: En nu ga je, zegt vanmiddag, we zitten vanmiddag in de tuin, wat is dit?
2: Ja, het is, ik quote weer online. Lekker buiten weer.
0: Lekker buiten weer. Ja,
2: zeg. Een soort zonnig en droog en zo rond de 18-20 graden.
0: Mogelijk.
2: Ja, dat is hartstikke lekker.
0: Onvoorstelbaar. Nou, dat vond ik even een opvallende voor deze maandagochtend. Voor de rest kan ik je melden dat wij nergens naartoe gaan komen de komende 4 uur.
1: Nee.
0: Want we hebben alleen maar grote hits en prijzen. Het is niet normaal. Vooral heel veel prijzen. Laten we eens beginnen nog één keer met het melden van de jackpot. Want we hebben een jackpot voor de fluisteraar en die staat op 8400 euro. Die is nog niet geraden, dus die hopelijk gaat die er ook uit. Dat zou mooi zijn, hè? Zeker voor degene die het wint. En als je dan toch nu al lekker die radio aan hebt staan, dat is natuurlijk fantastisch. We hebben namelijk iets bijzonders. Nou, daar heb ik het vorige week al heel even over gehad, want we hebben een ticketalarm. En als je die hoort, dan ik denk dat je het gewoon herkent als zijnde ticketalarm. Niet te verwarren met een Pet Shop Boys alarm.
2: Nee.
0: Dat kan natuurlijk ook nog. Nee, het is een ticketalarm. Hoor je die voorbij komen?
1: Wacht even, Jesse. Jij zei letterlijk, we hebben een ticketalarm. Die kan je herkennen als zodanig zijnde een

0: ticketalarm.
1: Ja, dat maar niet letterlijk jouw tekst.
0: Ja, nou, kijk, ik zal
1: heb je hem ook?
0: Ticketalarm tik ik even in. Ja. En dan hoor je het woord.
2: Dit is het Radio Veronica Ticketalarm.
0: Nou, dat is wel duidelijk, toch?
1: Ja, dat is wel.
0: Dat is gewoon,
1: ja,
0: het staat gewoon in neonletters staat het te knipperen alsof je op Times Square loopt.
1: Ja, ik zal je niet meer onderbreken.
0: Nou, dat is het. Hoor je dit voorbij komen? Even dan meteen naar de studio, dan maak je namelijk kans op kaarten voor de zeer exclusieve live sessie van Direct hier volgende week maandag. Ze gaan het hele nieuwe album gaan ze spelen. En daar kun jij bij zijn.
1: Ja, en niet allemaal op zender natuurlijk. Dus je kan het niet vanuit huis ook op de radio horen.
0: Nee.
1: Gaan we zo waarschijnlijk twee nummers doorprikken.
0: Ja, en de rest maak jij hier, beleef jij
1: precies
0: mee.
1: Dus daar moet je echt bij zijn.
0: Daar moet je bij zijn. Dus ticketalarm, kans op kaarten voor Direct. Dat heb ik nu maar even gezegd. Maar ik zal het straks wel even herhalen. Omdat het is maandag en de koffie is misschien nog niet helemaal ingewerkt. Dus...

0: Dat is een fijne Lenny, hè, deze. Lenny Kravitz. And I belong to you. En daarvoor De La Soul. Even back to the old school, zoals het zo mooi heet in goed Duits natuurlijk. Be myself and I. Het nieuws komt eraan zo meteen van 6:30. En wat zit er allemaal in, Marijke?
1: Doden door ongeluk in de Betuwe. En de tip als je bang bent voor naalden.
2: Deze mensen gingen je voor.
3: Ja, ja, Jeroen! Ja, je wint 14.200 euro!
2: Nu is het aan jou. Speel mee.

0: radioveronica.nl.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
6: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
12: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, €1. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
13: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
14: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
15: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Veronica verkeer met 11 vertragingen en je laat nooit. A15 Ridderkerk Oostvoorne. Bij de havens 6200 7000.
20: Altijd, hè.
19: De oprit afgesloten. We krijgen van Simon alweer de hartelijke groeten vanaf die weg, want hij staat erin. Kwartiervertraging, A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoude Rijndijk. 18 minuten en nog meer A15 Ridderkerk Oostvoorde. Maar dit is een ander verhaal, jongens. Dit is opvallend.
20: Oh.
19: Dit zijn de havens 4.5200.
20: Nee.
19: Dat is daarvoor.
20: Nee.
19: En daar is een ongeluk gebeurd. En dat is een half uur vertraging. Ja, het is een...
20: Een
19: mirakel is ongelooflijk. Het is bijna 6:55. Gelukkig is hier het allerlaatste nieuws. Marijke Ketel.
21: Goedemorgen. In de Betuwe in Gelderland zijn 2 doden en 2 gewonden gevallen bij een verkeersongeluk. Op de provinciale weg bij Kesteren botsten 2 auto's op elkaar. De bestuurders van allebei de auto's kwamen om het leven. Er is zeker 1 dode gevallen bij een raketaanval op het vliegveld van Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Dat land haalde ook een raket neer die op weg was naar een militaire basis. In Vlaardingen is gisteravond laat iets ontploft bij een kapperszaak. Op beelden van lokale media is te zien dat de gevel is beschadigd. Regiozender Rijnmond meldde deze zomer dat er een kappersoorlog is in Vlaardingen.
19: Mijn god.
21: Dat klinkt toch wel spannend.
19: Ja, dat is een hele schare fans.
21: En stel nou dat je bang bent voor naalden. Dat zijn veel mensen, zijn bang voor naalden.
19: Ja, is dat zo, ja?
21: Ja, ik heb net even uitgezocht. 20-35% van de mensen heeft last van prikangst.
19: En dan moet het derde naaldenseizoen al beginnen, hè?
0: Nou, ja, inderdaad.
21: Baba. Hebben jullie een angst voor naalden?
19: Nou, het ging wel, maar het gaat de laatste tijd niet zo goed.
21: De andere gaat de verkeerde kant op met je naaldgebruik.
19: Ik ben flauwgevallen dit jaar.
21: Echt?
19: Bijna, ja.
0: Ja, maar dat was ook niet zomaar een naald.
19: Nee,
0: hè?
19: Dat was geen lekker. Ik moet even vertellen. Ik had een nogal heftige hernia.
21: Ja.
19: Ik verging van de pijn. En dan krijg je op een gegeven moment. Ik kreeg dus een cortisol-injectie in mijn. Ik ga het heel lange verhaal heel kort maken. Ze konden mijn zenuw niet vinden.
21: Oh.
19: Dus dan zitten er 2 mensen met naalden in je rug te prikken op zoek naar. Ik ging oud.
0: Oh.
19: Ja. Niet lekker.
0: Maar nee. Zoveel pijn deed het ook.
19: Ja, het was niet lekker. Nee. Ik ging gewoon oud. Dus dat was mijn ervaring. Sindsdien ben ik een beetje huiverig.
0: Maar stel dat jij nu een griepprik krijgt bij de huisarts.
19: Ja,
0: zou je dan ook flauw vallen? Of?
19: Nou, weet ik niet. Dan gaat het hopelijk snel.
0: Ja.
21: Wat je dan in ieder geval zou kunnen proberen. Want er is nu onderzoek gedaan naar wat nou zou kunnen helpen als je prikangst hebt.
19: Ja.
21: Je favoriete muziek draaien.
19: Toch.
21: Ze hebben 2 verschillende groepen onderzocht. Wetenschappers uit Zwitserland. En 1 groep kreeg Mozart te horen. En 1 groep mocht zelf de muziek kiezen. En je zag dus echt dat mensen die hun eigen muziek mochten kiezen.
19: Dat beter ging.
21: Dat beter ging. Dat ze minder. En ze hebben Adele geprobeerd. Michael Jackson. AC/DC. Dat is lekker rustig ook.
19: Werkt dat wel. Als ze mij gewoon een koptelefoon hadden gedaan. Ik weet daarom nog wel welk nummer op de achtergrond draaide. Dus ze hadden gewoon de radio aan daar. En ik hoorde Guns N' Roses met Sweet Child O' Mine. Wat een topplaat is, daar niet van. Maar ik dacht, dit duurt 5:55. Volgens mij zit de albumversie. Zo erg zat ik, echt zo erg zat ik in.
0: Ah, wel een beetje afleiding.
19: Ja, maar het lukte me niet om
21: helemaal van los te komen.
19: Ik viel echt weg. Dus, maar als ik nou een koptelefoon op had gehad, met gewoon, weet ik veel, iets wat ik heel goed vind.
21: Zou je dan kiezen?
19: Dan had ik ook niets gehoord van dat die mensen mijn zenuw niet konden vinden.
21: Nee, wat vreselijk zeg.
19: Dat ging niet helemaal goed. Maar ik ben, voor alle duidelijkheid, zo ernstig is ook niet. Ik durf nog steeds wel de naald van mijn pick-up op te tillen. Is niks aan.
0: Oh, gelukkig.
21: Gelukkig maar. Het weer nog, vooral in het binnenland, nog mistig. Verder vandaag een afwisseling van wolken en zon. En het wordt 14 tot 18 graden.
19: Dat is ongelooflijk.
2: Dit is Radio Veronica.
16: Het station van de Bonanza.
2: Met Rob en Carolien. Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
16: En nu
2: Gerard Ekdom.
16: Met de beste muziek aller tijden.
2: Dit is Veronica.
20: Love you.
19: Hey.

0: drie uur 's nachts. 7 januari. Doe nog even, maar voor je het weet is het alweer zover, hè? Dan zingen wij Toontje Lager. Een stiekem gedanste daarvoor Simply Red, Something Got Me Started. Nou, dat kun je wel stellen, ja.
1: Ekdom's platenkast.
0: Het is weer tijd voor een verse, frisse duik in de platenkast. Ja, het was een administratief weekend, want het takken weer. Wat ga je dan doen? Dan ga je binnen doelloos plaatjes draaien, playlisten maken op Spotify, dat soort dingen. Heb ik ook weer gedaan. En zo kwam ik deze band weer tegen. En die waren best leuk bezig in de Zero's. De band The Two Door Cinema Club. Die had een paar leuke platen. Undercover Martin vonden we al leuk. En deze vond ik altijd het allerleukste. Op de een of andere reden is deze plaat gewoon een beetje de kast in gegaan en er zelden meer uitgehaald. Want het is een leuk beentje uit Noord-Ierland komen zij. En ze hadden gewoon een lekkere sound te pakken waar we allemaal heel blij van werden. Lekker fris. En dit is een van de leukste.

And something good can work. Als je het maar van elkaar krijgt. Hè. En als je het wil, dan kan het ook. Hij staat in de platenkast playlist. En die kun je vinden op Spotify onder de naam Ekdoms Platenkast.

0: Luttigert.
1: Ja.
0: Dat was het spannend vorige week.
1: Ja, ik heb er nog twee plekken van.
0: Ja, ik zie het. Ja, ja, ja. Als je wat had kunnen doen natuurlijk, heel weekend de tijd gehad. Het was 2-2 op de Valrape, maakte jij toch even de 3-2, zeg. Ongelooflijk. Maar het scorebord staat weer op de traditionele brilstand. En als een duveltje uit het doosje komt het fragment weer eens gewoon van ons favoriete datingprogramma.
2: Lang leven de liefde.
0: Nee, dat is lang geleden eigenlijk, hè?
1: Heel lang geleden.
0: Lang geleden. Ja, vorige week konden we genieten van de date al daar met Naomi en Jan Willem. Ik laat even een heel klein stukje horen van het fragment dat ze elkaar voor het eerst zien. Dan heb je meteen een idee.
3: Hoi, Naomi.
4: Naomi, ik ben Jan Willem.
3: Nou, hallo.
4: Zullen we naar binnen gaan? Want
3: ja, graag.
4: Niet per se super warm.
3: Nee, nee. Ja, jij was ook al binnen.
4: Ja, ik denk,
0: niet
4: ja.
0: Per se super warm.
5: Dat is koud.
0: Nee. Dat is gewoon koud eigenlijk, laat het eerlijk zijn. Maar dan blijkt al snel dat onze lieve Jan Willem bij tijd en wijle toch een aparte communicatiestijl heeft. En aan jou de vraag natuurlijk, Marijke. Welke gekke taaltik heeft Jan Willem? A. Hij spreekt haar met u aan. B. Hij gooit er onder haverklap een Franse term in. He? Dus je moet de vivre.
4: Of termen.
0: Allemaal termen. Of hij praat over zichzelf in de derde persoon.
1: Oh, dat zou ook wat zijn, zeg. Er staat mij iets bij dat het die antwoord A is.
0: Als je dan weet, soi.
1: Ja.
5: Ben ik niet bonton.
1: Ja, ik weet niet of het klopt dat ik dingen door elkaar haal, maar volgens mij is het antwoord A. Dat hij de hele tijd u zegt tegen
5: haar. Uit elkaar haalt, zit jij gewoon op de Instagram van Lang Leven de Liefde te kijken zo af en toe?
1: Nou, dat komt wel eens in mijn tijdlijn voorbij,
0: Komt dat wel eens in je tijdlijn voorbij? Oké, okay. Hoe kan dat nou?
1: Nou, ik heb ook een leven.
0: Heb jij eigenlijk? Nee, je hebt geen leven als je dat de hele dag kijkt.
1: Nee, dat is waar. Maar ik heb het gevoel dat het antwoord A is.
0: Jij denkt met u.
1: Ja, of ik heb het in een ander programma gezien, dat ik nu dingen door elkaar haal. Maar volgens mij, ik ga gewoon altijd aan, eerste gevoel.
0: Oké, okay, van luisteraars die zeggen, ga nou gooien voor die eerste ingeving. En er bleek dan weer fout te zijn,
1: dat
0: zul je net zien.
1: Ja.
0: Maar goed, jij zegt, hij spreekt haar met u aan.
1: Ja, volgens mij was dat.
0: Nummer A zitten wij neer. Dan gaan we eens luisteren.
4: Gelijk de vraag, hoe oud bent u? Ja. Sorry.
3: Ik ben 42.
4: 42.
3: En jij?
4: 38. Ja. En hoe bent u erop gekomen om mee te doen aan Lang Leven de Liefde?
0: Het is toch niet te geloven? Gewoon, het scheelt 4 jaar en hij gaat uren tegen haar.
1: Dat is ongelooflijk netjes. Ja.
0: Het is te netjes, hè? Maar laten we eerlijk zijn, het overkomt ons allemaal. En ik vind het enerzijds heel fijn dat de mensheid zo goed is opgevoed. Dat ze gewoon heel beleefd zijn naar je. Maar tegelijkertijd is het ook een belediging.
1: Ja, het is ook wel pittig, ja.
5: Ik denk dat het bij Jan Willem toch een beetje de zenuwen waren.
0: Ja, toch wel.
5: Ik heb dit ook gezien en het is echt zo'n lieverd. Zo'n lieve man. Ja, die maakt wel eens een foutje. En de camera's dan op je gericht, dan zeg je ineens 2 keer u.
1: Ja,
0: maar ik heb er nu ook te komen, die vriendinnetjes van de jongens komen thuis. Ja, waarom maar niet echt, hoe is het met u? Ik zei, oké, we gaan nu even praten.
5: Ho.
0: Ik ben heel blij dat je goed bent opgevoed. Hè? Geef me een hand. Maar hou op met dat ge-u! Dat is toch erg. Hoe dan ook, het is 1-0.
1: Yes!
0: Nou, de A-stand, dat is wel fijn, zeg je. Dan moeten we, dit is al op een

0: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
1: Het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
8: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
9: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
10: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
11: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
12: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
13: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen. Nee. Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
14: Lekker bezig.
13: Milner.

0: Door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
1: Lekker bezig.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Luco Vitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
8: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
9: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
8: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
10: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
11: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
12: Dus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf €1,49. Of hittebestendige theeglazen, 7 stuks voor maar €7. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
13: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker vibe. Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
14: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ING.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 7 uur.
4: Marijke Ketel.
5: Goedemorgen. Een heftig verkeersongeluk gisteravond in de Gelderse Betuwe. Op een provinciale weg bij Kesteren botsten 2 auto's frontaal op elkaar. De bestuurders van allebei de auto's zijn om het leven gekomen. En ook raakten 2 andere mensen gewond. Op beelden is te zien dat een van de auto's ondersteboven in de berm ligt. In Vlaardingen is gisteravond rond 11 uur een explosie geweest bij een kapperszaak. Daardoor raakte de gevel beschadigd. De oorzaak is niet bekend. Maar afgelopen zomer meldde regiozender Rijnmond nog een kappersoorlog in de stad. In augustus hield de burgemeester een kapperszaak nog dicht na meerdere incidenten. Bepaalde verkiezingsspotjes met president Trump erin mogen in Amerika niet meer worden uitgezonden. Dat heeft een rechter besloten. De reclames waren betaald met belastinggeld. En dat mag niet. Volgens CNN kosten ze $19 miljoen. En een ervan had de titel God creëerde Trump. En bij het cellencomplex in Den Bosch is volgens Omroep Brabant een bijzonder pakket afgeleverd. Er stond gisteravond ineens een maaltijdbezorger op de stoep. Familie van een gevangene had een shawarma-schotel voor hem besteld. Maar goed, de politie had slecht nieuws. Iets laten bezorgen in het cellencomplex is verboden. Dus is de maaltijd weggegooid.
4: Niemand had opgegeten, zonde.
5: Echt zonde, toch?
4: Zonde.
5: Nou goed, we zullen het misschien nooit weten. Misschien is gecommuniceerd dat de maaltijd is weggegooid. Maar dat bewakers het hebben opgegeten.
4: Toch.
5: Anders is het wel heel zonde.
4: Even een knoflooksgers doen.
5: Ja, je ruikt het misschien wel. Het weer nog, vooral in het binnenland, nog mistig. Verder vandaag een afwisseling van wolken en zon. En het wordt tussen de 14 en de 18 graden.
4: Dankjewel. 24 vertragingen staan er en het is weer feest op de A15. Ja, het is ongelooflijk. Bottlekbrug, Spijkenissen. Bij Spijkenissen parallelbaan de 24 minuten. En natuurlijk ook de havens 4000, 5200 nu.
5: Oh.
4: Nee, dat is die eerdere. Die gaat nu wel goed.
5: Oké.
4: Auto met pech hebben ze weer neergezet daar. 54 minuten vertraging. En de A2 Den Bosch Utrecht bij Zaltbommel, 23 minuten.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolplein.

0: kom. Je hebt nog 2 dagen.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Relaxed?
3: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
6: Simyo. AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
7: Balen zeg. Koffie?
6: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
8: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
9: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
10: Speel mee met de Fluisteraar.
9: De jackpot staat nu op
11: 8.400 euro. Let's
10: go! Dit is Radio Veronica. Join the club.

0: Robbie Williams van die vroege maandagochtend.
1: Het is 12 oktober. Goedemorgen. Radio Veronica knalt uit de speakers. Dus echt doen we de morgen tot 10 uur. Het weekend is alweer voorbij. De nieuwe week is begonnen. En het is tijd om even dicht bij de radio te kruipen. Want het kan zomaar zijn dat er een ticketalarm voorbij gaat komen. Ik heb het een uur geleden ook verteld, maar het is even om de mensen het scherp te houden. Je herkent het ticketalarm aan het feit dat het woord ticketalarm wordt gecommuniceerd in het alarm.
2: Ja, dus als hier gedraaid wordt, dan weet je het gelijk.
1: Ja, meteen, oh, dit is het ticketalarm. Ja, dus dat is heel duidelijk. En als je die dan hoort, dan zou het kunnen dat jij erbij bent volgende week maandag. Dan is hier een exclusieve sessie van Direct.
2: Oh, zo vet. Ze gaan een hele album spelen.
1: Een hele nieuwe album. Het zijn 8 tracks, maar ja. Toch, weet je wel, die gaan ze helemaal integraal spelen. Kan jij bij zijn? En ja, dat is toch fantastisch. Dat is een beleving die niet te koop is.
2: Nee, en het mooie is, kijk, niet alles wordt dan ook gedraaid op zender. Dus we doen dan 2 liedjes live natuurlijk. Maar de rest, daar moet je gewoon bij zijn.
1: Dus die kaarten kun je straks hopelijk winnen als je het ticketalarm hoort. En er valt er nog misschien wel iets te winnen.
3: De Fluisteraar.
1: Want we hebben ook nog een jackpot hier staan van 8400 euro. Want de Fluisteraar is nog niet geraden. En niet alleen 8400 euro. Nee. Een jaar lang er warmpjes bij zitten. Want ook gewoon gratis energie van energiekiezer is de prijs die erbij komt.
2: Woe.
1: Valt allemaal te winnen. Maar wie, oh wie, zoeken wij toch? Wie is de Fluisteraar?
3: Sst. Dit is de Fluisteraar. Radio Veronica. Join the club.
1: Hoeven die lang te duren? Ronup, gooi het eruit. Denk jij te weten wie dit is? Wie is die fluisteraar? App dan meteen het woord fluisteraar naar de gratis Radio Veronica-app. En wie weet, ben jij erbij? Nog dit uur voor een volgende ronde. Voor de fluisteraar. Oh nee, dat kan iemand anders veel beter.

0: 72 bar op de nationale eterfrequentie. Blaast hij je complete dak eraf.
1: En toen belde de overburen op en toen zeiden ze, ja, het dak ligt eraf.
0: Gerard Ekdom staat aan.
2: Dan wil jij niet weten wat daar gebeurt, hoor, Pink.

0: The Weeknd is nu... Ja, nu is hij echt voorbij. Blinding Lights. En daarvoor Vandenberg. Kom in Nederland, zijn we trots op met Bert Hering als zanger. En wat zingt hij dat goed, hè? Burning Heart. Ja, jongens, het mooie van radio vind ik altijd... Het is right here, right now. Het is nu, weet je wel. Het is niet straks, het is nu. Het is eigenlijk het meest acute medium dat er is, laten we eerlijk zijn.
1: Ja, die schuif gaat open, ja. Die microfoon staat aan. Je kan alles roepen op dit moment.
0: Dat is met een podcast niet zo. Hè? Nee. Dan kun je nog dingen uitknippen, hoestafvallen kunnen eruit. Dit is gewoon echt, alles is meteen op zender. Ja, zei je, hadden we eruit kunnen knippen, dat kan dus niet.
1: Ja, dat is eigenlijk, sorry hoor.
0: Maar in dat kader heb ik heet van de naald nieuws, lieve mensen. Even, zullen we even dingen die gebeuren in, om ons heen? Er komt namelijk net nieuws tot ons dat alle websites van Ahold Delhaize op dit moment plat liggen. Dat betekent dus dat de websites van Albert Heijn, Ethos en voor mij heel erg Gal en Gal.
1: Nee!
0: Die liggen eruit.
1: Gal en Gal ook?
0: Ja, dat is gewoon allemaal niet te bereiken. Maar zelfs de Albert Heijn, dus je kan niks bestellen. Je kan niks bestellen, maar wat wil nou toeval? Wij zien dit binnenkomen en er komt net een berichtje binnen in de Radio Veronica app. En dat maakt de radio zo lekker hier en nu en right here, right now. Wat stond daarin?
1: Nou, wij kunnen zijn naam niet noemen, helaas. Hij wil ook echt strikt anoniem willen blijven. We hebben geprobeerd hem op zender te krijgen, maar dat wilde hij echt niet.
0: Hij heet Albert.
2: Ja. Eind.
1: Ja. Hij zegt, weet je wat zonde is? Albert Heijn die vannacht gehackt is en een hele dag boodschappen voor heel Nederland weggooien. Maar dat heb je niet van mij. En wat wil nou het feit? Het gaat dus niet alleen om de consumentenpagina's, dus de websites die wij zien als we willen bestellen bij, bij Ethos, gewoon nogal van
0: aan de achterkant.
1: Het gaat ook om de hele backend. Dus alle vrachtwagenchauffeurs met allemaal Albert Heijn goederen, ja, die kunnen dan ergens aankomen en zeggen, nou, hier heb je alle koelingsproducten in mijn car. Maar ja, die dat distributiecentrum of die Albert Heijn, die kan het niet wegboeken, want het hele systeem ligt plat.
0: Ligt plat.
1: Dus ja, dat zit daar maar in die vrachtwagen nu. Dus het gaat serieus om een hele heftige bedoeling. En hij heeft zelfs geluiden opgevangen dat het hier om een hack gaat.
0: Oh my god.
2: Dus de man die in de app is gehold.
1: Ja,
2: dus
1: deze, en we kunnen dit niet verifiëren natuurlijk, maar...
0: Nee, maar dan weet je dat er in ieder geval er speelt iets.
1: Ja.
0: En dat wordt later vandaag groot nieuws. En dat heb je dan bij Ekdom in de Morgen op Radio Veronica gehoord.
1: Ja, ik denk het beste wat we nu kunnen doen is speculeren. Ik zeg de Russen.
0: Ja, Mark, de Russen. Geen idee, maar het is wel angstaanjagend. En woensdag is pas gehaktdag.
1: Ja.
0: Bij Albert Heijn, weet ik, want dat is in de aanbieding. Maar het is nu al
1: hopen dat gehakt. Het woensdag opgelost is.
0: Dat hoop ik ook, ja. Nou, sterkt iedereen die ermee te maken heeft. Het is wat dat betreft echt weer maandag. En binnenkort is hij hier. 8

0: gekocht. En dan gewoon naartoe, Stevie Wonder. Ik ga hem zien. Hij mij niet, maar dat maakt niet uit. Stevie Wonder op Radio Veronica. I wish. Het nieuws komt eraan van 7:30. Zometeen heet nieuws, Marijke. Wat zit er allemaal in?
1: Een explosie bij een kapper in Vlaardingen. En wat is iets wat je echt nooit zou willen doen?
2: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
9: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
10: Nee, ik heb mijn leiding geraakt.
9: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
11: Ah, hier kan het.
9: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
12: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
13: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
14: Het eten is klaar, aan tafel.
15: Zo, dat ziet er lekker uit.
16: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Dit is de laatste week, dus verzilver snel je cadeaukaart... en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
0: Veronica Verkeer met 51 vertragingen momenteel. Dit zijn de langste. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel, 24 minuten. De A27 Gorkum-Utrecht, joh, bij Lexmond, 23 minuten. En de A58 Tilburg-Breda bij Galder door een ongeluk. 3 kwartier vertraagd. Exact 7:30 van een timing zeg. Het laatste nieuws met Marijke Ketel.
1: Goedemorgen. In de Gelderse Betuwe zijn 2 automobilisten verongelukt. Ze botsten gisteravond op een provinciale weg bij Kesteren frontaal op elkaar en overleden ter plekke. 2 andere mensen zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Houthis in Jemen hebben weer raketten afgevuurd op Saoedi-Arabië. Eentje werd neergehaald en een andere kwam neer op het vliegveld van hoofdstad Riyadh. Er viel zeker 1 dode. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. En dat lijkt een volgend incident in een kappersoorlog, waar regiozender Rijnmond al over schreef eerder. De burgemeester sloot al eens een zaak daar.
0: Oh, een schering en inslag daar.
1: Je bent ook wel geknipt voor de job, hè?
0: Ja, sorry. Ik was niet over inkam scheren.
1: Nee, zo is het alweer genoeg. Hè? Nou goed, we zijn allemaal bekend met de bucketlist, volgens mij.
0: Ja.
1: Een lijst met dingen die je per se in je leven nog wel eens een keertje wilt doen. Maar nu ook in opkomst.
0: Oh.
1: De negatieve bucketlist.
0: Oh, dingen die je absoluut niet wil
1: doen. Nooit
0: oh,
1: ja. van je leven of te nimmer.
0: Ja, ja.
1: Heb jij al iets voor op jouw negatieve bucketlist?
0: Ja. Abseilen, parachutespringen, ja. Iets met grote hoogtes.
1: Snap
0: nee.
1: Ja.
0: Doodeng, nee.
17: En jij staat al op grote hoogte.
0: Ja, als ik aan die bord eet, word ik al duizelig. Dat is het liever niet.
1: Nee, dat begrijp ik.
0: En jij?
1: Ik zou dus nooit van mijn leven een koeientong willen eten.
0: Koeientong, ja, daar hadden we vanmorgen over. Koeientong.
1: Ja, het is redelijk specifiek, dat weet ik. Maar ooit jaren geleden was ik in een slager in Amsterdam. En toen zag ik die vitrine. Ik eet nou inmiddels geen vlees sowieso meer. Maar
0: dat kwam door die koeientong. Dat je vegetarisch bent.
1: Ik begrijp dus niet dat je dat zou willen eten. Het is een tong en al zie je dan liggen. En het kijkt je ook aan. Je herkent het ook als een tong.
0: Goedendag.
1: Ja, maar en je ziet die kliertjes nog en die stipjes nog. En dan denk ik, waarom zou ik willen tongzoenen met een koe?
17: Ja, maar dit is gewoon echt nostalgie. Ik bedoel, oudere mensen die hebben gewoon andere dingen die ze vroeger aten, weet je wel. Mijn stiefvader ook, die vond het heerlijk op zondag om kippenniertjes met ui en op te bakken en dan op brood. En op het andere broodje.
0: Op brood ook?
17: Ja, op brood. En dat was er dan één. En het andere broodje was rolmops.
0: Oh ja, rolmops.
1: Oh, wat is dat ook alweer?
0: Ja, de zure haring. Zure haring, ja. Met, wat zit er ook erin?
17: Ja, gurkje
0: of zo. Ja, mijn opa had het ook wel eens. Ja. Een spekbokking, weet je. Dat is zo'n krant.
1: Ja.
0: En dan peuzelde hij dat helemaal op. En dan heerlijk. En dan rookte hij helemaal naar vis.
1: Ach.
0: Ja, dat waren het ook. Maar dat is eten.
1: Dat ja, dat is eten. Je kan ook evenementen doen. Ik las bijvoorbeeld nu online iemand, toen moest ik wel om lachen, die zei, ik zou dus nooit naar zo'n tros muziekfeest willen gaan.
0: Oh ja, nee.
17: Dat is toch hartstikke gezellig.
1: Nou goed, diegene die het schreef, het niet. En mensen willen niet op wintersport. Mensen willen niet meedoen aan een Hyrox wedstrijd. Ik snap het allemaal wel.
17: Ja, maar deze lijst kan eeuwig doorgaan. Ik wil ook niet in een kappersoorlog
1: vervallen. Nee, dat
17: wil
1: je ook niet zitten. Nee.
0: Dood eng allemaal
1: nee.
0: natuurlijk.
1: Nee.
0: Oké, maar zo kun je nog. Denk maar eens even goed naar wat zou je nooit van zijn leven willen.
1: We horen het heel graag.
0: Ja.
1: Het weer nog grijs met af en toe regen. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig aan zee. Het wordt 13 graden in het oosten tot 18 aan de kust.
0: Nou, even een ander weerbericht dan gisteren.

0: Grote hit in de clubs dit weekend. De Bauta. Magnetic. En daarvoor Tears of Fears. Everybody wants to rule the world.
1: De Fluister.
0: Het is weer zover. Jackpot van 8400 euro. En uiteraard een jaar lang gratis energie van Energiekiezer. Dat is er allemaal te winnen. Met de Fluisteraar. En we hebben een nieuwe kandidaat. Annemieke van der Bleek. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Uit Bodegraven.
2: Ja, klopt.
0: Heb je een lekker weekend gehad?
2: Heerlijk. Ja hoor.
0: Ja, oké. Okay. Het is nu weer maandag. En dan, wat moet je dan allemaal uitspoken vandaag?
2: Ik ben thuis aan het werk. Dus... Rustig, lekker rustig.
0: Dat is lekker. Dan kan je lekker je eigen koffie drinken en heel hard radio aan.
2: Klopt, inderdaad.
0: Nou, hartelijk.
2: En goed luisteren naar de Fluisteraar.
0: Ja, precies. Want je hebt hem denk ik vorige week al gehoord.
2: Ja.
0: En je hebt er nog een heel weekend even goed over na kunnen denken. En je blijft bij dezelfde, hè?
2: Ja, zeker.
0: Oké. Okay. Jij dacht, ik hoor dit erin. Ik hoor deze stem. Dit moet het zijn.
2: Ja, dit moet het zijn. Ja, inderdaad.
0: En stel je naar voren dat je vol overtuiging dat bedrag wint van 8400 euro. Wat is het eerste wat je zou gaan doen?
2: Wat ik het eerste zou gaan doen? Nou, heel hard juichen, denk ik.
0: Oké, en daarna?
2: Maar ja, ik heb een reis geboekt voor Australië. Dus, dus kijk.
0: Zo. Dat is een flinke reis, weet ik. Dat hakt er even financieel in natuurlijk.
2: Dat hakt er zeker in, ja. Dus dat zou goed uitkomen.
0: Ja, ik snap het wel. Nou, ik ben heel benieuwd. Annemieke, laten we nog even luisteren naar de Fluisteraar.
1: Sst. Dit is de Fluisteraar. Radio Veronica. Join the club.
0: Wie denk jij, Annemieke, dat de Fluisteraar is?
2: Ik dacht aan de actrice Lies Vissendijk.
0: Lies Vissendijk.
3: Oh.
2: Ja.
0: Gooise Vrouwen doet zij ook.
2: Gooise Vrouwen, ja.
0: Gooise Vrouwen, ja. Komt binnenkort een nieuw seizoen.
3: Nou, gisteravond, hoor.
0: Oh, die
3: heb
0: is
3: ik
0: op
3: al de eerste aflevering gezien.
0: Of heb ik dat gemist? Je belt ook niet. Oké, okay, sorry.
4: Leuk mens is dat ook.
0: Ja, dat is een leuk
4: mens. Podcast met Aaf Brandkost.
2: Ja, leuke podcast,
0: ook podcast. Oh ja, daar luister je naar.
4: Ja, dat... Ja,
2: ja. Die stem ineens.
0: Ineens snap ik dat je daarbij komt. Lies Vissendijk. Ik ben benieuwd. Is Lies de Fluisteraar?
1: Jouw antwoord is... fout.
0: Jammer, zeg. Maar een goede poging, Annemieke. Eerlijk is eerlijk.
2: Ja. Ja.
0: Dat betekent 200 euro erbij in de jackpot. Gaan we het straks weer proberen met een andere luisteraar. Hoe dan ook, vond ik het heel gezellig hiermee even gesproken te hebben, Annemieke.
2: Ja, ik jou ook.
0: En een fijne maandag, hè. Werk ze thuis.
2: Ja, jullie ook. Hoi.
0: Bye, bye.

0: Een teken van leven is altijd fijn. We're still alive. Pearl Jam. Echt. En de hele appbox is echt op. Op dit moment. Het heeft misschien alles te maken met een alarm wat net horen was. Ja.
1: Win tickets voor de Direct Showcase bij Radio Veronica.
0: Deze hele week is namelijk het ticketalarm te horen. Dan kun je gaan kaarten scoren voor die exclusieve live sessie van Direct. Volgende week maandag is dat op 19 oktober. Dan komen ze namelijk een hele nieuwe album hier live spelen.
2: Live.
0: Ja, ik probeer even in mijn stem te blijven natuurlijk. En gewoon snel appen is dan toch wel noodzakelijk om daarbij te kunnen zijn. En iemand die dat gedaan heeft is Rob uit Hengelo. Goedemorgen, Rob.
3: Yo, goedemorgen.
0: Ja, jij was er snel bij. Waarom zou jij graag bij de showcase van Direct willen zijn?
3: Dat lijkt me super gaaf om een keer mee te maken. Maar vooral om dat mijn dochter dat denk ik nog leuker vindt dan ik.
0: Ja, echt wel iets fan ook.
3: Jawel, die vind ik zeker leuk.
0: Zeker leuk. Ja, nou, ik heb goed nieuws. Keep the Fire On, zo heet het nieuwe album. En die gaan ze helemaal spelen. En daar ben jij bij!
3: Woehoe, yeah.
0: Ja, en dochter dus ook. En die mag je gewoon meenemen.
3: Oh, dat is helemaal fijn.
2: Want Rob, jij zat echt heel snel in onze app.
0: Zo,
2: zat je al met je vinger klaar op die verstuurknop?
3: Ik zit in de auto en ik heb hem inderdaad al klaarstaan. Ik hoef alleen nog maar op het juiste moment, en dan, maar dan heb je het niet meer in de gaten. En nee. Op een gegeven moment sta je voor het stoplicht en dan hoor je in één keer tukken dan.
0: Ja. Nou goed hoor, dat is gelukkig. Nou, van harte gefeliciteerd, volgende week ben je erbij. En dan, het is echt heel intiem. Je ziet ze gewoon om je heen spelen. Dit is alsof je gewoon in een woonkamer zit met alleen Direct. Wordt helemaal leuk.
3: Lijkt me leuk.
0: Heel veel plezier daar, hè.
3: Yo, kom
0: en een mooie maandag.
1: Win tickets voor de Direct Showcase bij Radio Veronica.

0: Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
1: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 3 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.

0: 30 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf 24,99. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
2: Daar heb je Huub. Van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
2: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
5: Lekker thuiskomen? Begint bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
5: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Zo, klus klaar?
11: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
10: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
11: Hoe dan?
10: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
11: Mag wat kosten zeker?
10: Maar €15 per maand.
11: Echt? Hoe heet het?
10: Ik heb het je wel even.
11: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
10: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
9: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
12: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
14: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
15: Let op. Geld lenen kost geld.
16: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
17: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
18: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
19: Voor de makers.
20: Praxis.
21: Deze week in de bonus. AH pitloze rode druiven 500 gram. 1 plus 1 gratis. Alle Unox soep in zak. 1 plus 1 gratis. En alle Douwe Egberts, Senseo of Loor. 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Fastool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar Fastool.nl.
19: Fastool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
20: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
22: Radio Veronica.
23: Met het nieuws. Het is 8 uur.
24: En hier is Marijke Ketel.
25: Goedemorgen. Nou, over de AH gesproken. Er is een grote storing bij de Albert Heijn, bij Gallegal. En ook bij alle sites eigenlijk van Delhaize, Ahold, Delhaize. Ik heb ook mijn nieuwsbulletin niet, dus ik doe dit uit mijn hoofd.
24: Oh, dat meen je niet?
25: Maar ik ben onderdeel van Delhaize blijkbaar. Maar goed, ik doe dit uit mijn hoofd.
24: Ben je ook gehackt?
25: Ja, nou goed, we weten niet zeker of het om een hack gaat. Wat we wel weten, de Albert Heijn heeft net laten weten dat het om een IT-incident gaat. Dus dat is een beetje multi-interpretabel. En we hadden luisteraar Simone net in de app. Zij is chauffeur voor Albert Heijn en zij liet dit weten.
26: Goedemorgen Gerard en team. Over de speculaties van de storing weet ik niet zo heel veel. Ik ben zelf chauffeur voor de Albert Heijn en ik hoor in de wandelgangen dat het waarschijnlijk een internetstoring is. Ik heb er helaas wel heel veel last van en ja. dat hebben de winkels ook, want er worden heel weinig karren geleverd. Ik doe mijn best en samen met mijn collega's doen we ons best om alles zo op tijd mogelijk bij de winkels te krijgen. En als het goed is, is de storing rond 9 uur weer opgelost, heb ik ook gehoord in de wandelgangen. Maar we gaan het zien. Ja. Nogmaals, we doen ons best en we hopen dat het een goede dag wordt vandaag. En zeker met Radio Veronica,
24: ja,
26: met de muziek.
24: Kijk, dat is, ondertussen slaat ze een hoop af, hoor ik.
25: Ja, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja. Nou, de apps en de websites werken niet en online bestelde boodschappen kunnen niet worden bezorgd. De winkels zijn wel open. Heb ik ondertussen mijn berichten op mijn telefoon geopend.
24: Een ongelooflijk multifunctioneel.
25: Nou, dankjewel Geer. Amerika en het Verenigd Koninkrijk waarschuwen landgenoten voor de aanvallen op vliegvelden in Saoedi-Arabië. Dit weekend kwamen 14 mensen om het leven. De laatste aanslag was gisteren. De raketten zijn afgeschoten door de Houthis in Jemen. Een raket op weg naar een militaire basis werd neergehaald. Voor bestaanszekerheid is meer nodig dan alleen geld, zegt planbureau SCP. Ook het sociale leven en gezondheid speelt een rol. En daarom zouden ambtenaren vaker contact moeten hebben met mensen in armere wijken, zodat die snel de juiste hulp kunnen krijgen, dat zegt het SCP. En in de Gelderse Betuwe zijn 2 doden gevallen bij een heftig ongeluk. Op een provinciale weg bij Kesteren botste een auto op een tegenligger. Het gebeurde gisteravond. Allebei de bestuurders kwamen om het leven en 2 mensen raakten zwaar gewond. Er is nog gezocht naar meer slachtoffers die uit de auto's geslingerd konden zijn, maar er werd niemand gevonden. Het weerbericht door Gerard Ekdom-Mast.
24: Ja, ik heb namelijk het weerbericht van vandaag. Dat is misschien wel lekker.
25: Dat is toch heel fijn.
24: Het is een beetje frisse start tussen 2 en 10 graden. Een beetje mistbank ook hier en daar. Later komt die zon geregeld tevoorschijn. Stijgt de temperatuur naar 12 tot 14 graden. Vanmiddag droog, zon en een beetje wolk. Heerlijk toch?
25: Ja, klopt dit dan weer wel?
24: Esta, ja.
25: Oké.
24: Ja, ja, is vandaag.
25: Nou, neem ik het aan.
24: Droog en zon.
25: Ja, ja, lekker.
24: Ik heb dat gedacht, hè.
25: Lekker, man.
24: 81 vertragingen staan er ook nog. En dit zijn op dit moment de grootste problemen. De A15, uiteraard is die weer bij Gorkum-Ridderkerk. Bij de Noordtunnel dit keer een 1/2 uur vertraging. A16 Breda-Rotterdam bij Schavendeel een 1/2 uur. En de A58 Breda-Tilburg bij Bavel komt door een auto pech. 33 minuten.
27: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
28: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
29: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
30: Geeft ruimte.
31: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
32: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
33: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
0: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bankapp erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
33: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
2: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
4: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevolgd. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
5: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
6: Speel mee met de Fluisteraar.
5: De jackpot staat nu op
24: €8.600. Let's go!
6: Dit is Radio Veronica. Join the-

0: Beter gewoon schaamteloos meeblijven met Melissa Etheridge. Like the way I do. Het is 12 oktober, weekend alweer voorbij.
1: Join the club.
0: Gelukkig zijn wij er, hè.
2: Once again, back to the incredible.
0: Ik doe de morgen tot 10 uur. We hebben er straks nog kaarten weggegeven voor de speciale showcase. Volgende week maandag is dat van Direct Here in het gebouw. Dan kun je gewoon, gewoon kijken en luisteren naar een waanzinnig optreden van Direct. Waar verder nooit iemand. Een klein groepje mensen is daarbij. Ja, en dat is het.
3: Sterker nog, jij bent er niet eens bij.
0: Nee, zelfs ik ben er niet bij. Nee, Giel gaat het volgende week presenteren. Maar het wordt wel super tof om erbij te mogen zijn. Hou vooral het ticketalarm in de gaten. Bovendien valt er ook nog 150 euro te winnen. Want zometeen gaan we namelijk keihard zingen naar de Pink spelen.

0: alles wat gebeurd is op sportgebied heeft hij met zijn klapblok bijgehouden. En hij denkt er het zijnde van. En gelukkig spreekt hij het elke maandag weer uit hier live in de studio. Frank Evenblij!
1: Ja! Goedemorgen, Geer.
0: Goedemorgen, Frank.
1: Oh, wat goed om jou weer te spreken.
0: Altijd gezellig als je er weer bent.
1: Ik moet zeggen dat ik wel een beetje teleurgesteld ben dat jij niet de speaker was van Telstar gisteren tegen ADO Den Haag.
0: Ik heb het gezien. Ik heb beelden gezien ook.
1: Ja, Wout en Frank namen die eervolle taak op zich. Het zijn hartstikke aardige gasten, hoor. Maar een speaker hoort het alleen te doen. En die ongeëvenaarde bariton van jou is daar toch eigenlijk heel erg geknipt voor.
0: Oh, god.
1: Goed, hopelijk komt er nog een herkansing. En dan raad ik je aan om een voorbeeld te nemen aan deze stadion. Speaker van Quick Boys, die doet het namelijk op zijn Zuid-Amerikaans.
2: En zo brengt Quick Boys de stand op 1-0, doelpuntenmaker, speler met nummer 9, Trent Rijkshagen.
1: Geer, dit kun jij ook.
0: Oh, wat fantastisch
1: ja,
0: is dit.
1: Ik neem aan dat Telstar deze week jou nog belt.
0: Ja, maar daar hebben ze misschien niet genoeg tijd voor. Om het zo lang uit te rekken. Uitrekdom wordt het dan.
1: Goed, ik heb nog een vraag voor je, Geer. Heb jij wel eens tijgerbalsem gebruikt?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja, dat is levensgevaarlijk. Want ik had het inderdaad op een... weet je, zo'n, dat ik meegedaan met verrek je nekje. Zeg
1: ja, ja, ja, ja.
0: Klinkt als een AVRO-programma. Ja. En dan smeerde ik dat erop. Alleen, je moet daarna even Jan was.
1: Ja, nou, tijgerbalsem is inderdaad een zalfje dat wordt gebruikt om de spieren te ontspannen. Veel voetballers die gebruiken het voor de wedstrijd. Het kan inderdaad alleen heel heet of heel erg koud worden. Er is daarom ook een gouden regel. Smeer de zalf niet op de edele delen.
0: Nee, niet doen. Ja,
1: daar
0: niet
1: heeft
0: doen.
1: FC Os-speler Maurismo Hinoke uit de Kitchen Champions League zich alleen niet helemaal aan gehouden.
0: Oh, God, nee.
1: En blijkt toch verdomd goed te werken. Hij maakte 3 goals vorige week en nu waren het er maar 2. En bij ESPN verklapt hij het geheim.
3: En misschien is ook tijgerbalsem wel het geheim. Want ik begrijp dat als je dat een beetje verkeerd smeert, dat je er ook een beetje heet van kan gaan lopen.
4: Ja, misschien wel. Vorige week zat het op mijn ballen, vandaag niet. Dus misschien dat ik er vandaag daarom niet 3 heb gescoord, maar 2. Maar ik zou het niet weten.
3: Oh. Nou, dan weet je zeker wat je volgende week moet doen.
4: Ja, misschien om mijn ballen smeren,
0: hè? Ja.
1: Nou, geen jongens.
0: Ja, brand, ja.
1: Ja. Ik heb het vanochtend ook even gedaan voor deze bijdrage. En het loopt als een trein.
0: Het loopt als een trein.
1: Ja, dus ik zou er morgenochtend ook mee beginnen.
0: Nog geen verspreking te horen.
1: Nee, precies. Goed, dan moeten we het nog even hebben over Botiek van de Zandschulp. Dat is een tennisser, Geer.
0: Oh ja.
1: Ja. Ik vind het ook een moeilijke naam, hoor. Ik noem hem vaak van de Schulpzand. En ja, wat je moet weten, Botiek is niet echt een publiekspeler. De laatste keer dat hij hard gejuicht heeft, toen waren Geer en Goor nog bij elkaar, zeg maar.
0: Oeh.
1: Dus leid je terug. En daarom is het zo vreemd dat hij bij het ATP-toernooi in Shanghai wordt gevolgd door hordes fans. Het staat rond zijn trainingsbaan helemaal vol met Chinese groepies. Nou, Botiek is een goede tennisser en tegelijk een beetje een antiheld. Is immens populair. En het wordt helemaal dol als een vrouw bij Ziggo Sport met een krakende stem van de emotie beweert dat zij toch echt de grootste fan is van Botiek, nadat zij zijn stinkende schoen heeft weten te bemachtigen.
5: At first he wanted to throw it to the garbage bin, but well, I take it now. I'm holding Botiek's shoes, because everyone's like getting towels or anything. I was like, I need to get something, because they ain't no friend, and I'm the real fan, so I have to get something. So I got the shoes.
0: Gadverdamme. Wat een halve zol.
1: Zijn er wel eens mensen die van jou een zweetsok willen hebben, Geer, of niet?
0: Tot dusver nog niet. Ja, jij wel?
1: Ja, heerlijk. Ja, dan.
0: Oh, nou. Ik hoorde dat Max er een wil hebben. Ik zal kijken of ik voor je kan.
1: Ah, morgenochtend, ja. Goed, dan is het de hoogste tijd voor de top 3. En dan beginnen we met een laatste saluut aan Bauke Mollema. Een van de beste en ook sympathiekste Nederlandse wielrenners ooit. Hij reed in de Ronde van Lombardije zijn laatste race. En uiteraard werd daarna gevraagd of hij had genoten. En Bauke liet de NOS weten dat dat niet bepaald het geval was.
6: Poh, kapot. Ja, dat was verschrikkelijk. Echt, afgezien van de start tot de finish.
0: Afgezien van de start tot de finish.
1: Ja,
0: zo klinkt een goed weekend, hè?
1: Het was verschrikkelijk. Je hebt stoppen op je hoogtepunt en op je dieptepunt. Maar dit is gewoon op het juiste moment. Dit nooit meer, dat hoor je hem echt denken.
0: Wordt een mooie quote voor dit programma. Die gaan wij gebruiken.
1: Ja, toch? Ja. Op nummer 2 hoort eigenlijk Marianne Vos als kerstvers wereldkampioen gravel. Maar haar gouden medaille was niet de mooiste wielerprijs dit weekend. Lucinda Brandt won bij het veldrijden namelijk de Mosselcross. En je raadt het al, Geer. De hoofdprijs is 100 kilo mosselen.
0: Zo.
1: Bij Sportza bekennen ze dat ze daar een goede bestemming voor heeft.
7: Ja, dat is heel lekker. Maar oma is gek op mosselen. Nou, zou 100 kilo te veel zijn voor haar. Maar kan ik wel heel vaak met eten aankomen, of niet?

0: Sommige mensen hebben altijd mossel, hè?
1: 100 kilo mosselen. Voor een avondje lijkt het me lekker, maar elke avond dezelfde mossel. Ik weet het niet, toch, Geer? Goed, en dan op 1. Daar had Willem 2 natuurlijk moeten staan.
0: Ja, natuurlijk.
1: Maar die hebben verdomme weer verloren. Och, die staan nog steeds laatste. En dus de nummer 1, natuurlijk onze eigen Max Verstappen. Nog nooit won hij in Singapore.
0: Nee, nog nooit.
1: Nu eindelijk wel. En hoe? De hele race voorop en bij winst. Ja, daar verheug ik me altijd enorm op de boordradio na de race. Omdat je meteen dan hoort hoe blij die is. Dat bestaat in geen enkele sport, zo'n directe reactie. En ik verheugde me er echt zo op. Ik zette het geluid wat harder en toen hoorde ik dit.
2: And finally, Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career.
3: Yes, Max. Been a very long time in the making, that one. Pleased to see you've got it. Well done.
0: Meer niet?
1: Nee, dit was het. Hij was kapot. De boordradio van Max was stuk. Ongelooflijk op zo'n moment. We zullen nooit weten wat hij gezegd heeft. Misschien was het wel, ik ben blij hoor. Maar zag je dat lekkere wijf in bocht 3 nog staan? Of leuke race. Maar ik heb nu echt zin in een bord hutspot met heel veel mosselen en een gehaktbal.
0: Ja.
1: Ja, we weten het niet. In ieder geval heeft hij gewonnen. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Goed, Geer, dit was hem weer. Tot volgende week.
0: Tot volgende week, jongens. Dank even blij.

0: om mee te mogen doen met Zing naar de Ping is dit afzingen naar de Ping. Yo! Hoe gaat het verder, hè? Als jij het denkt te weten, dan mag je dat inzingen en sturen via de Radio Veronica app. Zal ik hem nog één keer laten horen?
1: Heel graag.
0: Ja, hè? Ja.

0: Hoe gaat het verder? Zing het in en stuur het via de Radio Veronica app. En misschien zing jij zometeen de pannen van het dak. En zing naar de ping. Maar eerst komt het nieuws eraan van 8:30. En Marijke, wat zit daar allemaal in?
1: Een groot IT-incident bij de Albert Heijn. En hoe maken we de helm weer hip?
2: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
3: Goed voor het water.
2: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: En die chocomeletters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
5: Chocomel. Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
6: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
5: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
7: Onzekere energiemarkt?
8: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
7: Ik heb zoveel vragen.
9: Welk energiecontract is het beste?
10: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
11: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
12: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.

0: Vodafone. Ik doe
1: mee. Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
2: Veronica, verkeer. Met 64 vertragingen, dit zijn de langste. De A15, het is daar echt een bal op dit moment. Gorinchem Ridderkerk bij de Noordtunnel door een te hoog voertuig.
3: Oh,
2: want ze moesten
3: weer
2: allemaal weer omrijden natuurlijk. 1 uur en een kwartier strijden nu. De A16 Breda-Rotterdam bij Schavendeel, een half uur. En de A58 Tilburg-Breda bij Tilburg-Reeshof. Alles behalve racen daar, 27 minuten. Exact 8:30. En het allerlaatste nieuws krijg je uiteraard van Marijke Ketel.
4: Goedemorgen. Een grote storing bij Albert Heijn, Ethos en Gallegal. Ze hebben het over een IT-incident. En voor de zekerheid zijn er systemen uit voorzorg dus uitgeschakeld. Daardoor werken apps en websites niet. En kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. Ook is de klantenservice onbereikbaar. Winkels zijn wel open.
2: Oh, dus die deuren gaan gewoon wel open?
4: De deuren gaan wel open, de schuifdeuren, ja. Een Belg die mensen zou hebben geronseld voor een dodelijke aanval in Overasselt was in juni nog veroordeeld, meldt RTL Nieuws. Hij kreeg toen 4 jaar cel voor drugshandel. Waarom hij toch op vrije voeten was, dat is niet bekend. Ambtenaren moeten vaker contact hebben met mensen in armere wijken. Het SCP denkt dat die sneller aan de juiste hulpverlener zullen worden gekoppeld als de overheid ze wat beter in de gaten houdt. En er is een helmplicht op komst tot 18 jaar op de elektrische fiets. Ah. En daarom is de Telegraaf eens gedoken in de vraag: kunnen we de helm nog hip maken?
2: Ja.
4: Is dat... Okay, nou, fabrikanten zijn ermee bezig.
2: Ik heb er een van jou gehad. Weet je, vorig jaar met Prinsjesdag. We kwamen al met onze eigen hoofddeksels voor elkaar. En jij gaf mij een soort Daft Punk glitterbalhelm.
5: Ja.
2: Fantastisch.
4: Het was een discobal in de vorm van een helm.
2: Ja.
4: En die heeft nu een ereplek in jouw woonkamer.
2: Ja, die heeft gewoon die staat gewoon in mijn decor. Het is gewoon een decorstuk.
4: Het is waanzinnig.
5: Maar als jij ik vind dat ook wel mooi. Kijk, weet je wat het is? Namelijk een helm dragen. Kijk, ik weet ook nog toen ik... vroeger toen ik op een brommer moest, 16 jaar, moest ik een helm op. Vond ik verschrikkelijk.
2: Ik ook. Mijn haar is dat helemaal...
5: Ja, daarom wil je dat gewoon
2: plat.
5: Niet, weet je wel. Maar goed, het is natuurlijk echt... Ik heb het liefst dat mijn kinderen ook een helm op doen. Want die gaan allemaal zo hard. Maar ik weet wel, want dat zie je, de mode is volgens mij... Hoe groter, hoe meer kans het heeft dat jongeren het ook gaan dragen. Kijk, de fatbike is de meest lelijke fiets ooit. Maar dat is een soort uitvergrote, hele dikke fiets.
4: Dat is wel waar.
5: Dus ik zou dat doortrekken in de helm.
2: In de helmelerij.
5: Dat daar een soort Eiffeltoren op komt. Of een magnetron. Weet ik, groter. Ja. Grootser. Ja,
2: maar is het dan nog veilig? Want dan zit je echt...
5: Ja, dat weet ik. Je moet niet alles aan mij vragen. Nee,
2: ik kan geen tunnel meer door met dat ding natuurlijk. Die blijft ook vastzitten.
4: Ook vastzitten. Ja. Nou, weer files. Nee, dat was op zich een heel goed idee. Ik zie dat de krant dat de opblaasbare helm kans maakt.
2: Ook nog, de opblaasbare helm. Ja? Nou, dan zit je veilig, hè?
5: Ja, dan zit je veilig,
4: ja. De inklapbare helm, ik had er nog nooit van gehoord. Maar
2: een inklapbare helm.
4: Dat kun je ook gewoon meenemen. En waar ze mee bezig zijn, is de helm in de vorm van een pet of een muts. Of een bucket hat. Dus ik vind een Eiffeltoren wel leuk.
2: Een bucket hat.
4: Ja, dus dat zie je op festivals veel. Zo'n vissershoedje.
2: Oh ja, ik zou wel zo'n helm in de vorm van zo'n Frans hoedje willen.
5: Alpino helm.
4: En nog even om af te sluiten. Wat vind je van richtingaanwijzers achter op je voorhoofd?
5: Ja, dat schijnt ook vind ik ook wel een goed idee.
4: Ja, dat schijnt echt te bestaan.
2: Dan ben je echt een lopende discotheek, ben je dan. Wat heerlijk. Discobal met van die zijlampen eraan.
4: Weet je, het is met Crocs ook gelukt. Dus laten we het voor de helm ook.
2: Hoe groter, hoe beter.
4: Het weer nog. Vanmorgen is het best wel fris. Weer online heeft het zelfs over een dikke jas en handschoenen. Dat geef toch maar even mee als je de fiets op moet. Maar vanmiddag een fraaie najaarsdag, droog met regelmatig zon. En tussen de 14 en de 18 graden.

0: Krijgen we weer appjes hoor. Van aankomende woensdag. Ik ben erbij, zegt Robin. Want inderdaad, hij is in het land woensdag. In de Ziggo Dome, de Roll with the Punches Tour. Brian Adams. En Somebody op Radio Veronica. En daarvoor So Incredible, zo leuk. Het was Iels de Lange. Ja, het is hoog tijd om een spel te gaan spelen, mensen.
1: Zing!
0: Zing aan het ping. We spelen 3 rondes. Elk goed antwoord is goed voor €50. Je mag na elke ronde stoppen, maar ga je door. En heb je het fout of een complete blackout, dan verlies je al je geld. Maar hebben wij altijd een troostprijs in de vorm van de Act Doen We de Morgen Kurkentrekker. Zelfs op maandag komt hij lekker van pas. En vandaag spelen we dat met de legendarische Bram Oudshoorn.
2: Hey, hallo. Ja,
0: hallo Bram, goedemorgen. Hoe is het, jongen?
2: Ja, lekker hoor.
0: Ja, alles onder controle?
2: Ja, is in de dag weer fris begonnen.
0: Ja, het trekt koud. Het woord handschoenen is ter mond genomen, hoorde ik net. Was jij dat nou, Marijke?
3: Ja, zeker weten, okay, ja.
0: Maar het valt mee, hoor. Vanmiddag wordt het weer lekker, dus. En jij hebt vakantie?
2: Ik heb vakantie. Oh. Ik werk in het onderwijs, dus het is nou mooie vakantietijd.
0: Oh, het is herfstvakantie natuurlijk?
2: Ja.
0: Oké, okay, heerlijk. Dus jij gaat helemaal niks doen vandaag?
2: Ik ga helemaal niks doen.
0: Wat is dat lekker, hè?
4: Wat is dat lekker, hè?
0: Nou, dan kan je lekker mooi zingen de dag beginnen. Want je moest iets afzingen om jezelf te kwalificeren. En dat hebben een hoop mensen gedaan. Dan hebben we even luisteren wat er binnenkwam.

0: Maar luister even naar Bram op solo. You are my destiny. En toen reed je net een tunnel in. Even luisteren hoor. Ja. You are my destiny, maar toch stiekem wel. Heel goed.
1: Ja, ja, grappig.
0: Zit je er klaar voor, Bram?
1: Ja, zeker.
0: Dan komt hij aan voor €50. Zing naar de ping.

0: voor de horizon.
1: Voor de horizon.
2: Zeker. Waaraan we verdwijnen. Maar dat hoeft niet. Dat was genoeg. Dat was genoeg. Heel goed. 50 euro. Ga je door?
0: Ja, zeker.
2: Dan komt hij voor 100 euro.
0: Oh
2: nee!
0: Ja, daar gaat hij hoor.
2: Ja, daar gaat hij. Wil je me nog één keer horen? Ja, er is iets geks aan de hand op dit moment, denk ik.
3: Ja, er is iets in jouw buurt vooral. Ik ga het nog één keer laten horen.
0: Is there something strange in your neighborhood? Who do you gonna call? Ghostbusters.
2: Something strange in the neighborhood. Who are you gonna call?
0: Ja, zeg.
2: Het is gewoon gelukt. Who are you gonna call?
1: Bill Mouthorn!
0: Ja.
2: Heel goed. Ga je door?
0: Jazeker.
2: Oh, daar komt hij aan voor 150 euro.

0: dat is morgens vroeg.
1: Zo, nou, die Ghostbusters die kwam van ver, maar je had hem wel.
0: Ja.
1: Je had hem wel.
0: Ja.
1: 150 euro is bij elkaar gezongen. En dat betekent dat jij ook mag zeggen welke we gaan draaien. Wordt het Lionel Richie, wordt het Bluff, Ray Parker Jr. of Snoop Doggy Dogg?
0: Nou, doe de laatste maar.
2: Yes!
1: Lekker. Ja! Snoopy Dogg!
2: Daar hoopt hem al op.
1: Daar hoopt hem al op, hoor. Heerlijk. Snoop Dogg, dat moeten we helemaal hebben. Heel veel plezier. Ja.

begon er allemaal mee, hè? Zijn eerste hit. 1993 alweer. Is dat 33 jaar geleden? Ongelooflijk. Confrontering nog aan toe. Snoop Doggy Dogg. Het was de keuze van onze kandidaat Bram Oudhoorn. Vakantie heeft hij. Deed even mee met Sting de Ping, want hij had alle tijd. En dan ging voor Snoop Dogg en What's My Name. Het is de vroege maandagochtend, 12 oktober. En wij verplaatsen ons even naar de Hall of Fame. Met de script en Will I Am.

0: Veronica, samen met Will.i.am in de Hall of Fame. Zometeen is het tijd. In het kader van Hall of Fame. Dan gaan we gewoon lekker even iemand zijn stemlijstje bekijken. Het top 3000 uur komt er zometeen aan.
1: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.

0: Maar...
1: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
0: Nee joh, verzekeren kan met Allianz Direct. Is het zo geregeld.
1: Wow.
2: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Dit is de laatste week, dus verzilver snel je cadeaukaart... en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen... en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
8: Let op. Geld lenen kost geld.
9: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
10: Nee.
9: Proteïneshakes.
11: Gadver.
9: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
12: Lekker bezig.
9: Milner. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling. En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
12: Lekker bezig.
13: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
14: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
15: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
14: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
13: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
16: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
17: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
19: Thuisin, mooi wonen.
20: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
21: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
22: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
21: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
23: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
24: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
25: Wow!
24: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
26: Nu super!
0: superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 9 uur.
3: Hier is Marijke Ketel.
10: Goedemorgen. Klanten van de Albert Heijn krijgen geen boodschappen bezorgd. En ook bestellen gaat niet, want de site is uit de lucht. Albert Heijn heeft het over een IT-incident. De winkels zijn wel open, maar het kan zijn dat op de elektronische prijskaartjes nog oude aanbiedingen staan. Ook Ethos en Gal hebben last van die storing. Er is meer bekend over een Belg die mensen zou hebben geronseld voor de dodelijke aanval vorige maand in Overasselt. Volgens RTL kreeg hij in juni nog 4 jaar cel voor drugshandel. Waarom hij dan toch op vrije voeten was, is niet bekend. Ooit was hij een groot voetbaltalent dat in het Belgische nationale jeugdelftal speelde. En de meeste Nederlanders vinden orgaandonatie wel belangrijk, maar bijna een derde praat er nooit over. Veel mensen hebben eerst een aanleiding nodig, zoals een tv-reclame. Volgens de Transplantatiestichting is het voor nabestaanden fijn als er afspraken over zijn gemaakt. Vandaag begint daarom een campagne. Het weer nog, vanmorgen nog best wel fris. Weer online raadt zelfs een dikke jas en handschoenen aan. Dus mocht je de fiets nog opgaan, dan is het bibberen geblazen. Maar vanmiddag een fraaie najaarsdag. Droog met regelmatig zon en tussen de 14 en de 18 graden.
25: Jawel. 38 vertragingen staan er nog. Dit zijn de langste, de A4 Amsterdam-Den Haag bij Leidschendam. Door een ongeval een half uur. En natuurlijk weer gezellig de A15. Gorkum-Ridderkerk bij Sliedrecht-West. Een uur vertraging. En de A16 Ridderkerk ter Bresseplein. Voor het Bresseplein. Daar is een auto met pech gesignaleerd. Een half uur vertraging.
26: Altijd huis. Altijd thuis. Altijd knus. Altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
27: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
28: Geeft ruimte.
29: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
27: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
30: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
31: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
30: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
32: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick
30: & Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
33: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
34: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
35: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
36: Even bollen met Select.
37: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
38: Ah, relaxed?
37: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Speel mee met de Fluisteraar.
6: De jackpot staat nu op
25: 8600 euro.
5: Dit is Radio Veronica.
6: Gerard Ekdom.
7: Dit is Veronica.
6: Radio Veronica.
5: Het top 3000 uur.

0: dat is nog even lekker begin van die maandag hier. The Time.
1: That's it.
0: And Jungle Love. Daarvoor dan kon je klok op gelijk zetten. Coldplay en Clarks.
2: Het top 3000 uur bij Radio Veronica.
3: Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst van
0: Albert Koopman uit Zwolle. Goedemorgen, Albert.
4: Goedemorgen, Gerard.
0: Hey, wat fijn dat je aan de lijn hebt, want ik zit in jouw lijstje te kijken en wauw, ik heb gewoon zin in dit uur.
4: Nou, hartstikke mooi.
0: Echt, jij hebt een lijst gemaakt. Ja, ik denk dat je bent niet te categoriseren, Albert.
4: Nee, dat vind ik zelf ook. Het is heel moeilijk om echt ook 25 songs uit te zoeken. Ja. Ik had er al 4000 in kunnen zetten. Ik was er 3000, maar ja.
0: Er zat een hoop tijd in zitten, dat snap ik. Maar echt alles staat er. We gaan alle kanten op. We gaan naar Lola Young, we gaan naar Alexander O'Neill, naar de Rolling Stones, we gaan naar U2. Maar nu eerst even eentje, en ik ben heel benieuwd hoe jij erin zit. Stel je ervoor, je zit in de auto en je hoort In the Air Tonight van Phil Collins. En die drumsolo komt en je stevert af op een rotonde. Ga je de rotonde pakken of doe je de luchtdrum?
4: Dan moet ik dat de rotonde pakken.
0: Ja, toch wel. Ja, het levensgevaar. Want In the Air Tonight van Phil Collins ga ik nu draaien. Waarom heb je die bijvoorbeeld in je lijst staan?
4: Ja, dat geeft echt het gevoel van die periode ook weer. Toen was ik, ik denk 11 jaar, zo 10 jaar zo'n beetje. Ja. Toen begon ik de muziek interessant te vinden. En dat is gewoon een wereldplaat. Al kan ik heel veel van bijvoorbeeld Phil er wel inzetten.
0: Ja.
4: En die heeft zoveel mooie songs. Ja.
0: Ja, die heeft een mooi oeuvre, hè? Natuurlijk ook met Genesis en solo. Dus een hoop om uit te kiezen. Nou ja, dan kan je nog beter gaan voor zo'n allereerste solo hit In the Air Tonight. Die ga ik nu draaien. Albert, dankjewel. En geniet van dit uur, hè?
4: Ja, dankjewel. Oké, goed.
0: Albert Koopman, dit is zijn top 3000 uur.

0: Gelukkig hebben we de kracht voor. Ook op maandag. Snap. And I've got the power. Tenzij je verkouden bent, dan is het Ik ben verkouden van Snip. Daarvoor Phil Collins, In the Air Tonight. En je hebt van lucht erom, hè? Ik weet het wel. Ik zag het wel. De fluister. Ja. Laten we het nog even hebben over de fluisteraar. Want die is er nog steeds. En we hebben een jackpot staan hier van 8600 euro. En dat is niet het enige. Want daarbovenop ook nog eens even een jaar lang gratis energie van energiekiezer erbij. Dat valt te winnen. En het zou toch mooi zijn dat je op een verloren maandag gewoon dat even bij elkaar weet te harken. Middels het juiste raden van de fluisteraar. En dit is hem nog een keer.
1: Sst. Dit is de fluisteraar. Radio Veronica. Join the club.
0: Wie kan dit toch zijn? Als jij een idee denkt te hebben. App dan fluisteraar naar de Radio Veronica app. Kost je niks behalve de moeite. En misschien dat Marisa je straks al terugbelt. En dan mag je een gooi doen naar de jackpot van 8600 euro.

0: Ik had hem stiekem al een tijdje niet meer gehoord. En dan is hij weer fantastisch. Bijna 2 jaar oud alweer. Lola Young. Messi.
1: Deze mensen gingen je voor.
2: Ja, ja. Jeroen. Ja, je wint 14.200 euro.
1: Nu is het aan jou.

0: radioveronica.nl.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Wie was je aan de beurt?
6: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
5: Hit it!

0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
5: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Start je dag zonder barst.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches on the look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
16: Voor de makers.
17: Praxis.
18: Veronica Verkeer, de maandagochtendspits is langzaam aan het oplossen. Er staan nog maar 9 vertragingen. En dit zijn de 3 langste. De A4 Amsterdam-Den Haag bij Leidschendam. Door een ongeval 18 minuten. A15 Gorkum-Ridderkerk bij Sliedrecht-West 12 minuten. En de A50 Arnhem-Os bij de Maasbrug. Een kwartier vertraging.
19: Dit is Radio Veronica.
20: Het station van de Bonanza.
21: Met Rob en Carolien.
22: Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
23: En nu Gerard Ekdom.
24: Met de beste muziek aller tijden.

0: laat de emoties maar los. Helemaal neer. Ach, even de parels van het Steel Wheels album. The Rolling Stones and Almost Here You Sigh. Lekker, lekker. En daarvoor Madonna. And Into the Groove.
1: Win tickets for the Direct Showcase.
0: Ja, er ging iets af, hè. Er ging iets af. Banksia.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Zeg. Nou, er ging iets af, hè.
2: Ja, er ging zeker iets af.
0: My god, wat was het?
2: Ja, ik had op de eerste gemist, dus ik dacht, de tweede moet ik halen.
0: Het is ongelooflijk, Banksia, want je was er als de kippen bij. Jij hoorde net de ticketalarm.
2: Oh. Ja.
0: En dat betekent dat jij erbij bent volgende week maandag.
2: Woe! Ja. Yay!
0: Bij Direct, want daar heb ik het over. De hele week geven we kaarten weg voor die exclusieve showcase. Er mogen maar een aantal luisteraars bij zijn. Volgende week maandag gaan ze het hele album Keep the Fire On spelen. En jij bent daarbij.
2: Heel fijn. Dank je wel. Oh,
0: heel veel plezier. En je komt al uit Den Haag, hè, dus dat is mooi.
2: Dat is mooi. Ja, precies.
0: Klein ritje naar Amsterdam, dat moet wel lukken.
2: Ja, dat moet zeker lukken.
0: Neem iemand mee die je gezellig vindt. En dan wens ik jou een fantastische maandag volgende week.
2: Ja, komt helemaal goed, dankjewel.
0: Gefeliciteerd, Banksia.
1: Win tickets voor de Direct Showcase.

0: apart hier. En ik ben niet de enige, geloof ik. Heerlijk, Alexander O'Neill en Criticize.
1: Het top 3000 uur met Gerard Ekdom.
0: Kun je ons midden in de nacht wakker maken? Dat is helemaal niet erg, dat kan gewoon, onthoud het maar. Dat vinden we niet erg. Criticize en daarvoor Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Wat een lijst, zeg. Albert Koopman. Vet applaus voor hem, want hij was verantwoordelijk. Zijn lijst stond centraal in de top 3000 uur. En morgen dan, gaan we weer in iemand anders een lijstje neuzen. Wat is dat leuke van dit uur ook. Zometeen is hij hier in hoogste eigen persoon, Driebelang Marisa. Ik draai er nog één. En dat één moet je even letterlijk nemen uit het lijstje van Albert. Want ja, dit is one. Actum baby, you too.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 3 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus

0: hebt nog 2 dagen.
1: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. Carprof. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. Carprof, garage voor alle merken.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
4: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
5: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
7: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
6: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
9: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer voor minder. Simpel.
8: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
13: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
14: Onzekere energiemarkt?
15: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
14: Ik heb zoveel vragen.
15: Welk energiecontract is het beste?
16: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
17: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
2: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 10 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Albert Heijn kan geen boodschappen bezorgen en bestellen via de website gaat ook niet. Het bedrijf heeft namelijk te maken met een IT-incident, zo noemen ze het zelf. En systemen zijn daarom preventief uitgezet. Of dat nou betekent dat Albert Heijn is gehackt, is niet duidelijk. De bescherming van de gegevens van onze klanten en medewerkers is het allerbelangrijkste, dat laat de supermarkt weten. Veel rookwolken boven het Gelderse Doesburg. Daar is brand uitgebroken in een rijtjeshuis. Volgens het dagblad De Gelderlander kan het vuur zijn overgeslagen naar de huizen ernaast. Of er gewonden zijn, is niet bekend. Mensen in Doesburg hebben een NL-alert gekregen. Ze krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Er is werk aan de winkel voor dierentuinen met veel te kleine verblijven. Die moeten van het kabinet gaan vernieuwen. Het probleem is dat dierentuinen nu nog een vergunning hebben voor onbepaalde tijd. En daardoor kunnen ze het verbeteren van dierenverblijven jarenlang uitstellen zonder dat ze daarvoor worden gestraft. En de oudste overdekte markt van Parijs is verwoest door een brand. Het gaat om de Marché des Enfants Rouges, populair onder toeristen. De brand brak midden in de nacht uit en een grote rookwolk hing boven de stad. Franse media schrijven dat het vuur is geblust en dat er geen slachtoffers zijn. Het weer dan. Een mooie najaarsdag wordt ons beloofd. Droog met ook regelmatig zon. Nu nog best wel fris. Graadje of 10 zag ik net. Maar later vandaag wordt het maximaal 18 graden.
7: Oh, dat is lekker. Marijke, dank je wel. We gaan sowieso echt een mooie week tegemoet, hè, als het gaat om het weer.
6: Maar blijft het een beetje zo. Wel zonnig.
7: Ja.
6: Het is wel lekker.
7: Ja, daar gaan we niet over klagen. Dank je wel.
6: Graag gedaan.
7: Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. De A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Barneveld. Daar is een ongeluk gebeurd. Bijna een uur vertraging. En de A50 Arnhem-Os bij Ewijk. Dat doe je er 7 minuten langer over. En dan de laatste, die staat op de A58 Breda-Vlissingen bij Heerlen. En de vertraging is 5 minuten.
8: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Dat ziet er dubbel zo goed uit. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
8: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
10: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
13: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
14: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
13: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
12: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
15: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
16: Hallo,
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
18: Hey, ander kleurtje op de muur? Doe

0: met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay. De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
1: Speel mee met de Fluisteraar.
0: De jackpot staat nu op 8.600 euro.

0: tip.
1: Radio Veronica.
2: Echt, Veronica is helemaal top.
3: De beste muziek aller tijden. Tambalada.

0: Aandacht. We moeten er allemaal weer tegen aandacht. Daarom 9 to 5 van Dolly Parton. Ja, dan hoop ik maar voor jou dat dat niet is van 5 uur 's nachts tot 9 uur 's avonds.
1: Welke luisteraar herkent de fluister?
0: Ja, dat zou natuurlijk een beetje te veel zijn van het goede. Wat nooit te veel is van het goede is natuurlijk gewoon het geld dat je kan winnen bij de fluisteraar. €8.600, dat zit er momenteel in de jackpot. Daar spelen we voor. Ja, de spanning stijgt in Nederland, want gaat hij eruit? De enige die dat op dit moment kan bepalen, dat is onze kandidaat. Hey kandidaat, goedemorgen.
2: Goedemorgen, met Sebastiaan.
0: Hey Sebastiaan, hoi. Leuk om jou te spreken. Hey, wat doe jij op dit moment, behalve proberen al dat geld te winnen?
2: Nou, ik moet dadelijk even met mijn schoonmoeder naar het ziekenhuis voor controle.
0: Oh, oké.
2: Okay. En ik was toen net onderweg en ik hoorde het op de radio. Ik denk, nou, ik doe een poging.
0: Ja, dat is wel mooi, toch? Misschien ook wel een beetje om de spanning te doorbreken. Is het een spannend gesprek dat jullie gaan voeren daar?
2: Nee hoor.
0: Gewoon routine.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, dat vind ik fijn om te horen. Oké. Okay. Nou ja, ik ben heel benieuwd. Wie denk jij dat onze fluisteraar is? Ik laat de opgave nog een keertje horen. Daar komt ie.
2: Ja.
1: Sst. Dit is de fluisteraar. Radio Veronica. Join the club.
0: Ja, dat was onze fluisteraar weer. Is het voor jou echt een soort van short shot? Dat je denkt van, nou jongens, dit is toch helemaal niet lastig? Of is het een gokje?
2: Nee, het is een gokje. Het is echt een gokje. Dus ik hoorde de stem en ik denk, nou ja. Ik denk dat het... mag ik het al zeggen? Of
0: ja, niet? Zeg het maar. Kom maar door.
2: Ik denk dat het Saskia Noord is.
0: De schrijfster. Saskia Noord.
2: Ja, de schrijfster. Ja.
0: Onder andere van The Eight Club, verfilmd op Netflix.
2: Ja,
0: en
2: ja,
0: Adem.
2: Ja.
0: En Afgunst. Ja. Ik ben van, denk, wat heb ik allemaal van haar gelezen? De Verbouwing, dat is ook leuk.
2: Ja.
0: Oké, dus de schrijfster Saskia Noord. Nee, ik ga het eventjes ga checken bij de jury. Lieve jury, is Saskia Noord de fluisteraar die wij zoeken?
3: Jouw antwoord is... fout.
2: Jammer.
0: Ah, het is niet Saskia Noord. Dus dat is dan wel weer spijtig. Maar ik dank jou hartelijk voor het meespelen. En heel veel succes zometeen in het ziekenhuis met je schoonmoeder.
2: Dat is goed. Dank

Oh, wat blijft dit toch een monument van de platen. Bruce Springsteen en The River. Ah, ik hoop wel een beetje dat de enige rivier waar jij deze ochtend in belandt gewoon een flinke stroom warme koffie is. Want voor de een is het Rocktober, voor de ander is het Stoptober. Maar voor mij is gisteren Boktober ingegaan. En ik heb zeg maar net een bokje te veel gehad.

0: Bronski Beat met... Ja, zo inderdaad. Met Y hier bij Veronica. Oh, bedankt voor alle leuke bokbiertips die binnenkomen. Ik zal er zo meteen even wat met je delen. Maar dit is er vast eentje van Evert. Die heeft het over rumbok van de brouwerij De Hoop uit Zaandijk. Hij zegt, die is lekker, maar niet heel erg zwaar. Dan heb je een kleine katertje. Ik heb even meegeschreven, dank je wel. Zo meteen hier bij Radio Veronica heb ik deze voor je.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Let op. Geld lenen kost geld.
5: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Nee, ik heb mijn leiding geraakt.
6: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
10: En, al lang last?
8: Sinds de zomer, heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
10: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
8: Ik heb geen idee.
11: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
12: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
13: Voor de makers.
14: Praxis.
11: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.

0: er zijn van die reclames die opvallen, hè? Dit was er zo eentje, geloof ik. Radio Veronica is dit met het verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen op dit moment. Eentje op de A1, Apeldoorn-Amersfoort bij Voorthuizen. Daar is een ongeluk gebeurd. Naar verwachting is de weg nog afgesloten tot 11:15. En de vertraging bedraagt op dit moment 45 minuten. En de A27 Gorkum-Breda bij Oosterhout-Zuid. Auto met pech, jij pech, 5 minuten. En tenslotte de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom bij Oud-Beijerland. Een vrachtwagen met pech en jij dikke pech, namelijk zo'n 23 minuten.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Wout en Frank.
1: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
2: En nu
1: Marissa. Met de

Crystal Waters. Ja, ze zingt echt zo vals als een duif in een ventilator. Maar dat weerhield de wereld er niet van om deze single massaal te kopen in het jaar 1991, als ik me niet ernstig vergis. Je hoorde Gypsy Woman hier bij Radio Veronica. Ja, ben jij zo iemand die vanmorgen braaf heeft geklokt, ingeklokt op werk, maar wiens hersenen toch eigenlijk nog wel weigeren op te starten? Of sta je gewoon te stuiteren alsof jij een 3-dubbele espresso achter de kiezer hebt? Ik ben wel heel benieuwd wat je status vandaag en wat je aan het doen bent en waar ook en zo. Dus laat het maar eventjes weten via de gratis Radio Veronica app. Je kan natuurlijk een berichtje typen. Je kan een fotootje sturen van je werkplek of van je kater. Maar je kan natuurlijk ook gewoon je stem delen, hè, in een audio app. Dat vind ik ook leuk, want jij hoort mij stem en dan hoor ik jouw stem ook een keertje. Dat is

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.

hebben ze hun eerste bandnaam veranderd. Anders had ik deze band nu moeten afkondigen als Three Little Butthairs. Je hoorde de Red Hot Chili Peppers. Met Snow hier bij Radio Veronica. Bedankt voor de leuke apps die binnenkomen. Bijvoorbeeld van Ilse. Die is druk bezig met de Halloween-versiering rond haar huis. Marisa zin in ons spookhuis. Aan gezelligheid. Ze doet er een foto bij. En dat zijn geen halve maatregelen, kan ik je vertellen. Zo, dat is echt een spookhuis. Er hangen spoken en ze doen van alles met de verlichting. Het ziet er mooi uit. Rob die zegt, is een hobby ook goed, Marisa? Ik vind dit leuk om te doen voor mezelf of vrienden. Ik verkoop ze niet, want dan is het geen hobby meer. Een soort van houten kaartje en daar brandt hij dan tekeningen op. En dat ziet er zo ontzettend goed en leuk uit. Je zou ze wel kunnen verkopen, Rob. Ik zie wel een verdienmodel hierin. Hey Marisa, dankjewel voor de lekkere muziek. Vandaag ben ik vrij en thuis lekker aan het schilderen. Onze hond Dalma ligt op de achtergrond en het is Dalma ook aan het schilderen. Dit is Marley voor de duidelijkheid. Ze doet er een foto bij. En Marley, je schildert prachtig. Ik doe je dit niet na. Zelfs niet met schilderen op nummer. Mart is bezig met een rondje koeien voeren met Veronica aan op de achtergrond. Succes ermee. En René die zegt, ja, de afdeling mooi maken is ook weer geopend. En er staat een grote stijger voor zijn huis en een stralende lach van René. Dat zijn toch leuke klusjes. En dan Hans de Zeeuw. Hey, goedemorgen vanuit Kroatië met Radio Veronica op de achtergrond. Want ja, ook vandaag zijn we best wel weer een internationaal gezelschap. Dus in het hele land en erbuiten luisteren mensen naar Veronica. Van kantoren tot huiskamers en van bouwplaatsen tot winkels. En dan ineens is daar dat ene nummer dat een glimlach op je gezicht

0: bestaat volgens mij geen enkele romantische film waarin dit liedje niet gebruikt is. Je hoorde Natalie Cole bij Radio Veronica met This Will Be. Ja, zometeen gaan we de boel even lekker upspicen. En dat doen we door terug te gaan naar de ethisch magnetisch met Duran Duran.
1: De fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
3: De energieprijzen stijgen, maar zijn nog lang niet zo hoog als tijdens de piek van 2022. Voorkom verrassingen en maak je energiecontract winterklaar. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals. Gaslicht.com.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
6: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
13: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
14: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
13: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels. Tweede artikel. 50% korting.
15: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
16: Ah, oh, nee.
15: Maak er een potje van.

0: koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
4: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 11 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Schepen kunnen vanaf vandaag voorlopig weer in twee richtingen over de IJssel tussen Arnhem en Zutphen varen. Het water is gestegen, waardoor de vaargeul weer diep genoeg is. Ruim 2 weken konden schepen alleen richting Arnhem. Schepen uit Duitsland moesten daardoor zo'n 300 kilometer omvaren. Spoorbedrijven beginnen vandaag samen met hulplijn 113... een campagne tegen zelfdoding op het spoor. Dat gebeurt bijna 200 keer per jaar. Onder andere nabestaanden, machinisten en conducteurs vertellen in het film dat het er nog jaren bij blijft. Overmorgen is in treinen een omroepbericht te horen om meer naar elkaar om te kijken. Hulpverleners in Italië proberen al sinds gisteren iemand te redden uit een grot op het eiland Sardinië. Hij was er als onderzoeker aan het werk toen een deel van de grot instortte. De ingang wordt geblokkeerd door puin en de grot verkennen ze nu vast op 10 meter diepte. Volgens het Italiaans persbureau leeft hij nog. En dat verouderde dierentuinen zich moeten houden aan strengere regels is goed nieuws en hard nodig, vindt de dierenbescherming. We zijn anders gaan denken over dierenwelzijn en daarom wil het kabinet dat dierentuinen meegaan met hun tijd. Als ze bijvoorbeeld hun krapper verblijven niet verbeteren, kan het ministerie ingrijpen. Het Veronica Weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar tussendoor ook wolken. Het wordt 14 tot 18 graden.
10: Ja, Michiel, dankjewel hè. En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. We beginnen bij de A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Barneveld. Daar is een ongeval gebeurd. Dat duurt ongeveer nog een kwartier. En de vertraging daar op dit moment is 38 minuten. En de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven bij De Hocht. Een vertraging van 7 minuten. En dan nog A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Vrachtwagen met pech ter hoogte van Oud-Beijerland. En de vertraging daar is 18 minuten.
11: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je...

0: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
1: Het zijn ook doei doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
2: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
3: Allsafe. Geeft ruimte.
4: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
5: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
4: Oei, ik voel de bui al hangen.
5: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
4: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
6: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
7: Er worden per dag zo'n 8000 broodtrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even lunchen, even sparren.
8: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
7: Nu bij Spar. Kies en mix al onze voorverpakte broodjes. 2 voor maar €5. Dus even lunchen, even sparren.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
6: Speel mee met de fluisteraar.
7: De jackpot staat nu op 8.800 euro.

0: Nou, mijn jongste dochter heet Fietje. Die is 5 jaar en dit is haar lievelingsliedje. Ja, dan weet je gewoon wel dat het helemaal goed zit, hè, met die muzieksmaak. Je hoorde George Ezra en Shotgun.
1: Welke luisteraar herkent de fluisteraar?
0: Ach, jongens, die appbox die stroomt helemaal vol. Bijvoorbeeld met dit bericht van Marco. Marisa, niets beter dan op maandag wachten bij de telefoon. Wat doe je ons aan? Dat zijn zoal de appjes die binnenkomen. Wordt er nog gebeld? Ja, zeker wel. Over een uur weer, dan spelen we weer de fluisteraar. Wil jij kans maken op de jackpot? Dan moet je even meeluisteren naar de opgave. Voor de duidelijkheid, de jackpot staat momenteel op €8.800. En je krijgt er ook nog eens een jaar lang gratis energie door energiekiezer bij. Dus dan weet je waarvoor je speelt. Je moet alleen wel even raden wie dit is.
1: Sst. Dit is de fluisteraar. Radio Veronica. Join the club.
0: Iemand met haast in ieder geval. Het is heel snel ingesproken. Nou, heb jij enig idee wie dit is? Dan is dit misschien wel het moment voor jou om te appen. Het woord fluisteraar naar de gratis Radio Veronica-app. Over een uur kan het dan zomaar zijn dat ik je ga bellen. En dat jij een gokje mag wagen. Dus wil jij de kans op maken op de jackpot en die andere prijs, gewoon even fluisteraar appen. Europe onderweg naar de Fugees.

begintje van de werkweek, de maandag. Je hoorde Europe met The Final Countdown. Nou, ze krijgen een mooie app van Auken. Hij is vandaag 8 jaar getrouwd met zijn Carlijn. Hij heeft wat voor de geschreven. We hebben zoveel beleefd samen. Mooie herinneringen die niemand ons afneemt. Door zonneschijn en soms een traan ben ik zo blij dat wij samen verder gaan. Lieve schat, deze is voor jou. Het is Sommieu, it's only love.

Oh ja, die discobol die draait op volle toeren. Tijdens de Bee Gees en Staying Alive hier bij Radio Veronica. Ja, we blijven een beetje zometeen in die disco-invloeden. En dat doen we met de Communards.

0: ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels. 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram. Ook 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: En, al lang last?
3: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
2: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
3: Ik heb geen idee.
4: Dan is er Menses. Kijk op menses.nl.
5: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
6: What a lot! And give you more!
5: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
4: Dan is er Menses. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
7: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Veilig en zeker onderweg, Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
9: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Luco Vitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
10: Onzekere energiemarkt?
11: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
10: Ik heb zoveel vragen.
12: Welk energiecontract is het beste?
13: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
14: Wie was er aan de beurt?
15: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
14: Hit it!

0: Zo, dat ziet er lekker uit.
1: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Dit is de laatste week, dus verzilver snel je cadeaukaart... en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
2: Het is 1 minuut over 11:30. Goedemorgen, Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. De A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Voorthuizen. Daar hier is er 18 minuten vertraging. En de A28 Zwolle-Amersfoort bij Strandhorst 9 minuten. En tenslotte de A29 Rotterdam-Berg op Stoom. Sta je bij Oud-Beijerland, dan heb je 7 minuten geduld nodig.
3: Dit is Radio Veronica.
4: Het station van Gerard Ekdom.
3: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
4: En nu
3: Marisa met de

0: Het wordt zulk mooi weer deze week. Het is toch heerlijk voor alle mensen die zomervakantie... nee, niet zomer, herfstvakantie hebben. Dat is toch fijn om zo'n zomerse plaat te horen, toch? Kid Rock met All Summer Long bij Veronica.
1: Single, single, single swipe. Single, single swipe. Love me tender. Single, single swipe.
0: Ja, je mag weer meedoen, Apple, hoor, als je mee wilt doen. We gaan een single swipe spelen weer. Dat is een soort van Tinder, maar dan voor je oren. En ja, die regels die zijn eigenlijk even simpel als meedogenloos. Ik heb hier 3 muzikale singles voor je klaarstaan. Hoor je de eerste en is het een match? Nou, dan draai ik hem voor je. Zo simpel kan het zijn. Vind je het niks, dan swipe je gewoon vrolijk naar links. En dan komen we bij de volgende uit. En nou ja, pas op. De allerlaatste single die draaien we sowieso. Dus gooi je de eerste 2 kansen weg. Ja, dan zit je onherroepelijk aan de derde vast. Dus het is wel een beetje high risk. Maar de reward of de beloning kan ook wel heel hoog zijn. Durf jij het aan? Dan kan je nu aanmelden via de gratis Radio Veronica app. En dat doe je dus heel simpel door het woord meedoen te appen. Zelfs als mensen die het afkorten tot SS, dat single swipe, vinden het dan toch altijd een beetje gek staan. Dus app maar meedoen.

0: Krijg je natuurlijk pas als je het ook geeft. Dus schreef Supertramp deze prachtige platen. Give a little bit.
1: Single, single, single swipe. Single, single swipe.
0: Ja, de hè, Fred, over liefde gesproken. Ik vind het fijn dat je aan de lijn hebt.
2: Hey, hallo.
0: Hey, hallo. Ja, we gaan lekker single swipen, hè?
2: Ja, zeker weten. Single swipen.
0: Ja,
2: ik hoorde
0: lekker,
2: het. Ik had net gezegd meedoen, maar ik wist
0: alleen
2: niet waarvoor.
0: We hebben
2: net verteld, dus hartstikke
0: ja,
2: leuk.
0: Ja, dat ben je niet. Je hebt geen idee wat je gaat doen. Nou goed, we gaan single swipe. Ik heb hier drie muzikale fragmenten. Zijn, dus jij bepaalt wat wij zo meteen gaan draaien op de radio. Is de eerste meteen de beste, dan draaien we die. Zeg je van nee joh, swipen, dan gaan we verder. Maar kijk uit, want als je doorgaat tot nummer drie... als je nummer drie niks vindt, gaan we die wel draaien. Want er zijn maar drie singles van jou.
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Dat is geen punt. Hartstikke goed.
0: Dat komt helemaal goed. Oké, wat is jouw muziekssmaak een beetje, Fred?
2: Nee,
0: zoals
2: ik
0: al
2: zei, vooral jaren 80 en dan geen U2
0: of
2: geen R.E.M. En
0: voor
2: de rest vind ik
0: wel
2: prima. Van
0: rappen
2: tot van alles en nog wat.
0: Het mag allemaal gebeuren als U2 de mond maar dicht houdt dus. En R.E.M. ook. Nou, goed. Zullen we gewoon eens kijken wat de eerste single is voor jou dan?
2: Ja, prima.
0: Nou, daar komt-ie. If there's somebody calling me out. Het is romantisch. Het is Robbie Williams. She's the one. Zeg je nou, she's the one is the one. Die gaan we draaien of wil je verder?
2: Nee, swipe maar, want de laatste die ik had was niet de juiste, dus die staan we over.
0: Nummer 2. Ja, je houdt van de 80's, maar hou je ook van Rick Astley?
2: Ja, zeker. Doe Rick Astley maar, want dat is echt goud voor fout.
0: Oh ja, dat vind ik ook. Dat is wel lekker, hè. Nou, dan ga ik nog even laten horen wat er achter nummer 3 zat. Dat was Blink-182 geweest met All the Small Things. Tevreden? Of toch
2: ook,
0: een beetje...
2: Was ook goed geweest, maar deze is de beste.
0: Ja, er gaat natuurlijk helemaal niks boven Rick Astley als je van de 80's houdt. Hè? Dat snap ik wel. Hé, hey, nou, dankjewel Fred uit Wassenaar. Ik vind het leuk om jou gesproken te hebben. Dankjewel voor je uitstekende keuze.
2: Dankjewel, geen probleem. Verder uitzending verder.
0: Dankjewel.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
1: Veronica. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
8: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
11: Voor de makers.
12: Praxis.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
16: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
17: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan.
18: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
15: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl.

0: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
1: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
2: Ik ook niet.
1: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
3: We kunnen door.
1: Direct door. Allianz Direct.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 12 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Nijmegen is een ongeluk gebeurd tussen een kraanwagen en een lijnbus. Van de kraanwagen schoot tijdens het rijden een deel van de ballast los. Die raakte de zijkant van een stilstaande streekbus met passagiers. Een van hen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bus heeft veel schade en is weggesleept. KLM gaat een week later dan gepland pas weer vliegen naar Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. De eerste vlucht zou 25 oktober gaan, dat wordt 1 november. Het heeft te maken met de veiligheid in Riyadh. De Houthi-rebellen uit Jemen vallen het vliegveld aan. Dit weekend vielen 14 doden. Een grote brand die vanmorgen uitbrak in een rijtjeshuis in Doesburg is onder controle. Volgens Dagblad de Gelderlander is het onduidelijk of de bewoners thuis waren en of ze zich op tijd in veiligheid hebben gebracht. Het huis in Doesburg is zwaar beschadigd en staat op instorten. Vlak voor de brand zouden buren een knal hebben gehoord. En president Zelensky zegt dat sociale media veel minder last hebben van Russische bots. Dat komt volgens hem door de aanvallen van Oekraïne op datacenters in Rusland. Zelensky zegt dat er minder automatische berichten van nepgebruikers worden geplaatst met nepnieuws en propaganda. Het Veronica Weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar tussendoor ook wolken. Het wordt 14 tot 18 graden.
7: Ja, Michiel, dank je wel. En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. We beginnen bij de A1, Hengelo-Osnabrück bij de Lutte. Daar doe je er 5 minuten extra over. En de A6, Emmeloord-Lelystad bij Emmeloord, 6 minuten. En tenslotte de A76, Geleen-Keulen bij Simpelveld. Daar is de weg afgesloten. 5 minuten vertraging.
8: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: naar independer.nl.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
4: Je kiest niet voor oogklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
5: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
6: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
7: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
4: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
8: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
9: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
10: Nee, ik heb een leiding geraakt.
9: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
11: Ah, hier kan het.
9: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
12: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
14: Speel mee met de Fluisteraar.
13: De jackpot staat nu op 8.800 euro.

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden.

0: nog shirts droeg. Ja, tegenwoordig heeft hij er een handje van om tijdens elke show maar weer dat shirt uit te doen. Dat is natuurlijk ook wel heel leuk voor de dames op de eerste rij. Maar we moeten de muziek niet vergeten. En die is toch ook goed? This Love.
1: De Fluisteraar.
0: Ah, ik zeg goedemiddag tegen Sophie uit Noordhoek.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nou, tof dat ik je aan de lijn heb. Hé, hey, wat doe jij momenteel, behalve proberen 8.800 euro te winnen?
2: Ja, momenteel zat ik in de auto, maar ik dacht, ik zet hem toch even langs de weg.
0: Ja, dat is wel zo verstandig. Ja, nee, stel je voor dat je wint, dan wil je natuurlijk gewoon wel kunnen gillen... Ja, zonder dat je een botsing maakt en meteen gewoon dat geld weer kwijt bent. Nou,
2: ja.
0: Hey, je hebt leuke dingen gedaan, hè, dit weekend.
2: Ja, lekker op pad met mijn ouders en mijn zus, weekendje weg.
0: En waar zijn jullie geweest?
2: Naar Zeeland.
0: Ah, en hoe was het weer in Zeeland? Want een beetje wisselvallig, hè, was het volgens mij dit weekend.
2: Ja, flinke storm. Maar toch besloten mijn ouders met de tandem op pad te gaan. Dus dat was wel spannend, maar het ging allemaal goed.
0: Oh, gelukkig. Nou ja, leuke quality time dus met de familie. Goed om te horen dat het zo leuk was. Hé, hey, we gaan spelen voor de jackpot, 8.800 euro. En natuurlijk een jaar lang gratis energie van Energiekiezer. Wat je daarmee doet is duidelijk, maar wat zou je met het geld doen?
2: Het geld? Ja, ik zou sowieso een deel op mijn spaarrekening zetten. Want die is om van te gaan huilen. En misschien nog lekker een weekendje nog. Een keertje weg.
0: Oh, gewoon nog. En ook gewoon weer met hetzelfde gezelschap dan?
2: Ja, ik denk het wel. Het was goed gekeurd, het was gezellig. Dus het kan nog een keer.
0: Nou, dat is mooi. Dat is mooi, Sophie. Nou, luister even mee naar de Fluisteraar.
1: Sst. Dit is de Fluisteraar. Radio Veronica. Join the club.
0: Nou, daar fluisterde de Fluisteraar weer voorbij. Maar wie denk jij dat het is, Sophie?
2: Ik denk dat het Maan de Steenwinkel is.
0: Maan de Steenwinkel. De zangeres heeft ooit The Voice gewonnen, geloof ik.
2: Ja,
0: dat is zij, hè? Oké. Nou ja, zal ik het meteen maar even voorleggen dan aan onze jury? Of zeg je van, nou, maak het nog maar even spannend. Vertel er maar een mop tussendoor.
2: Nou, laten we het maar snel doen.
0: Oké. Ik luister naar jou, Sophie. Lieve jury, de Fluisteraar is het Maan de Steenwinkel.
1: Jouw antwoord is fout.
2: Oh,
0: nee.
2: Helaas.
0: Dat is toch ook weer jammer. Nee, helaas geen Maan de Steenwinkel. Sophie, dank je wel. Heel veel sterkte met je spaarrekening. Hopelijk komt er snel op een andere manier een nieuwe fonds op binnen.
2: En, allemaal goed komen.
0: Mocht je alsnog het weten, dat je denkt, oh, het is niet Maan, ik denk dat het die of die is, app dan gewoon weer Fluisteraar. Dan mag je gewoon nog een keertje meedoen.
2: Zeker. Hartstikke bedankt.
0: Jij bedankt en een fijne dag, hè?
2: Ja, hetzelfde.
0: Dankjewel. Oh, Sophie was dat. Ja, we kunnen gaan fluiten, maar een fluitje van een cent is het zeker niet, deze Fluisteraar. Komt wel 200 euro bovenop in de jackpot, hè? 9000 euro momenteel, dat loopt lekker op. Maar fluitje van de cent is het zeker niet, deze Fluisteraar. Komt wel 200 euro bovenop in de jackpot, hè? 9000 euro momenteel, dat loopt lekker op.

0: Ja, dat is leuk toch deze? Ik word hier wel blij van. Cat's Eye hoorde je met Animal. Ja, die dames die zingen het zelf al. Iedereen gedraagt zich altijd keurig en gepolijst aan de buitenwereld. Totdat die deuren dichtgaan, dan komt het beest in ons naar boven. En dan heb ik het niet per se over de wilde dansmoves die je doet op de dansvloer. Maar misschien wel gewoon dat je in je eentje gewoon een hele XL-zak chips verslindt op de bank. Weet je, dat soort dingen, dat kan ook. Hé, hey, zometeen deze van Michael Jackson.
1: Deze mensen gingen je voor.
2: Ja, ja, Jeroen! Ja, je wint 14.200 euro!
1: Nu is het aan jou. Speel mee.

0: radioveronica.nl.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
12: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
13: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
12: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
14: Ja, goedemiddag. Het is Ja, klokslag 12:30. Ik moest er even op wachten, maar dan heb je ook wat. Dit is Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. De A6 Emmeloord Lelystad bij Urk, een vertraging van 7 minuten. En de A8 Amsterdam-Zaandam bij Zaandam, 7 minuten langer. En tenslotte de A16 Rotterdam-Breda bij Ridderkerk-Zuid... heb je wel iets meer geduld nodig, namelijk 24 minuten.
15: Dit is Radio Veronica.
16: Het station van de Bonanza.
15: Met Rob en Carolien. Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
16: En nu
15: Marisa. Met de...

van Gavin DeGraw. Je hoorde Chariot bij Radio Veronica. Mocht je je afvragen wat dat nu precies is, een chariot. Ja, dat is een soort van antieke strijdwagen. En Gavin die zingt dat hij er eentje nodig heeft om hem kracht te geven. Nou, Gavin, ik denk dat we allemaal dat gevoel wel kennen. Weet je, als je gewoon 's ochtends in de file staat op de A1 of de A2... of gewoon in de rij voor de lunch... dan kan je ook wel een chariot gebruiken om gewoon lekker voor te kruipen, toch?

0: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
1: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
2: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
4: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
2: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
7: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
8: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
9: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for extra. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
10: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals alle Solgar 15% korting. Dat is mooi meegenomen. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
11: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
12: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
13: Voor de makers.
14: Praxis.
15: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
17: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 1 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. De grote problemen bij Albert Heijn lijken veroorzaakt door een aanval. Het bedrijf achter de supermarkt en ook de Ethos en Gal & Gal heeft het over een cyberveiligheidsincident. Daardoor kunnen online bestelde boodschappen niet bezorgd worden, werkt de app niet en zijn bij de schappen nog de prijzen van vorige week te zien. De supermarkten zijn wel gewoon open. Meer dan 200 gemeenten mag je met oud en nieuw geen vuurwerk afsteken. Er geldt al een landelijk verbod, maar gemeenten kunnen verenigingen een ontheffing geven zodat er toch vuurwerk is. De meeste gemeenten doen het alleen niet, zoals veel grote steden in en buiten de Randstad. Onder andere omdat ze te weinig handhavers hebben. En de Nobelprijs voor de economie gaat dit jaar naar 2 Amerikanen. De hoogleraren krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop de beslissingen van mensen en bedrijven invloed hebben op de economie in zijn geheel. Dankzij hun modellen kunnen overheden en banken de economie stabieler maken. Het weer dan, het is zonnig en rond de 15 graden. Op de weg, ontzettend rustig. Langs de file is echt maar 3 minuten op de A6 Emmeloord Lelystad voor Zwifterband. Een paar minuten extra dus en dan ben je er alweer doorheen. Compleet overzicht van ook flitsers in de app van Flitsmeister.
19: Dankjewel, Suus.
20: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
21: Nee.
20: Proteïneshakes.
1: godver.
13: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
14: Lekker bezig.
13: Milner.
19: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
21: Let op. Geld lenen kost geld.
13: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
14: Lekker bezig.
22: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
23: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
22: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
24: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick
25: & Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
26: Thuisin, mooi wonen.
27: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
28: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
29: Hola, ¿dónde está mi casa?
28: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
29: Paella, paella.
28: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
29: Buenas noches.
28: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
30: Even bollen met Select.
31: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
32: Ah, relaxed?
31: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
33: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
34: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
35: Speel mee met de Fluisteraar.
36: De jackpot staat nu op

0: toe was daar Peter Gabriel en Sledgehammer. Ja, la la la la la. Jantien de Jong die vroeg me aan. Hallo, lieve mensen, mag ik Sledgehammer? Ja hoor, voor de Bonanza stelden ze hem voor. En daar is hij dan. Hey Carolien.
1: Hey Frank, wat heerlijk dat je zo last minute nog deze kant op kon rijden. Want onze Robby is ziek.
0: Ja, hij is ziek. Zijn stem is weg. Hij niest, hij hoest. Hoe erg denk je dat het is?
1: Nou, hij had er vorige week al last van. Het is op zich een beetje een lichte griep, maar hij is echt hard op zijn stem geslagen. Dus hij klinkt nu eerder als Rod Stewart dan als Rob Stenders. Het klinkt lekker, maar 2 uur houdt hij het niet vol.
0: Dit gesprek hebben wij eerder gehad.
1: Ja, klopt.
0: Want het is vaak als hij...
1: Alles slaat bij hem altijd op zijn stem.
0: Ja, en dat is vrij belangrijk als je een radioprogramma presenteert.
1: Zeker, ja.
0: Dus met jouw stem, Siets?
2: Nu nog goed.
0: Och, hij heeft lekker. Siets heeft wel de mooiste stem in de studio, denk ik.
1: Zeker, is onze persoonlijke...
0: Kijk,
1: Barry White.
2: Gaat hij even laag op meteen zitten.
1: Barry White van de nieuwslezers.
0: Wat heerlijk. Ondanks dat Rob dus lichte griep heeft, is het format gewoon hetzelfde. Vraag je plaatjes aan, doe dat via de app van Radio Veronica. En dan proberen wij alles te draaien wat voorbij komt. Gaat uiteraard niet lukken, maar we schrijven het op. We nemen het mee, we lezen en we zien alles.
1: Ja.
0: En je hoort daar maar een paar van, helaas.
1: Ja, zoveel mogelijk.
0: Zeker, zeker. Dus ik hou snel mijn kopje dicht.
3: Hey Frank.
4: Frank van Elende. Met de bonnet.

0: Matthijs de Rode die vroeg hem aan. Die zegt, hey Frank en Caroline natuurlijk. Onderweg naar Schiphol voor onze vakantie naar Malaga. A fly away van Lenny leek ons wel toepasselijk. Daar is het altijd goed weer, hè, Caroline? Daar.
1: Nou, heel vaak.
0: Ja, bij, zeker. Als het echt januari zal het misschien ook wel 10, 12 graden zijn. Maar nu is het echt nog heerlijk vertoeven aan de Spaanse kust.
1: Ik heb er een week in gezeten. Alleen maar regen.

0: stappen natuurlijk met Sia en Clap Your Hands, aangevraagd door Norbert Vieren van Radio Veronica. Veel berichtjes, ja, veel post zou erop zijn.
1: Heel leuk, heel leuk. Mensen die jou welkom heten, zoals van Mark Vinkers, die zegt welkom terug Frank. En Dennis zegt welkom Frank, ik luister graag naar jou. Nou, stop die gewoon in je achterzak.
0: Zeker, zeker.
1: Maar ook Sandra Verloop, die zegt Rob, beterschap met je stem. En Linda, lieve Frank en Caroline, heel veel beterschap voor Rob. We gaan het doorgeven, Lin, dat komt helemaal goed. En Edwin Kuik zegt gewoon, goedemiddag, bonans.

0: Alsof op vakantie, maar ik was het even vergeten.
1: Ja, is het druk, hè? Ah, hartstikke leuk, maar dit is wel grappig. Edge of Desire was aangevraagd door Jack.
0: Ja.
1: Of Jacques, dat weten we dus niet. En dan meldt zich een andere Jack. Die zegt, ah, verstond ik nou goed dat Jack deze aanvroeg? Ik wilde hem zelf net ook aanvragen. Groetjes van Jack. Of jullie zijn tweelingbroers, of jullie moeten hele goede vrienden worden.
0: Ja, en nu hebben in ieder geval inderdaad een hele goede muziek.
1: Ja.
0: Deze ook mooi. Paul Ruigt. Walk Me Out in the Morning Dew, vraagt hij aan, van Long John Baldry. Rob heeft de stem van Long John Baldry, vraag ik maar gelijk eventjes aan voor hem. Ja, ik zie ook nog wat appjes binnenkomen. Rob is ziek. Die is er dus niet.
2: Hij leed een beetje zo, denk ik. Hè?
1: Maar dan lager.
2: Nou, nog lager.
0: Ik ga dit prachtige intro niet verpesten.

0: recits hoor, op het eind, toch? Qua hoe laag je kan zitten. Wat een prachtig een mooi liedje. Walk Me Out in the Morning Dew. Aangevraagd door Paul. We krijgen heel veel jacks nu binnen. We hebben een vat met jacks opengetrokken.
1: Zeker waar. Ik wil nog wel even zeggen.

0: dat Paul heel blij is dat je hem ook draaide. En ook Antoinette, die zegt geen idee wie hem aangevraagd heeft. Maar ik schakel net in. Maar wauw, hartjes. Ja. Nou, Antoinette, bedankt Paul. Maar inderdaad, veel Jacks. Jack zegt, ik ben geen tweeling hoor. Alle Jacks hebben kennelijk gewoon een goede muzieksmaak. Daarom luisteren ze naar jullie. Veel plezier met de uitzending. Nou, bedankt Jack. En een andere Jack zegt, weer een andere, Jack 3. Ik heet ook Jack. Ik moet altijd aan het programma denken. Dat reisprogramma met Stars in the Rise, weet je wel.
1: Oh, Just Jack.
2: Ja, tuurlijk. Ja, goed zeg.
1: Nou, alles komt weer samen, hoor.
0: Ja.
1: Het is 5 minuten voor 2:30, lieve mensen.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
8: Simyo.
9: Hij zit er gewoon alweer op, die reclamemenu. Heerlijk
10: zeg. Vliegt voorbij.
9: Bijna half twee, laatste nieuws met Sietz. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. De NAVO is klaar om de strijd aan te gaan met Rusland als dat nodig is. Te land, ter zee en in de lucht, maar ook in de ruimte, zegt de hoogste commandant van de NAVO op een persmoment in Polen. Hij noemt Rusland trouwens niet, maar heeft het steeds over de vijand. De NAVO lijkt hiermee te willen uitstralen dat het sterk genoeg is en niet uit elkaar zal vallen.
9: Nou, dat klinkt gezellig. Jongen. We kijken even naar het wegennet. Het was net half uurtje geleden ontzettend rustig, maar loopt het al een beetje vol?
11: Nee, nog steeds heel rustig hoor. De langste file op de A10 Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer voor de Koentunnel. 7 minuten extra.
9: Oh, dat was hem al. Lekker. Ja. Hoppakee. En door. Joost die mocht het weten. Hij vroeg hem aan via de app van Radio Veronica. Faith is onderweg.

0: Cause I gotta have faith.
1: George Michael, Faith, op Radio Veronica.
2: Even een klein beetje rectificeren, Frank van der Linden. Want...
1: Nou, kijk, ik dacht, ik maak een beetje tempo, hè, want ja. Het is een ontzettend fijn liedje. George Michael, Faith, en maar er zit dus een heel lang intro aan. Officieel in het systeem van 31 seconden. Maar als ik heb hem nu helemaal uitgerekt, gewoon hoe die echt is. Dus helemaal hoe George Michael en zijn crew hem ooit heeft bedacht. 38 seconden intro. Ja.
2: Maar Joost, die zegt, wat ik ook een geweldig nummer vind... Alleen dat intro al is feit.
1: En ik heb het intro er helemaal afgeknipt.
2: Helemaal.
1: Want dit is dus het intro wat helemaal niet past eigenlijk bij het liedje. Hoe up en hoe funky het is en zo. Maar zo begint het dus. Het is bijna helemaal stil. En dan komt het langzaam. Komt de orgelspeler erin. Die wordt er dan ingefeit. Trekt alle registers open. Ja. En zo meteen gaat hij echt zijn best doen. Dat is heel mooi. Maar op de radio, hè, zeker in de Bonanza, waar je veel muziek wil draaien.
2: Frank, voor ons.
1: Sorry.
2: Wij die 14 waren in de jaren 80.

0: 2008 kwam deze Ting Tings and That's Not My Name op Radio Veronica. Ja, we moeten nog heel even over de intro hebben van George Michael en Faith.
1: Jack? Nee, Joost. Joost, die hier maar gevraagd had. Die zegt, ik dacht ik zeg er niks over, maar bedankt Caroline. En Veronique en ook Erik en Dennis zeggen, hallo, dat orgel speelt I Don't Want Your Freedom van Wham. Dus dat is ook nog een cirkeltje rond, zeg maar.
0: Het is een directe knipoog, toch?
2: Ja, absoluut.
0: Hebben ze gezegd erover. Althans heeft hij erover gezegd, George Michael. Nog even één keer luisteren dan. Oké. Ik zal nooit meer overslaan bij deze.
1: Gerard zegt nog, what the fuck, Frank?
0: Ja, sorry.
1: What the fuck?
0: Mooi. Hans die stuurde me een appje, die zegt, ik ben in het vliegtuig via de app naar Radio Veronica aan het luisteren. En ik ben onderweg naar mijn geliefde en die woont in Boston.
2: Nou, mooi.

0: Hans die is dus onderweg naar Boston, vandaar dat hij More Than a Feeling aanvroeg. Hij zit in het vliegtuig en hij kan genieten van de goede muziek van Radio Veronica. En dat doet nogal wat stof opwaaien, dat hij in het vliegtuig zit en naar Radio Veronica luistert. Onder andere Melanie meldt zich via een audio-appje.
1: Nou wil ik niet veel zeggen, maar in het vliegtuig mag dat toch helemaal niet, je telefoon aan. Ook niet op de radio-app. Moet toch op vliegtuigstand, dan doet toch niks het. Ja, als mijn radio-app het wel doet in het vliegtuig, als die op vliegtuigstand staat, dan weet ik wel wat ik woensdagochtend ga doen in het vliegtuig.
0: Ik denk dat jij dan in het vliegtuig naar Radio Veronica gaat luisteren, maar je hebt gewoon wifi tegenwoordig toch in het vliegtuig?
2: Ja, zeker in die grote vluchten aan de andere kant van de oceaan bijvoorbeeld.
0: Precies.
2: Dan moet je inderdaad wel de vliegtuigstand aanhouden, maar dan kun je wel wifi-verbinding maken met de wifi aan boord.
0: En waarom moet je dan de vliegtuigstand aanhouden?
2: Nou, omdat je niet met je 4G moet proberen om bijvoorbeeld een satelliet te bereiken.
0: Maar dat lukt toch ook helemaal niet. Ik heb het wel eens gedaan voor de grap. Hè.
3: Ik ben het heel vaak gewoon vergeten.
0: Nou, precies. Ja. En het is niet dat je dan een appje binnen hebt gekregen.
3: Nee.
0: Of verbinding kan krijgen.
2: Maar die telefoons die zenden een signaal uit. En dat signaal kan dan de computer van de piloot blokkeren.
0: Dat was ooit het idee erachter, toch? Ja, precies.
3: Moeten we niet hebben, vooral?
0: Nee.
3: Hallo. Geen grappen, hè?
0: We moeten nog één dingetje zeggen over George Michael. Want we krijgen een appje van Danny. Die zegt, Tippy, vanaf 5 november draait de concertregistratie van Faith in de bioscoop. Komt Freedom vast ook nog wel even voorbij.
3: Leuk.
0: Dus dat is voor de mensen, ja, we houden niet op over George Michael. Zit al 20 minuten in zijn liedje. Ting Tings vraagt Erik nog. Na een paar hitjes nooit meer wat van gehoord. Zelfs nog naar een concert in de Melkweg geweest. En het was serieus goed. Jullie enig idee wat er van geworden is. 2007 ontstonden ze inderdaad. Het liedje wat je net hoorde was uit 2008. That's Not My Name. 2014 hadden ze een revival met het liedje. Want ze zaten in een Coca-Cola reclame.
3: Oh ja.
0: Dat is altijd goed natuurlijk. Dan hoor je het de hele tijd. En ik dacht dat het toen voorbij was. Maar daar kwam Sietse om de hoek kijken.
2: Nee, ze zijn gewoon doorgegaan met muziek maken. Zo kwamen ze vorig jaar nog met hun 5e album.
3: Nee joh.
0: Ja.
3: Ik dacht dat ze de hele tijd aan het surfen waren. Nee.
0: Ze leven nog en ze maken nog muziek. Zoek het vooral eens een keer op, Erik. Dan de laatste. Joris Hillebrand die legt een linkje tussen Boston, More Than a Feeling. En Stella Lefty is nieuwe muziek. En het liedje heet dan weer Boston. Oh.

0: Leuk is dit, hè, die country vibe.
1: Heel tof, ja.
0: Stella Lefty heet ze, dat is haar artiestennaam. Ze komt uit 2002, Caroline.
1: Oké.
0: Okay, laat het even op je inwerken.
1: 2002? Ja. Toen is ze geboren, bedoel je?
0: Toen is ze geboren,
1: Oké, ik verwerk het wel.
0: Ja, vind ik altijd heel leuk om even te doen. Ook voor mij, ik ben pas 37, maar 2002... toen hadden we hier het EK voetbal, joh, met België, Nederland-België. Ja, god. Toch, was het nog? Of
2: dat was 2000. 2000?
0: Oh, dat was 2000. Ja. Oh, ja, ja.
1: Oh, in 2002 was ik al getrouwd en gescheiden.
0: Nou, toen kwam zij ter wereld. Ze komt uit Amerika. Ja, en ik vind het ontzettend leuk liedje. En met mij dus anderen ook. Het is aangevraagd in de Bonanza. Ben je helemaal van het padje?
1: Ja, ik lees even Maarten voor. Die zegt, yes, meer country op de radio. Bedankt, Bonanza. En die tipt ons, A Song to Sing, Chris Stapleton en Miranda Lambert.
0: Oké.
1: Okay. Beetje moeilijke naam. Ik wou Miranda zeggen, maar ze heet natuurlijk...
0: Miranda
1: Lambert. Ja. Die ga ik zeker even checken, Maarten. Ja.
0: Meer country, wij zijn een fan van die bij de Bonanza en bij Radio Veronica. Ik heb een appje binnengekregen van Tom, een audio-appje ook. Dus ik kan hem zelf eventjes inleiden.
3: Hey, hallo, met Tom.
1: Hey.
0: Oh, ja. Hoi, Tom.
3: Lekker onderweg. Dat is een zo geliefde Frankrijk. Wat ik al lang niet meer gehoord heb. Maar dat zal deze keer wel niet lukken. Etienne, Etienne van Kerstparty. Geweldig nummer. Dank je.
0: Merci. Het is toch gelukt. Ja, hij is gewoon op de radio ook al lekker op pad. Eén naar Boston, Amerika. Deze gaat lekker naar Frankrijk.
1: Lekker hoor.
0: Leuk, heerlijk.

0: Respati et chen, aangevraagd door Tom. Die zegt, oui, gros, merci, bisous. Stuurt hij allemaal kusjes onze kant op. Ja, lekker.
1: Ja.
0: Dankjewel. We geven ze terug. Ja, via de radio. Ja, kan allemaal. Verder heel veel berichtjes nog. Moeten we even doorlopen?
1: Ja, Debbie die meldt zich. Die zegt, oh, leuk om Etienne mee te horen op de radio. Mijn zoon Etienne vindt er dus niks aan.
0: Jammer.
1: Misschien wel vernoemd, weet je. Een rotplaat. Veronique zegt, ja, eindelijk Gespatie, dank. En Katelijne zegt, Gespatie staat nu op Spotify.
0: Eindelijk ook al.
1: Ja.
0: Oh, leuk. Oh, nou. Vond je hem zo leuk? Doe hem nog een keer luisteren. Moet je straks eventjes doen.

0: zou toch wel zijn dat hij dan, als ik een dagje mag invallen, bij mij eruit gaat zometeen.
1: Oh, dat kan dat gewoon, hè?
0: Ja, dat zou echt te gek zijn. Ik heb het hierover. De Fluister. Ja, we spelen het weer. Het is echt gek. 9000 euro. Daar staat nu die jackpot op. Je hoort zo meteen een bekend persoon met fluisterstem. En die zegt iets in de trant van Radio Veronica. Join the club. Denk jij te weten wie het is? App dan meteen de fluisteraar. Dus niet het goede antwoord. Dan houden we het nog eventjes voor je. Fluisteraar via die gratis Veronica app. Ja. En je wint dus dan, als je het goed hebt, 9000 euro.
1: En een jaar energie van energiekiezer.
0: Nou, dat
1: ook
0: wil
1: nog eens duizenden euro's.
0: Ja, zeker. Man, het schiet omhoog. En de verwarming staat weer aan deze weken met het koude weer. Ja, god. Doe dus mee als jij weet wat dit is.
2: Sst. Dit is de Fluisteraar. Radio Veronica. Join the club.
0: Ja, wij gaan niet speculeren. Dat is niet aan ons.
1: Nee.
0: Wel aan jou, stuur het door via de app van Radio Veronica.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.

0: met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Hé, kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
2: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
3: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
10: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
11: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
12: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
13: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
14: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
15: Opgelost, Autotaalglas.
16: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18+, speelbewust.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
18: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
19: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
20: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
21: Voor de makers.
22: Praxis.
19: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 2 uur.
25: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Met grote woorden wil de NAVO Rusland laten weten dat het klaar is voor een aanval. De hoogste commandant van de NAVO zegt dat ze de vijand in de tegenaanval zal tegenhouden, afzwakken en breken. Vooraf werd de toespraak aangekondigd als overwinningsstrategie om Rusland af te schrikken. Hij was ook bedoeld om NAVO-landen gerust te stellen en op te roepen om meer geld in defensie te steken. Ondertussen wil Rusland niet zeggen of het akkoord is met het stoppen van aanvallen op de energievoorzieningen in Oekraïne. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben beide landen afgesproken ermee te stoppen. Toch is Rusland afgelopen nacht gewoon doorgegaan met aanvallen op energieinstallaties, zegt president Zelensky. En 2 op de 3 vrouwen voelen zich wel eens niet gehoord in de zorg. Het staat in een rapport dat is aangeboden aan de Tweede Kamer. Vrouwen vinden bijvoorbeeld dat ze niet goed begrepen worden of niet de goede informatie krijgen over typische vrouwenzaken, zoals de overgang. Het weer dan, het is zonnig, rond de 15 graden. Vanaf vanavond kans op een bui, morgen bewolkt, soms een bui. Het wordt rond 18 graden, toch nog. Situatie op de weg, nog niet heel veel te melden. Wel een ongeluk op de A4 Den Haag-Amsterdam. Voor Hoofddorp-Zuid is je vertraging nu 5 minuten. Maar er zijn 3 rijstroken dicht door het ongeluk. Daarom kan de file flink oplopen. Ook is het nog ietsje drukker op de N11 Bodegraven-Leiden. Er zijn bergingswerkzaamheden voor de aansluiting met de A4. Een vertraging van 7 minuten.
0: Dankjewel, Suud.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
21: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
22: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
21: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
23: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
26: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
27: Simyo.
23: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
28: Get ready for the OG.
29: All y'all bitches on the look like me.
30: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
31: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
32: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, from Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
33: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
34: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf 455 euro per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
35: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
36: Speel mee met de Fluisteraar.
37: De jackpot staat nu op 9.000 euro. Wow.

0: Marianne van der Duin die vraagt hem aan. Die zegt, hi Bonanza, ik vraag je toe aan met Beautiful Day. Ik ben helaas ziek, heb bijna geen stem meer.
1: Oh.
0: Maar ik luister altijd graag aan jullie lieve groetjes van mij uit Apeldoorn. Ja, het is wel heel toevallig dan. Zouden Rob en Marianne een glaasje wijn hebben gedronken dit weekend? Of een beschuitje hebben gegeten? Toch? Dus want Rob heeft precies hetzelfde. Rob Stenders, daar hebben we het uiteraard over. Hij is er niet, hij heeft een lichte griep en die op zijn stem is geslagen.
1: Ja, misschien dat hij langs Apeldoorn door naar huis is gereden, ja. Je weet het niet. Ja. Maar ook Rob is er niet, hij is niet echt heel super ziek. Nee. Maar hij klinkt gewoon nergens naar. En,
0: Wat denken we, morgen is hij er weer of niet?
1: Ik vermoed nog van
0: nee, nee. Nee. Oh,
1: hij loopt al weken te hoesten.
0: En jij hebt al gesproken ook vandaag.
1: Ik heb hem nog niet gebeld, nee. Want hij moet...
0: Met zijn stem sparen.
1: Rust ja, met zijn stem. Ja, dus ik app alleen.
0: Ja, ik heb gisteren wel nog ook met hem geappt, maar dat ging over Ajax. En niet over zijn stem. En hij heeft wel een audio-appje nog ingesproken.
1: En hoe klonk dat?
0: Nou, ik dacht, gaat het wel goed met Rob? Ik dacht oprecht. Maar ja, misschien moest hij een beetje zacht praten of zo. Want zo, hij klonk een beetje zo, inderdaad.
1: Ja.
0: Wij appen heel veel over Ajax. We zijn allebei enorme liefhebbers. Sowieso van voetbal. Dus ook het Nederlands elftal heeft hij heeft heel veel mening over voetbal.
1: Hij appt ook heel veel met Cito over voetbal. Ja. En hij appt ook heel veel met mij. En dan zeg
0: maar niet
1: ik,
0: over voetbal.
1: Ik kijk niet, zeg ik al.
0: Oh, hij probeert het wel.
1: Wordt helemaal gek.
0: Hey, maar jij, jouw Feyenoord, dat is echt een wilders, hè?
2: Ja, gewoon lekker
0: zijn.
2: Ja.
0: Hoe kan het nou? Waar zit het hem in?
2: Ja, het zit allemaal goed in elkaar. Giovanni van Bronckhorst, hè?
0: Is hij echt een mastermind, denk je dat?
2: Ja.
0: Ja, ik praat liever over Feyenoord bijna momenteel dan over Ajax.
1: Ik begrijp dat.
0: Er zit maar geen schot in de zaak, inderdaad. Het allerliefst praat ik over muziek en over de fluisteraar. We gaan het zo meteen spelen na de volgende. Die is aangevraagd door... Ja, Astrid, die stuurt een berichtje via de app van Radio Veronica. Dat is sowieso de weg, hè, hoe dat gaat. Tot 3 uur zijn we nog bij je. Als je iets wil horen, stuur het dus door. Met de reden, zonder reden, het mag allemaal. Zij wil heel graag The Real Thing met Can You Feel The Force horen.
3: Hey Frank.
4: Frank van Elende. Met de Bonanza.
0: Nou, dat gaan we doen.

0: stuur ze. Ik stuur ze via de radio naar jou. En naar jou, en naar jou. De krachten. Nou, en...
1: Welke luisteraar herkent de fluisteraar?
0: Ik stuur de krachten, de force, ook naar Patricia in het veld uit Leerdam. Patricia, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Spannend, hè?
2: Ja, weet je wel, ja.
0: Ja, ik begrijp het.
3: Ja, snap ik ook.
0: Ik hoor het ook aan je. Goedemiddag. Goed, ja. Heel snel. Ja, meneer, dat is goed. Ja, 9000 euro en een jaar lang gratis energie dankzij Energiekiezer. Dus het zijn wel lekkere prijzen die je gewoon kan pakken hier op Veronica.
2: Ja, zeker.
0: Even inchecken, hoor. Wat zou je met 9000 euro gaan doen?
2: Ik zit op mijn spaarrekening en dan ga ik volgend jaar weer van op vakantie naar Ierland.
0: Naar Ierland? Oh ja, dat is vaste prik, Ierland?
2: Nee, dat is afgelopen jaar begonnen.
0: Ja.
2: En dat heeft mijn hart al een beetje gestolen.
0: Hé, hey, wat leuk zeg. En wat het meest dan? Ja. Is er één ding wat er uitspringt als het over Ierland gaat?
2: De vriendelijkheid van de mensen en de natuur.
3: Ja, dat snap ik.
0: Ja, dus het hele belangrijke zijn dat inderdaad. Oké, ja. Voordat je antwoord geeft, laat ik nog één keer het fragment horen van De Fluisteraar. Daarna is het aan jou.
1: Is de fluisteraar. Radio Veronica.
0: Fluisteraar, daarna is het aan jou.
1: Sst. Dit is de fluisteraar.

0: strepen weg, hè, die Katja Schuurman. Die komt er heel vaak binnen voor de fluisteraar. Ja, ja, ja. Ja, want soms sturen mensen niet alleen fluisteraar, maar ook degene erachteraan die ze denken dat het is. Heel veel binnen zien komen. Dus Katja Schuurman, streep er doorheen. Ach, W, dankjewel voor het meespelen.
1: Graag gedaan.
0: En jullie ook bedankt. Yes.

0: The Walk of Life, jongens van de Dire Straits. Mijn dochter is 2 weken geleden getrouwd. En dat was hun outro van de ceremonie. Extra mooie herinneringen aan dit nummer. Daar gingen ze het echte leven in.
1: Hey Frank en Caroline, zouden jullie voor mij In the Dark van de Purple Disco Machine kunnen draaien? Het was zo'n energieke banger in de tijd dat we niet zoveel naar buiten mochten. Maar nu hoor je hem eigenlijk bijna nooit meer. Dank je.

0: was 2022, hè, Siets? Dat hij in de top 3 stond van alle hitlijsten.
1: Ja, grote hit.
0: Ja, leuk. Ik vond het leuk om weer even te horen. Purple Disc Machine, 4 jaar na dato dus weer op de radio in the dark. Veel appjes nog steeds, sowieso over de fluisteraar. Maar die zetten we nu heel even on hold, want ik wil verzoekjes. Ja, daar komen er ook ontzettend veel van binnen. We zien door de bomen bijna het bos niet meer. Maar deze sprong er wel uit. Helene Mastenbroek. Ik wil graag een lans breken voor Texas. Ja, we hadden het al eerder over Boston. Maar zij wil deze horen.

0: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer voor minder. Simpel.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
3: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Zin in een huis waar je straks nog blij van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
6: Let op. Geld lenen kost geld.
7: Ja, goedemiddag allemaal. 2:30. Laatste nieuws krijg je van Siets.
8: Goedemiddag Frank. Dikke zwarte rookwolken zijn in een deel van het land te zien door een grote brand in een loods in Aalsmeer bij Schiphol. Er liggen misschien meubels opgeslagen, melden regionale media. Ook Schiphol heeft er last van. Door de rook kan 1 baan niet gebruikt worden, zegt de luchtverkeersleiding tegen de Telegraaf, waardoor wat vertragingen kunnen ontstaan.
7: We hadden daar net een verslaggever ter plekke, toch? Maar ja, die is alweer doorgereden, of niet?
8: Nee, Wouter van der Goes die was inderdaad op weg naar de studio en die belde mij al van: ik zie allemaal zwarte rook, wat is er aan de hand dicht bij Schiphol? Nou, dit dus.
7: Ah ja, oké. In principe geen gewonden.
8: Waarschijnlijk niet.
7: Nee, oké. Alles veilig. We gaan naar de verkeerssituatie. Met de one and only. Daar zit hij weer, hoor. En waar staat het allemaal vast, Siets?
8: 2 files die echt opvallen door flinke ongelukken. Zoals op de A4 Den Haag-Amsterdam. Voor Hoofddorp Zuid een kwartier extra. 3 rijstroken zijn dicht. Ook een ongeluk op de A16 Breda-Rotterdam. Voor Ridderkerk 1 uur en 9 minuten extra. De weg is nu helemaal dicht. Daarom moet je daar omrijden via Zevenbergen en de Haringvlietbrug. Als je richting Rotterdam wilt, gebruik daarvoor de A17, de A59 en dan de A29.
7: Oh man, denk je dat mensen het allemaal onthouden? Of zitten ze snel mee te schrijven op het dashboard? Hoe de omleiding gaat?
0: Ik zeg toch wel A17, A59, A29.
7: Perfect. Hallo! Laat dat maar aan Caroline over. Nou, goedemiddag iedereen. We gaan snel weer verder, toch?
9: Ja! Het feest kan weer beginnen. Laat jezelf lekker gaan.
7: Geen solo's vandaag, jongens.
9: Niet zo chagrijnig.
7: Had je geen zorgen.
9: We gaan er tegenaan. Hele goeiemiddag.
7: Zo leuk, zaten we net een uurtje geleden in Boston. 5 minuten geleden nog in Texas. En opeens, boom! Ja, dat kan op de radio, hè. Chicago. Moeten we nog door? Moeten we nog iets van Whitney Houston?
0: Goeie.
7: We zijn gevraagd door een andere Joost dan net. En die wil misschien wel de beste van Chicago horen als je naar mij vraagt. 25 or 624. Heerlijk.

Chicago, baby. 25 or 6 to 4 op Radio Veronica. Deze komt dan weer van Desiree van Loon. Geef mij maar Inner City, Frank.

0: Je zit heel diep na te denken, Carolien. Was het nou wel of geen egotipje?
1: Ja, volgens mij was het niet vorige week de egotip, maar de week daarvoor.
0: Ah, oké.
1: Ja.
0: Nou ja, het is een steengoede plaat, dus we draaien hem gewoon weer. Vincent die vraagt hem aan. Hallo Frankie, ook al is Rob er niet, toch de nieuwe Simple Minds misschien? Beginner Boys in de Bonanza? Nou ja, bij deze dus. En het was een egotip, maar wel 2 weken geleden.

0: Leuk is die, hè? De nieuwe van Simple Minds heet Beginner Boys. Martin, die stuurt, ik heb ze 5 keer live gezien, geweldig. En hij vindt eigenlijk alles van de Simple Minds fantastisch. Dus ook deze nieuwe.
1: Ja, een beetje oude Simple Minds, zegt hij.
0: Ja, zo klinkt hij. Ja, heerlijk. Maar hij komt uit 2026. Ja. Er zijn zoveel leuke berichtjes die allemaal binnenkomen.
1: Ja, iedereen gaat een beetje een andere kant op. Er zijn heel veel mensen al bezig met plekken op de aarde. Weet je wel, welke volgende plaat gaan we draaien. Maar Carina Roos, die rijdt net langs Schiphol. En die zegt, ik rij er net langs. Wat de fik, joh. Ze heeft er een foto mee gestuurd. Ze kwamen net bij P3 vandaan. Inderdaad, ik zou het vermijden.
0: Als je kan omrijden, hoe ging de omleiding ook weer ziet? Of had het hier
2: Nee, dat was weer iets anders. Maar dit is een brand bij Aalsmeer. Daar komen zwarte rookwolken van.
0: Ja, joh. Ja. En ze stuurt een foto vanuit de achteruitkijkspiegel. En je ziet het dus voor haar de rook en achter haar de rook.
1: Ja, dus het is een dikke fik.
0: Zeker. Doe voorzichtig als je dus de weg op gaat. Blijf de platen aanvragen. Tot 3 uur kan van alles voorbij komen. We hebben een leuk appje gekregen van...
1: Maurice,
0: ja, die had een audio-appje, maar iemand wilde gewoon alles horen, toch, van ABBA?
1: Dit is eigenlijk een berichtje van afgelopen donderdag. Daar kwamen we niet aan toe. Maar
0: we bewaren alles, hè?
1: Ja, ik vind het wel leuk, want nu gaan we het alsnog draaien. Chrissy meldde zich, die zegt... Mijn 10 weken mantelzorg zijn ingegaan... en traditiegetrouw zit ik met Lopa, van 89 jaar jong... op het strand te luisteren naar jullie. Hoewel hij geen Nederlands verstaat, geniet hij van de muziek. Toen ik hem net vroeg wat wil je horen, zei hij meteen... ABBA, welk nummer maakt hem niet uit?
0: Ah, te gek. Ja, dat vind ik echt te gek. Maurice maakt het wel uit welk nummer het is, maar hier komen 2 werelden samen.
3: We zijn zo lekker bezig met die namen. Mag ik voor jullie ABBA, Take a Chance.
0: Ja, Take a Chance dus. If you take-

0: Take a Chance on Me van Abba. Word je toch ontzettend... Volgens mij word je bijna altijd vrolijk van Abba.
1: Kan niet missen.
0: Heerlijk.
1: Echt waar.
0: Leida stuurt ook een berichtje. Altijd goed Abba met louter hartjes en muzieknootjes in de app van Radio Veronica. Ja, ontzettend leuk, lieve mensen. Dank daarvoor. Zometeen nog de karaoke natuurlijk.
1: Ja, ik ga nadenken.
0: Mag een beetje...

0: Elvis Presley, Junkie XL. Wat een wereldhit was dit. Little Less Conversation. Je hoort hem op Radio Veronica, aangevraagd door Mathieu. Daar gaan we.
1: De vraag van vandaag.
0: Jullie stellen elke dag een vraag aan Wout en Frank. Ja. Wat is de vraag van vandaag, Karin?
2: De vraag van vandaag is, wat was jouw eerste auto?
0: Oeh, la la la. Is dat de bedoeling dat wij dan antwoord opgeven of alleen Wout en Frank?
2: Zij gaan de antwoord opgeven, maar je hebt, bij jouw eerste auto heb je altijd wel zo'n speciaal gevoel.
0: Iets nostalgisch heb je daar wel bij.
2: Mijn eerste auto was een minietje.
0: Oh,
2: jij?
0: Past die er wel in?
2: Ik was er prima in.
0: Het was een ouderwetse mini, toch?
2: Oude mini, ja.
0: Ja, heerlijk,
2: En jij?
0: Ja, een Kia Rio. Echt heel asexy. Ja. Ja, ooit via de radio gezocht en zo. En dat was een hele zoektocht. Ik moest gewoon een auto hebben. En dan kwam ik bij een goedkoop, betrouwbaar modelletje uit.
2: Ik begrijp het.
0: Ja, leuk, hè? Oké, Wout.

0: niet.
1: Jij zat best wel lang te twijfelen, toch?
2: Ik zat best wel lang te twijfelen, maar ik wilde namelijk heel graag ook Whitney Houston, weet je wel. Maar
1: Boston, Texas.
2: Ja, precies. Ja, ja. Maar ja, die kunnen we eigenlijk niet draaien, want Gerard heeft morgen Whitney Houston al helemaal omarmd en geclaimd. En,
1: hij staat dol op, hè?
2: Ja, ik snap het wel. Ja, ja. Dus ik dacht, hey, deze heb ik al vaker voorbij zien komen. Mark van Geest, die vraagt The Riddle.
1: Van Gigi.
2: En dan van Gigi, D'Agostini.
1: Ja. Ah, dit is mijn jeugd, hè, Caroline?
2: Ja. Ook die van mij.
1: Ja. Ja, je kan natuurlijk het origineel draaien. Dat gebeurt vaak genoeg ook op Radio Veronica. Maar deze komt niet zo vaak voorbij, hoor. Kan je hem ook meezingen, denk je, of alleen fluiten?
2: Fluiten vooral. Ja, fluiteraar.
1: Straks spelen we de fluiteraar weer bij Wouter en Frank. Ik ga fluiten vanmiddag in, ik hoop jij ook. Wellicht tot morgen. Misschien is Rob er weer. Hoe dan ook, een heel fijne middag. Geniet van de zon en van Gigi D'Agostino.

0: luisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Paella, paella.
2: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
7: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleem.

0: Toverland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
1: En die chocomel letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd. Chocomel.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow!
2: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus

0: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
1: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
6: Oh ja? Daar werken jullie zeker niet met blokledder.
7: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blaklader.
8: Daar heb je Huub van Hubo.
9: Hoi.
8: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
10: Onzekere energiemarkt?
11: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
10: Ik heb zoveel vragen.
12: Welk energiecontract is het beste?
13: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
14: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
15: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
16: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 3 uur.
17: En daar is Siet Roskam.
18: Goedemiddag. Wie de NAVO aanvalt, krijgt een stevige reactie. De vijand zal worden tegengehouden en gebroken, zegt de hoogste militair van de NAVO. Een oorlog, bijvoorbeeld met Rusland, zit er niet aan te komen en komt er hopelijk nooit, zegt hij erbij. Wel wil de NAVO hiermee laten zien dat het klaar is voor de tegenaanval, om NAVO-landen gerust te stellen en om Rusland af te schrikken. Voor een dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen afgelopen zomer zijn 2 mannen opgepakt. Ze komen uit Amsterdam en Hoorn in Noord-Holland. Bij de schietpartij kwam een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. Waarom er werd geschoten tijdens de Vierdaagse feesten is nog niet duidelijk. Na een grote brand in een rijtjeshuis in Doesburg, Gelderland, is een dode bewoner gevonden. De local burgemeester heeft het over een ramp voor Doesburg. Hij zegt dat omwonenden van de brand erg geschrokken zijn. Meer dan 20 huizen moesten worden ontruimd door de brand. En op dit moment is er een grote brand in Aalsmeer bij Schiphol. In de verre omgeving zijn rookwolken te zien. Er staat een loods in brand in Aalsmeer. Volgens de brandweer staan er auto's in. Het is nog niet duidelijk of er mensen binnen waren toen de brand uitbrak. Vliegtuigen op Schiphol zouden er niet veel last van hebben. Het weer dan zondag is rond de 16 graden. Vanaf vanavond kans op een bui. Morgen is het bewolkt, soms een bui. Dan wordt het 17 tot 20 graden. De meeste plekken van het land kun je nog gewoon doorrijden. Toch zijn er al zo'n 20 meldingen van files, zo'n 60 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende. De A4 Den Haag richting Amsterdam voor Hoofddorp Zuid. 10 minuten. Door een ongeluk zijn daar 3 rijstroken dicht. Ook een ongeluk voor de A16 Breda-Rotterdam zorgt dat voor een hele maalafsluiting tussen Klaverpolder en Ridderkerk een uur extra. Maar je kunt daar beter omrijden via Zevenbergen en dan de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29 richting Rotterdam. Het is daardoor ook druk op de N217 Dordrecht-Spijkenisse voor de aansluiting met de N491, 13 minuten.
19: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
20: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
21: Thuisin, mooi wonen.
19: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
22: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier. Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Lekker thuiskomen? Begint bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
2: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: geregeld? Ga naar independer.nl.
1: Autotaalglas zit echt overal.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
4: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
5: Social deals die je niet mag missen.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tiki. Speel mee met de fluisteraar. De Jack.

0: Denied My Dear. Little Lion Man is van Mumford & Sons. Lieve mensen, het is maandagmiddag. Wij schrijven 14 minuten over 3 en daar zijn we weer. Wij zijn Wouter Frank, dit is de middagshow. Wat fijn dat je erbij bent.
1: We gaan het zo meteen hebben over iets waar wij ongelooflijk nerveus over waren. Gisteren was dat in het Telstar Stadion. Ik had het idee dat het best goed ging. Alleen vanuit Telstar is er behoorlijke stilte op de lijn.
0: We waren stadionspeaker en we hebben echt alles gegeven. Ik heb nog niks gehoord.
1: Nee.
0: Een doodding.
1: Een van de bekendste positiviteitsgoeroes van Nederland is van de aardbodem verdwenen.
0: Yeah.
1: En niemand lijkt te weten waar de man is. Mediaverslaggever Jordi Versteegde, die is erin gedoken en vertelt ons straks wat er aan de hand is. Verder spelen we uiteraard de fluisteraar. Die heeft momenteel een waarde van 92.369 vouwballonnen. Ook wel 9200 euro.
0: Oké, ik schrok heel even. Ik denk, je hebt een nulletje verkeerd, maar hij klopt.
2: De bonus bonanza.
0: We hebben de bonus bonanza. Frank en Caroline hadden deze over. Maar dat is best wel heel spannend. Want Dave, goedemiddag.
3: Goedemiddag, hallo.
0: Jij zegt groetjes uit een keuken in Den Haag. Ik vind dat heel mysterieus klinken.
3: Ja. Het is een restaurant in Den Haag waar ik werk. Ja, in het Stader. Dus ja, groetjes uit de keuken.
0: Ah,
3: toch?
0: Okay,
3: dat kan mijn collega Nick en mij.
0: Hey, en Den Haag, je bent fan van ADO, denk ik?
3: Ja, klopt. Ja, en niet van Telstar, nee.
0: Nee, maar ja, gisteren was 2-2. Was je daar tevreden mee of niet?
3: Nou, moet je het eerlijk weten. Ja. Nee, hier hadden we toch wel puntjes moeten pakken, met alle respect.
1: Grappig, wij dachten hetzelfde. Ja,
0: klopt wel. Hey, luister, Dave, welke plaats zou je graag willen horen als bonus knallen? Kijk, bij Albert Heijn ligt de bonus eruit, bij ons werkt die gewoon. Welke wil je horen?
3: Is dat wat? Heavy D in the Boys met Now That He Found Love.
0: Ja. Fantastisch, de overweight lover Heavy D. We gaan hem voor je draaien. Maak er een mooie maand van, hè.

0: Beetje op. Alleen die was niet aangedaan. Maar is zeker wel leuk om binnenkort te draaien. Dit was Heavy D and the Boys. Dit waren eigenlijk Heavy D en zijn boys. Hij leeft niet meer, Heavy D. Hij is een paar jaar geleden, een jaartje of tien geleden is hij overleden. Veel te jong. Maar hij heeft mooie dingen gedaan. Onder andere in de swingbeat en Now That We Found Love.
1: Welke luisteraar herkent de fluisteraar?
0: Nou, hij mag er wel uit voor mij, hoor. Jackpotjes staan op 9200 euro. Willen we heel graag naar jou overmaken. Daarbij krijg je dan ook nog eens een jaar lang gratis energie van onze vrienden van Energiekiezer. Nou, dat is natuurlijk ook een behoorlijke duit, hè. Dat is behoorlijk duur nu. Dus als je mee wil spelen met de fluisteraar, stuur dan een berichtje naar de Radio Veronica. Maar dan moet je dus wel raden wie dit is.
1: Sst. Dit is de fluisteraar. Radio Veronica. Join the club.
0: Wie is het? Als jij denkt te weten, stuur een berichtje via de Radio Veronica. En stuur daarin de tekst fluisteraar. Dan bellen we je wellicht terug en maak je kans op dat geld.
2: 9200 euro.

0: Journey and Don't Stop Believing. Bij Radio Veronica.
1: Wat ben je allemaal aan het doen?
2: Ik ben heel rustig.
0: Nee,
2: een
0: ja.
2: Ik ben aan het spelen. Nee, jij zag het ook, hè, Siet?
0: Nee, ik vind
2: wat is er aan?
0: Ik erger me aan, ik vind je irritant.
2: Dat heb je wel vaker, hè, de laatste tijd.
0: Nee,
2: ik zie het aan je. Maar dat doe ik niet goed dan.
0: Je zit me weer voor lul te zetten achter een scherm met een filmpje dat ik mijn stem kwijt was.
2: Ja, maar dat was ook. Hey, we hadden het even kort over dat er zijn heel veel mensen die zijn hun stem kwijt. Er is op een of andere manier weer een griepje heersende.
0: Ja. Robert, we hebben hier Kelly. Kelly, zeg eens wat.
2: Robert,
0: nou, dat bedoel ik, je hoort het niet.
2: Dat gewoon helemaal niet. En jij hebt, nou, een paar weken geleden had jij ook zo'n moment. Alleen toen klonk jij zo.
3: Ja. Nou. Zoals je misschien wel een klein beetje kunt horen, is mijn stem niet helemaal optimaal.
0: Nee, waarom lach je erop? Ik leid hier helse pijn. Nee,
2: omdat het is zo aangezet. Het is zo. Je bent hier zo dramatiserend bezig. Terwijl natuurlijk, er is helemaal niets van. Let even op het einde. Let even op het einde.
3: Ieder woord doet pijn. Dag.
2: Ieder woord doet pijn.
0: Ja, nou, dat was ook zo.
2: Nou, wij weten allemaal, Wout, die avond daarvoor stond jij gewoon op Milkshake.
0: Nee,
2: op een festival hier in Amsterdam.
0: Nee. Maar ik voel wel weer een klein beetje een pijntje opkomen voor morgen.
2: Ach, natuurlijk.
0: Nee. Mensen, we hebben de vraag van Frank. En dat is niet jouw Frank, of zeg maar mijn Frank ben jij niet, maar Frank...
2: Tuurlijk, maak het lekker ingewikkeld. We hebben een vraag en zometeen gaan we antwoord geven op die vraag. Ook aan jou de vraag. Let goed op.
4: Wat is de vraag van vandaag, Caroline?
5: De vraag van vandaag is, wat was jouw eerste auto?
0: Ja, vind ik een hele leuke vraag. Want ik weet zelf nog heel... Weet jij nog iets wat je eerste auto was?
6: Ik rijd er nu nog in.
0: Ja, serieus?
6: Ja.
0: Mooi is dat, vergeet je nooit meer. Nee. Weet jij je eerste auto nog?
2: Ik weet zeker meer.
0: Iedereen eerste weet dan wel zijn eerste auto.
2: Jij weet kenteken ook nog, toch?
0: 100%. PT75FF.
2: PT75FF. Rijdt hij nog?
0: Komt zo.
7: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
0: Want dat ging niet helemaal goed met die eerste auto. Maar dat zometeen. Sietsie, wat zit er in je nieuws?
8: Meer tieners breken bevalling af. En enorme hack dankzij makkelijkste wachtwoord ooit.
7: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Radio Veronica.
9: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
10: Goed voor het water.
9: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders.
1: Denk je.
2: Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
6: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1+1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
14: Veronica Weerbericht.
15: Zonnige dag, het is rond de 16 graden. Vanaf vanavond is er kans op een bui. Morgen bewolkt, soms dan weer een bui. En dan wordt het 17 tot 20 graden. En uiteindelijk woensdag eigenlijk gewoon een hele mooie nazomerdag. 4:02 geworden. Dit is het nieuws met Siet Roskam. Sietie, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Een flinke stijging van het aantal abortussen bij tienermeisjes. Vooral onder de 15 jaar is het toegenomen aantal afgebroken zwangerschappen opvallend, zegt de inspectie. Hoe het komt is niet duidelijk. Verwarring in de Albert Heijn vandaag, waar na waarschijnlijk een cyberaanval de prijzen van vorige week nog te zien zijn bij de schappen. Ook werkt de app met persoonlijke korting niet en worden bestelde boodschappen niet thuis bezorgd. Het bedrijf achter Albert Heijn, Ethos en Gallagal zegt de systemen te hebben uitgezet na een cybersecurity incident. En dan de grote hack van het Deense bevolkingsregister vorige maand. De hacker zegt dat hij heel makkelijk in het systeem kon komen door het wachtwoord 123456 te gebruiken. Nee. Zo kwam hij bij de gegevens van 8,8 miljoen Denen, inclusief BSN-nummers. En het schijnt vaker voor te komen dat hele grote bedrijven nog zulke makkelijke wachtwoorden hebben.
15: Ja, hoe komt die gast aan mijn wachtwoord, joh?
9: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Behoorlijk druk al voor dit tijdstip van de dag. 41 meldingen, 173 kilometer in totaal. Dit zijn de drie meest opvallende. De A15 Europort Gorkum tussen Rotterdam-Charloes en Ridderkerk. 26 minuten. De A15 dan Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Ridderkerk. Daar 24 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Ridderkerk. Daar een uur vertraging door een politieonderzoek. Zijn daar drie rijstroken dicht. En wordt je geadviseerd om te rijden via Zevenbergen. En de Haringvlietbrug, dat is de A17, A59 en de A29. Voor een compleet overzicht met alle files en alle flitsers verwijs ik je graag even naar de app van onze vrienden van Flitsmeister. Daar vind je ze.

0: Lange Frans en Baas B hier.
1: Hi, hi. We're your weather girl.

0: Eagles, It's Raining Man bij Radio Veronica. Dit is de middagshow, wij zijn Wouter Frank. En het is 10 minuten over 4:30 geworden. En vandaag hadden wij Frank van der Lende en Carolien die de bonanza deden. En zodoende... Oh, wacht even.
1: De vraag van vandaag.
0: Werd hier ook gesteld door Frank en Carolien. En de vraag van vandaag was de volgende.
2: Wat is de vraag van vandaag, Carolien?
3: De vraag van vandaag is... Wat was jouw eerste auto?
0: Nou, Frank, wat was jouw allereerste auto?
4: Mijn allereerste auto was een witte Volkswagen Caddy. Kennen we die nog? Zo'n Caddy? Dat is zo'n auto waar met een beetje laadruimte achterin. Dus je kan er met z'n tweeën in zitten. Met z'n tweeën voorin en achterin heel veel laadruimte. Witte, oud modelletje. En dezelfde avond nog totaal losgereden.
0: Ja, dat klopt. Dat verhaal ik wel. God, wat is daar toen gebeurd?
4: Nou, ik reed achter mijn vader. Mijn vader heeft een trekhaak. Op dat moment ook. En toen was ik niet zo heel goed... Ja, ik had net mijn rijbewijs ook. Dus ik was niet zo heel goed met remmen. Toen remde ik te laat. En toen kwam ik vol met mijn voorkantje zo in het kontje van de auto van mijn vader.
0: En toen was totaal los.
4: Die trekhaak. En toen was de hele voorkant al helemaal in elkaar.
0: Nee, en je vader had geen schrammetje?
4: Mijn vader, ja, die trekhaak. Maar ja. Verder, nee, mijn auto was helemaal...
0: En toen, wat ben je toen gaan rijden?
4: Een nieuwe Volkswagen Caddy. Ik heb heel lang een Volkswagen Caddy gereden.
0: Je houdt van de
4: man, kan een hoop in, joh.
0: Ja?
4: Ja, dat is top.
0: Maar hield je van die auto? Had je iets met die auto?
4: Nou, ik noemde hem altijd mijn platenbus. Want het was lekker, omdat je op dat moment... kon er natuurlijk veel in meenemen. En ik deed veel drive-in shows, disco's in het land. En kon ik er allemaal achterin laden. Ja. Kwam mijn cd's meenemen en allemaal koffers. Dus dat is gewoon een mooie herinnering die ik aan die auto heb. Maar het is niet dat... Ik vond het heerlijk dat ik daarna een Citroën C1 ging rijden, hoor.
0: Maar jij hebt niet, jij hebt geen liefde met auto's of zo?
4: Nee, ik heb geen liefde met auto's. Nee.
0: Zeg je auto of auto?
4: Ik zeg...
0: Auto, zeg je.
4: Auto.
0: En wat is het, Siets? Is het auto of auto?
5: Het is gewoon auto.
0: Auto?
5: Ja.
0: Hoezo dat?
5: Je zegt er ook automaat.
0: Ja, oké. Maar waar komt dan auto vandaan?
5: Uit Frankrijk.
4: Dat is Frans.
0: Maar je zegt toch ook niet cadeau? Het is toch cadeau?
4: Nee.
5: Ja, maar dat schrijf je toch anders?
0: Dat heb jij bij een punt. Nee, maar gewoon even toch.
4: Maar ik weet dat jij hebt echt een gigantische voorliefde voor auto's. Het is bijvoorbeeld, kijk, mijn auto is een soort rijdende vuilcontainer.
0: Vreselijk. Ja, velgen zijn ook stuk. Daar kan ik echt niet tegen. Jouw velgen zijn kapot. Er zijn allemaal schrammen op het echt.
4: Jouw auto ziet er altijd uit alsof die in nieuw staat.
0: Ik vind het heerlijk. Ja, daar hou ik van. Nee, mijn allereerste auto was een Peugeot 205. Want ik zie ook in de app heel veel mensen die nu... Kijk, de aanleiding is misschien een klein beetje... Er is nu die lelijke eend, weet je wel. Dat is ook zo'n leuke... Er is een nieuwe versie komt daarvan.
5: Ja.
0: Nou, de meeste mensen weten er wel. Eerste auto. Mijn eerste auto was een Peugeot 205, kenteken PT75FF. Ik was vierversnelling. En
4: PT?
0: PT75FF. Nee, ik heb net gekeken, want hij bestaat niet meer, dus hij is totaal los. Nee, ik zou je vertellen, ik was zo verliefd op die auto, dat een paar jaar geleden, ik denk een jaar of 10 geleden of zo, toen reed hij nog wel, toen vond ik hem een keer, toen stond hij tweedehands ergens te koop. Voor niks, ik geloof €3000 of zo. Nou, ik vond er een hoop geld, maar ik denk, ja, weet je, wel lachen. Toen heb ik er serieus over nagedacht.
4: Waarom heb je niet gedaan dan?
0: Ja, omdat ik dacht, wat moet ik met een auto? Van... Die auto kon in 1986.
4: Ja, maar het is toch leuk, man?
0: En daar had ik een hoedenplank ingebouwd achter, en had ik allemaal boksen tegenaan, dat alleen al aan geluid zat er meer in. De dagwaarde van die auto steeg. Alleen al gewoon door die hoedenplank met allemaal. En dan kwam hij voorbij. En dat was, als ik dan de radio harder zette, dan gingen de koplampen helemaal dimmen. Omdat hij veel te veel van de accu trok. En de binnenspiegel die trilde bij iedere bas. Wow. En ik hield van die auto.
4: Ja.
0: Dat was je eerste auto, man. Dan kom je thuis en dan dacht je, wauw. Want ik mocht altijd de auto van mijn moeder wel gebruiken. Maar ja, dan heb je je eigen auto. En dan roken in die auto, jongen. Roken. Achter elkaar roken. Dat deed ik toen op.
4: En de alles onder de as.
0: Onder de as. En dan weer uitzuigen. En dan was hij weer nieuw. Ja, ik hield van die auto. PT75FF. Maar uiteindelijk is hij... laten we zeggen, toen ik hem verkocht was hij een paar centimeter korter. Dus ik er iemand achterop gereden. Een lesauto. En toen is hij wel weer uit elkaar getrokken. Maar toen ging hij vanzelf naar rechts. Toen dacht ik, ja, ik moet nu toch nog een andere auto kopen.
4: Wat is de tweede geworden dan?
0: Opel Vectra.
4: Oh ja.
0: Ja.
4: Fijne degelijke auto.
0: ZT55DB.
4: Oeh.
0: ZT55DB. Ook kenteken. Vraag me niet welk kenteken nu, want dat weet ik dus niet meer. Rijdt hij nog?
4: Grappig dat je dat dan inderdaad nog kan herinneren. Ja,
0: daarna weet ik het niet meer.
4: Nee.
0: Bestaat hij nog?
4: Ja, rustig. Hallo, vriend. Nee, niet meer actief geregistreerd.
0: Alles ligt op de schrote hoop.
4: Ja.
0: Nou goed. Allereerste autootje. Wat was jouw eerste auto? Vinden we leuk. Mooie herinneringen aan de auto's. Mag je doorgeven. Auto's waren vroeger ook gewoon zo leuk, zo makkelijk.

0: Arcone en Walking in Memphis. Ik vind het leuk, er komt heel veel automobielliefde komt er binnen via de app van Radio Veronica. De vraag was een beetje, wat was jouw eerste auto? En het zijn over het algemeen wel echt prachtige exemplaren van lang geleden.
1: En het levert ook hele leuke herinneringen op. Want er zijn heel veel mensen die inderdaad, net als jij, gewoon nog het kenteken weten bijvoorbeeld van
0: hun
1: eerste auto. Mariska, die stuurt het volgende.
2: Mijn eerste autootje was een Mitsubishi Colt.
1: Ja, hoe spit je moeder hoor je nog op de achtergrond? En Eline die kwam met het volgende appje.
3: Mijn eerste auto was een BMW 1-serie. Oh, dat ding was geweldig. Daarom heb ik er nu weer een. Ja. Ook in het blauw trouwens.
1: Wat grappig.
0: Dit programma wordt mede mogelijk, maar nee, sorry, ja.
1: En Astrid die stuurt het volgende appje.
4: Mijn allereerste auto was een Opel Corsa. RJ41V.
1: RJ41V.
0: Goed,
1: ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Weet je wat het ook is met die oude auto's? Want jij zei net, die hadden nog geen computers. En dat maakt oude auto's wel zo fijn.
1: Nou ja, ik kan me nog herinneren dat jij ooit een keer in de studio binnenkwam. Je had net een nieuwe auto. Mooi ding. Ja. Mooi ding. Ja. En dat je zei, ik heb hem weer ingeleverd.
0: Nee, ik kon er niet tegen.
1: Ik zei, maar waarom heb je hem ingeleverd? Ja, dat ding dat remt automatisch, ja, voor een zebrapad.
0: Ja, ik werd helemaal gek van. En dan stond er iemand zo trimmend zo bij een zebrapad. Ging hij remmen? Dacht ik, ja, wat zal ik het even zelf doen? Of dan rende er iemand voor me. En dan ging die auto al afremmen. Ik werd er helemaal gek van. Ja. Of je moest bijvoorbeeld de ruiten wisselen. Moest je eerst door 14 minuutjes. En dan moest je weer naar de knopje toe. En dat liep weer vast. En ja,
1: en de software updates.
0: Ach, ja,
1: kan de motor niet starten. Software update.
0: Vreselijk, vreselijk, vreselijk. Gewoon lekker 4 versnellingen en niks aan het handje. Geen stuurbekrachtiging. Weet je, hoef ik ook niet meer naar de sportschool. Gewoon lekker makkelijk. Je allereerste auto. Zijn we nieuwsgierig naar. Via de app van Radio Veronica.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tikkie. Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
6: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Wil je ook thee?
11: Och ja, lekker.
10: Waar zou jij altijd nog een keer naartoe willen gaan?
11: Oh, wat een goede vraag.
12: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
13: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
14: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
13: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
15: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
17: En, heb je de klus?
18: Nee man. Dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
17: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
18: Oké, app het even. Deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
17: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo.
19: Dedo, zo simpel is het.
20: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Yo, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 4 uur.
8: En voor het nieuws is hier Sietz Roskam.
9: Goedemiddag. De NAVO is klaar voor een tegenaanval als Rusland besluit aan te vallen. Die geruststelling voor bondgenoten en afschrikking richting de vijand, zoals de NAVO Rusland noemt, kwam van de hoogste militair binnen de NAVO. Defensieminister Yeshugus is blij met de krachtige woorden. Het is volgens haar belangrijk om voorbereid te zijn. We hoeven niet te schrikken, zegt Yeshugus. Nu Albert Heijn door waarschijnlijk een cyberaanval al de hele dag geen boodschappen kan bezorgen, heeft online supermarkt Picnic het een stuk drukker. Door de problemen bij Albert Heijn kun je de website en app ook niet gebruiken, net als persoonlijke kortingen. En in de winkel zijn nog de prijzen van vorige week te zien. Een dodelijk ongeluk op de A16 bij Hendrikje de Ambacht boven Dordrecht. Drie auto's waren betrokken bij de aanrijding op de snelweg richting Rotterdam. Er viel één dode, twee anderen raakten zwaar gewond. De A16 is even helemaal afgesloten geweest, ook om een traumahelikopter te laten landen. Op de wegen rond Dordrecht zijn lange files. Zometeen krijg je het complete overzicht. Er is nog een grote brand in een loods in Aalsmeer bij Schiphol. Die is voorlopig nog niet uit. Binnen staan auto's en door de brand zijn grote zwarte rookwolken tot in de verte te zien. Volgens de brandweer duurt het nog zeker een half uur tot het minder wordt. Op Schiphol kan door de brand één landingsbaan niet worden gebruikt, maar daar hebben ze verder geen last van. Het weer dan zondag, het is rond de 16 graden. Vanavond al kans op een bui, vannacht en morgen vallen er meer. Het wordt dan een bewolkte dag met wel 17 tot 20 graden. Dan de situatie op de weg, waar het dus behoorlijk druk is over, vooral ten zuiden van Rotterdam door het ongeluk op de A16. In totaal 70 meldingen, 300 kilometer. Dit zijn de meest opvallende. Te beginnen maar gelijk met die A16 Breda richting Rotterdam voor Ridderkerk. Een uur extra door het politieonderzoek. Daar zijn drie rijstroken nog dicht. Je kunt maar beter omrijden via Zevenbergen en de Haringvlietbrug. Gebruik daarvoor de A17, dan de A59 en nog de A29 richting Rotterdam. Andere kant op de A16 Rotterdam-Breda is het dus ook druk voor Dordrecht Centrum, 17 minuten extra. Dan de A73 Maasbracht-Nijmegen voor Malden, 26 minuten door een ongeluk. En problemen zijn er ook op de N217 Dordrecht-Spijkenisse voor de aansluiting met de A29. Een vertraging van een half uur.
10: Daar heb je Huub van Hubo.
11: Hoi.
10: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
12: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
10: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
13: En, al lang last?
14: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
13: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
14: Ik heb geen idee.
15: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
16: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
15: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
17: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
18: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
19: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
20: What a walk! And give you a walk!
11: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels. 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram. Ook 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Je avond groter dan groots beginnen doe je met... Twee stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tiki. Speel mee met de Fluisteraar.

0: 12 oktober 2026. En we zitten eigenlijk in een heel leuk onderwerp waar we met mensen over praten.
1: De vraag van vandaag.
0: We kregen de vraag.
2: Wat is de vraag van vandaag, Caroline?
3: De vraag van vandaag is: wat was jouw eerste auto?
0: Nou, en wij hebben verteld, jij had een Volkswagen Caddy. Ik had een Peugeot 205. En nu zijn er heel veel mensen die volgens mij ook mooie herinneringen aan de eerste auto hebben. Het ook nog heel goed weten.
4: Ja, dat is mooi. Laten we even beginnen bij lijn 2 om het overzichtelijk te houden. Dat is Rosalie Essink hebben aan de lijn. Rosalie, goedemiddag.
5: Hoi, goedemiddag.
4: Hoi. Jouw eerste auto, wat voor auto was dat?
5: Nou, dat is een Suzuki Alto die ik afgelopen vrijdag heb gekocht.
0: Oh, hartstikke nieuw. Maar dit is jouw allereerste auto?
5: Ja, allereerste auto.
0: En weet je wat het is? Over 30 jaar kun je deze auto nog zo goed herinneren. Ben je er trots op?
5: Ik ben er hartstikke trots op. Ik vind hem ook hartstikke mooi.
0: Wat voor kleur heeft hij?
5: Hij is zwart.
0: Ah, mooi.
4: Rosalie, geniet er lekker van, hè, ja. Je nieuwe auto.
0: En rij voorzichtig.
5: Dankjewel.

0: Mijn eerste auto, een groene Mini 1100 Special. Met z'n zevenen naar de visbank in Alkmaar.
1: Een Volvo 850 GLT met een tank van 70 liter waar je dan 400 kilometer mee kon rijden.
2: De allereerste auto, nou voor mij was dat een Polo 3 in het zilvergrijs, drie deurs. Dat was best wel leuk.
3: Mijn eerste auto was een Opel Kadett. Die had als kenteken 15AK93.
4: Nou, mijn eerste autootje was een lichtblauwe Ford Fiesta.
5: Mijn eerste auto was een knalgele Datsun. Die verbruikte meer olie dan benzine.
6: Ja, mijn eerste auto was een Ford Escort op gas.
7: Een Volvo 850 GLT.
8: Mijn allereerste auto was een roestbruine Mazda 323 hatchback. Met het kenteken GV20BZ.
9: Wauw, mooi, mooi, mooi. En Aida, wat was jouw allereerste auto?
10: Een blauwe Ford Fiesta.
9: Een blauwe Ford Fiesta?
10: Ik weet het kenteken niet meer. Een blauwe Ford Fiesta, ja.
9: En wat is ermee gebeurd?
10: Van alles eigenlijk, want hij was echt wel tweedehands. Dus hij knalde in. Je had nog zo'n automatische, dat je, hoe noem je dat? Dat je shock had je.
9: Ja.
10: Dus je moest de shock uittrekken.
9: Ja.
10: Maar dat was niet zo goed afgestemd, dus hij knalde nog alles in de pot.
9: Okay.
10: Maar ik woonde in een doodlopende straat, dus, en ik ging nogal vroeg op. Dus ik heb me s'avonds maar omgedraaid, zodat ik 's ochtends niet te lang iedereen wakker hield.
9: Ja.
10: En toen later had ik een andere baan en toen reed er een collega mee. En toen is hij half doorgezakt. Toen piepte hij nogal aan de bijrijderskant. Doet er niet toe. En hij is nog een keer, heb ik hem in de prak gereden.
9: Oké. Dus
10: maar toen is hij heel erg lief, ja. Zeg je?
9: Nou ja, nee, we zitten een beetje door elkaar met een beetje vertragen. Maar je wilde zeggen, toen is hij heel erg lief en toen?
10: Mijn vriend van ons, die had een garage, Hans. Ja. En hij heeft hem toen gemaakt. Maar als tegenprestatie heb ik toen zijn garage geverfd van binnen.
9: Oké. Okay.
10: Wow. Dat dus is omdat ik geen geld had.
9: En dit allemaal gewoon vanwege die allereerste auto. Mooi is dat eigenlijk, hè? Dat je dat allemaal nog weet.
6: Die doorgezakte bijrijdersstoel.
9: Ja, mooi hoor. Hey, dank je wel, hè.
10: Ja.

0: 1,80 Ticento. Bij Radio Veronica, dit is de middagshow. Wij zijn Wouter Frank en dit is de radiozender waar we dit spel spelen. De Fluisteraar. Maar met wie?
1: Dit spel spelen we met Sam Rosbergen. Komt uit Borne, dat ligt in Overijssel. En Sam werkt bij een timmerbedrijf. Hallo Sam. Sam.
2: Hallo.
1: Hoi. Timmer je een beetje aan de weg?
2: Nee. Okay. Nu zijn we bij een klant aan het opmeten.
1: Ah, oké. Okay. Een leuke klant?
2: Zeker.
3: Ja, hij kan moeilijk zeggen dat het een zagrijn is.
1: Nou ja, misschien dat hij...
2: Ja, dat klopt. Ja.
3: Maar hey. Misschien moeten we in codetaal. Ben je oké?
2: Okay? Ja, nog wel.
3: Nog wel.
1: Hey, en als het geen leuke klant is, tik dan even 2 keer tegen de telefoon.
2: Nee, ja. Nee. Ja, hartstikke leuk.
3: Dus alleen wel zo, als je de Fluisteraar raadt, dan krijg je €9200 meteen weg.
2: Ja. Ja.
3: Wat ga je doen met het geld?
2: Ik denk hem opsparen.
1: Mm, wat?
3: Mooi. Opsparen.
1: Oh, opsparen, oké, okay,
2: ja.
1: Sorry.
2: Ja. Hey, en dan reisboeken of zo.
3: Jo, dat hoor ik wel even weg, ja.
1: Je bent lekker nuchter, dat is mooi. Hey Sam, wie denk je dat de Fluisteraar is?
2: Jordina Verbaan.
1: Georgina Verbaan.
3: Georgina Verbaan.
1: Georgina Verbaan.
4: Shh. Dit is de Fluisteraar. Radio Veronica. Join the club.
3: Nou, vind ik niet gek hoor, Sam. Nee, ik vind hem helemaal niet zo raar, nee. Sam.
2: Ik ben benieuwd.
3: Ja, nou, mij ook. Wel, en wij vragen aan de jury, is de Fluisteraar Georgina Verbaan? En dit antwoord komt...
5: Jouw antwoord is... Fout.
1: Geen €9200 jouw kant op. Je krijgt ook niet een jaar lang gratis energie van onze vrienden van Energiekiezer. Nog wel even een korte vraag mijnerzijds. Wie ben je aan het knijpen of wat horen we op de achtergrond?
2: Sorry.
1: Ik hoor allemaal gepiep op de achtergrond. Wat ben je aan het doen?
2: Ja, ik ben aan het werk en mensen om me heen.
3: Ja, oh ja, die piepen. Het toestand, ja. Kinderen en alles. En...
1: Ik snap het helemaal zo. Ja,
2: daarom. Jammer, was ze proberen waars.
1: Ja, en zo is het.
3: Zo is het ook. Sam, ik wens je een hele fijne avond.
5: De Fluisteraar.
3: En Sam heeft tussen alles wat hij deed, want hij was druk, tussen alles door... heeft hij de Fluisteraar ook nog €200 meer waard gemaakt. En dat komt op een totaalbedrag nu van €9400.

0: Ah, ik vind dit erg goed hoor, Wout. Ik vind dit erg goed. Sienna Spyro. Great Expectation hoorde je in de middagshow van
1: Hoe goed?
0: Nou, ik vind dit
2: echt wel...
0: Ja, maar goede stem en gevoel. Ja,
1: het is een mooi liedje, klopt helemaal.
3: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
1: Fietsi, wat zit er in je nieuws zometeen?
4: Albert Heijn lijkt gehackt en lange files na dodelijk ongeluk op A16.
3: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zomer.

0: Radio.
1: Veronica.
2: De fluisteraar is 9.400 euro waard.
1: Deze mensen gingen je voor.
3: Ja, ja, Jeroen! Ja, je wint 14.200 euro!
1: Nu is het aan jou. Speel

0: kapot. Alle info radioveronica.nl.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus, mandarijnen, 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3, comfort voor iedereen.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
7: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
8: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
6: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
12: Veronica Weerbericht.
13: Zonnig was het vandaag, rond de 16 graden. Vanavond kans op een bui. Morgen bewolkt, soms een bui. En dan wordt het 17 tot 20 graden. En na morgen gaan we richting mooi nazomerweer. 2 minuten over 4:30. Er is het nieuws met Sietz Roskam. Sietz, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Albert Heijn heeft problemen met de bevoorrading van supermarkten. In meerdere distributiecentra ligt het werk stil, meldt de NOS. Vooral bij verse producten kunnen lege schappen ontstaan. Waarschijnlijk is Albert Heijn gehackt, maar dat wil het bedrijf nog niet bevestigen. De website en app doen het sinds gistermiddag niet. Je kunt ook geen boodschappen bestellen. En in de winkels zijn de prijzen en aanbiedingen van vorige week nog te zien.
15: Is dat gunstig?
14: Nou, je betaalt aan de kassa wel gewoon de prijs zoals hij deze week...
15: Oh, die computer werkt wel. Ach,
16: ja, dat is... Ja. Hey, en... Ik was vanochtend heel even bij de appie, even bakkie nasi halen. Ja. En toen... Die mensen waren ook echt een beetje in paniek daar, merkte ik. Want geen enkel systeem werkte. Ze konden geen nieuwe artikelen meer bestellen. Ze konden niets opzoeken in het systeem. Alles lag daar plat. Je kon alleen pinnen.
15: Hey, en ik vraag dit voor een vriend, maar dat is toch ook de Gallegal?
14: Ja, dat is ook onderdeel van hetzelfde bedrijf, net als de Ethos. Maar je kunt toch wel in de winkel je flesje wijn kopen?
15: Oh, gelukkig.
14: Maar niet online
15: voor die
14: bestellen.
15: Vriend, hè? Voor die vriend.
16: Ja, maar wat er natuurlijk wel de bevoorrading komt nu ook in de problemen natuurlijk. Dus wat dat betreft, Wout, het komt voor jou heel dichtbij allemaal
15: heel
16: nu,
15: dichtbij allemaal. Nou, zonder gekheid. Dit is natuurlijk wel... ze geven het nog niet toe, maar dit is waarschijnlijk wel een hack. En dit is wel heel vervelend.
14: Nou, en toeval of niet, in Frankrijk is ook een supermarkt gehackt. En daar zijn gewoon de koelingen uitgezet op afstand.
16: Mm. Kan dat ook, ja?
14: Ja, blijkbaar wel.
16: Ja. Wauw.
14: Ja, dus iets om serieus in de gaten te houden.
16: Ja.
14: Ander nieuws van vandaag. 2 nieuwe verdachten zijn opgepakt in de zaak rond de dood van een 17-jarige jongen uit Venlo vorig jaar. Hij overleed na een ongeluk in een drugslab. 3 mannen die eerder al werden opgepakt lieten de jongen daar werken met giftige stoffen. En bij een ongeluk op de A16 bij Hendrikje de Ambacht is een dode gevallen. Twee mensen raakten zwaar gewond. Omdat er nog onderzoek wordt gedaan, zijn meerdere rijstroken richting Rotterdam dicht. Waarschijnlijk nog de hele avondspits. En dat leidt dan weer tot flinke vertragingen ten zuiden van Rotterdam.
15: Nou, daarover gesproken.
16: Nou, die vertragingen zijn zeker merkbaar. Veel drukker dan gebruikelijk. Dit is de verkeersinformatie door onze vrienden van Flitsmeister. Met 104 meldingen op dit moment, 549 kilometer in totaal. Dit zijn de vijf meest opvallende. De A2 Belgische grens Eindhoven. Tussen Maastricht Centrum Noord en Maastricht Aken Airport. Daar 3 kwartier vertraging vanwege een kapotte auto. De A16 Breda Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Ridderkerk daar 1 uur. Door politieonderzoek zijn er 3 rijstroken dicht. Wordt aangeraden om om te rijden via Zevenberg en de Haringvlietbrug. Over de A17, A59 en de A29. Dan de A28 Utrecht Zwolle is dat. Tussen Leusden-Zuid en Nijkerk 1 uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. De A76, dat is Aken richting Geleen. Tussen Kunnenberg en Nut Centrum, 77 minuten. En de N281 Vaals-Heerlen. Tussen Heerlen Centrum en Tennessen. Daar 1 half uur vertraging, ook vanwege een kapotte auto op de A76. Als je een compleet overzicht wil waar ze echt allemaal in staan, alle files, alle flitsers, kun je die vinden in de app van Flitsmeister.
15: Sterkte en succes met alle drukte.

0: Welkom op de Hutterheugde.
1: Ja, dat zeg ik. Welkom op de Hutterheugde.
2: Hutterkuttervreugde.
3: Van files naar vrijdaggevoel.
4: Alle dagen van de week. Dit zijn Wout en Frank. Iedere middag vanaf 3 uur.
3: Op Radio Veronica.

0: Radio Veronica met Daal Horn en Heaven. Straks praten wij over een best wel mysterieus verhaal. Dat is het verhaal van een... Zullen we dan niet zeggen wie het is?
1: Oké, okay, mag ik één woord roepen?
0: Ja, Tjaka.
1: Tjaka!
0: Die is dus zoek.
1: Ja, die is kwijt.
0: Die is zoek. Emiel is zoek.
2: Nee.
1: Niemand weet waar die is.
0: Die is al heel lang kwijt, zoeken zo. Nou goed,
1: Jordi, hij schijnt in Thailand te zitten, maar ook daar, die berichten zijn onbevestigd.
0: Jordi, onze mediadeskundige, onze showbiz reporter, die komt straks langs. Maar ik vind het een bizar verhaal. Hij is zoek. Emiel later van de zoek. Tjaka, weg, tjaka.
1: Hey, daarnaast was er nog heel veel meer in het nieuws afgelopen weekend. Het werd groots opgepikt door lokale en regionale media. Waarvan het bij sommigen zelfs op de voorpagina's prijkt. Daarnaast kon je vandaag eigenlijk geen kruidvat binnenlopen in Velsen-Zuid. Zonder dat het eigenlijk het gesprek van de dag was.
0: We kregen een appje van Dick, die vraagt dit.
3: Ja. Hey, Bart en Frank. Ik ben eigenlijk nog steeds benieuwd naar jullie belevenissen als stadionspeakers bij Telstar.
0: Met Telstar.
3: Groetjes, Dick.
1: Inderdaad, ja. We waren gisteren stadionspeaker bij Telstar. Ons clubpie. Het clubpie van Radio Veronica. We werden daarvoor gevraagd een aantal weken geleden. Toen dachten we nog, hey, dat is lachen. Maar puntje bij paaltje stond het zweet in het naadje.
0: Nou, mag ik een shout-out doen?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ik wil een shout-out doen naar Sitsi. Sitsi, want jij was erbij gisteren. Jij stond achter ons en dat was heel fijn. Want jij weet alles. Dus ook alles van voetbal en zelfs ook van alles van Telstar. Dat is wel een heel fijn gevoel. En we hadden Gertje. Onze Gert was erbij. Die had alle namen van de spelers fonetisch opgeschreven. Ja. Dat heeft ons ook wel heel erg gered. En daar moesten we het dan mee doen.
1: Ja.
0: Heb jij iets van Telstar gehoord al?
1: Ik ook niet. Die vond ik ook een beetje... Even, afgelopen vrijdagavond stonden we te draaien in Ahoy. Bij Replay. Ja. Daar kregen we een dag later een mailtje vol lofzang. Oh jongens, wat was te gek dat jullie daar stonden. Telstar hebben we niet van gehoord.
0: Nee, maar het was wel goed te volgen. Dat vond ik ook wel mooi. Ik heb een paar fragmentjes van Radio West. Daar was onder andere onze Gert is daar sportverslaggever samen met Jim. En nou moet je even luisteren, want daar komen wij... Dat vond je irritant, hè? Ja, je voelt je heel irritant. Daar komen we dwars doorheen, luister.
4: Binnen een kwartier op voorsprong. En is het voormalig ADO-jeugdspeler Tyrone Owusu die het doet. Ja, dan speel je niet alleen met 10 man op 0-0.
0: Ik denk, ja, ik ga niet wachten op die gasten. En dat gebeurde nog een keer, luister.
4: Maar inderdaad, als je kijkt naar de eerste helft tot nu toe. Owusu! Oh! Telstar. Wat een prachtig schot van afstand. En dan staat het 2-2 in Velsen-Zuid. De man van openingstreffer werd neergehaald door Hokke. Schoot zelf de vrije trap binnen. Scoort nu ook de gelijkmaker. 2-2 in het Duco-stadion. En daar gaan de witte sjaaltjes weer.
0: Ik vond het echt fantastisch. Ja. Volgens mij krijgen wij nu een appje binnen van Telstar.
1: Mag ik heel even een kleine anekdote nog doen? Want we waren hier inderdaad wel een beetje nerveus voor. We stonden daar, we hebben alles goed doorgelopen, alle namen geoefend. En de wedstrijd die loopt, denk ik, een minuutje of twee. En jij gaat nu zeggen, ah, dit is gelul, Frank. Je doet dit alleen maar om mij voor gek te zetten. Maar de wedstrijd loopt 2 minuten. En Wouti fluistert in mijn oor, welk doel is eigenlijk van Telstar? Ja. Geen grap. Ik zei, ja, ik denk die waar Koeman staat. Ja.
0: Kut, dat is wel waar. Ik zag het even niet heel goed. Ik kon het niet goed zien.
1: Nee, je had een hoop papieren, ik snap het.
0: Maar we krijgen, ja, en er werd ook meteen gescoord. Dat was paniek en alles. Maar we krijgen volgens mij een heel, tenminste ik hoop, we krijgen een berichtje hebben van Telstar. Luister, van Tessa. Tessa is heel is belangrijk voor ons geweest. Ja.
5: Wout en Frank hebben het echt fantastisch gedaan gisteren. Oh. Er was wat gezonde wedstrijdspanning vooraf, merkte ik. Maar dat hoort erbij. En daar was tijdens de wedstrijd gelukkig weinig meer van te merken. Ik moet zeggen dat ze ook niet bepaald een makkelijke avond voorgeschoteld kregen. Het was druk met een hoop kaarten, zelfs een rode kaart, een hoop wissels en ook nog eens een aantal doelpunten. Ik ben heel blij dat ze zelf gelukkig ook nog 2 keer konden zwaaien met hun Telstar-sjaaltje naar onze goals. Ja. En ze hebben het gewoon echt superleuk gedaan. Ja. We weten nu in ieder geval 1 ding zeker. Als Robert nog een keertje op vakantie gaat, hebben we een prima backup klaarstaan. Oh. Als ze het zelf natuurlijk ook nog leuk vinden om te doen. En wij hebben in ieder geval genoten. En hopen Wout en Frank snel weer in het stadion te zien. Ja,
1: ik vond die laatste 10 seconden toch even spannend. Ik denk, ze gaat nu zeggen... Ja. We weten in ieder geval zeker dat als Robert Sand nog een keer ziek is... dan bellen we Gijs Staverman. Ja.

0: Springsteen, Born to Run. Dit is de middagshow van Radio Veronica. Morgen is precies een week geleden dat wij Giovanni in de achtergrond hadden.
1: Ja, wat een verhaal was dat, oké. Okay.
2: Ja. Giovanni die belde in en vertelde dat hij... hij kan eigenlijk gewoon niet... Hij komt zijn huis niet uit.
0: Nee.
2: En hij wordt heel gelukkig van een kaartje. Ja. Via radioveronica.nl/kaartje kun je dat ook gewoon nog steeds doen. Hè, als je Giovanni een kaartje wil sturen. En hem daar een klein beetje geluk mee brengt. Ja. Dan moet je dat zeker doen als je die gelegenheid hebt. En dat gaat best wel redelijk.
0: Nou, over Giovanni en over het hele verhaal... daar hebben we zometeen een belangrijke update over.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tiki. Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
4: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
5: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
4: Nu bij Spar in de buurt. Alle Knorr kuppensoep en Good Snacks. 2 plus 3 gratis. Dus even een momentje voor jezelf. Even sparren.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
8: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
7: Een initiatief van Pfizer.
6: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
9: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
10: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
9: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
11: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
12: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
11: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
13: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
14: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
13: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
15: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
17: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
16: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
17: Wow.
18: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
16: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
15: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
19: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
20: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
21: Voor de makers. Praxis.
19: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
22: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
23: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
22: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
23: Rand? Nee.
22: Fair enough.
23: Social Deal, deals die je niet mag missen.
24: Sta je in de file en spot je ruitschade?
25: Opgelost, Autotaalglas.
23: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Radio Veronica.
26: Met het nieuws. Het is 5 uur.
0: En daar is Siet Roskam.
27: Goedemiddag. De problemen bij Albert Heijn worden groter. Nu na 24 uur nog steeds allerlei systemen niet werken. Waarschijnlijk is de supermarkt gehackt. Daardoor kunnen ze ook niks doen in meerdere distributiecentra, meldt de NOS. Daardoor dreigen vooral lege schappen bij verse producten. De website en app van Albert Heijn werken nog steeds niet. Boodschappen worden niet bezorgd. En in de winkels zijn nog de aanbiedingen van vorige week te zien. Een zeldzame presentatie van de verdedigingsplannen van de NAVO bij een aanval van bijvoorbeeld Rusland. De hoogste NAVO-militair waarschuwde de vijand te zullen tegenhouden, afzwakken en daarna breken. Het idee van de toespraak was Rusland af te schrikken en NAVO-lidstaten gerust te stellen. De NAVO hoopt dat er geen oorlog komt en wil laten zien dat alles onder controle is. Twee nieuwe verdachten zijn aangehouden voor de dood van een 17-jarige jongen uit Venlo vorig jaar. Wat hun rol was, is niet bekend. Van drie mannen die eerder werden opgepakt, is bekend dat ze de jongen in hun drugslab lieten werken. Na een ongeluk met giftige stoffen belandde hij in het ziekenhuis, waar hij een paar dagen later overleed. En een grote brand in een loods met auto's in Aalsmeer bij Schiphol is onder controle. De resten van het gebouw worden gesloopt om het vuur helemaal uit te krijgen. Door de brand waren grote zwarte rookwolken tot in de verte te zien. Niemand raakte gewond en het vliegverkeer op Schiphol had geen last van de brand. Het weer dan nu nog zonnig met 16 graden. Vanavond wat meer bewolking met al kans op een bui. Het koelt vannacht af naar zo'n 12 graden. Morgen is het bewolkt, soms een bui, voor 17 tot 20 graden. Het is veel drukker dan gebruikelijk, vooral in Zuid-Holland, door een ongeluk eerder vandaag op de A16 richting Breda. Er zijn meer dan 100 meldingen, in totaal ruim 600 kilometer. Dit zijn de meest opvallende. A4 Amsterdam-Rotterdam voor Den Haag-Zuid, 34 minuten extra. Dan de A15 Gorkum-Rotterdam voor Ridderkerk, 21 minuten. Die A16 dan, Breda richting Rotterdam, voor Ridderkerk nog steeds een uur extra reistijd. Door bergingswerkzaamheden zijn 3 rijstroken dicht. Omrijden nog steeds via de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en dan de A29. Het is ook druk op de A16 Rotterdam-Breda voor Dordrecht 31 minuten. En de laatste op de A17 Roosendaal-Dordrecht voor Klaverpolder bijna 3 kwartier.
28: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
29: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
30: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
31: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
32: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
31: Oei, ik voel de bui al hangen.
32: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
31: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
33: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben? Onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
30: Meer weten? Download onze brochure op plameco.nl. Daar kijk je van op.
34: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
35: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.

0: giftcard van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tiki. Speel mee met de fluisteraar. De jackpot.

0: sorry.
1: Pointer Sisters en I Am So Excited. Ik doe trouwens ondertussen heel eventjes... ik zie dat ik nog steeds mijn pasje om heb.
2: Ik ben er heel trots op.
1: Ik doe het straks wel.
3: Maar zouden we nog een keer gevraagd worden, zat ik net over na te denken. We waren gisteren stadionspeaker bij Telstar. Was voor ons echt een eerste keer. We vonden het best wel spannend. Maar denk je echt dat ze ons nog een keer gaan vragen? Of denk je dat we het ook wel een beetje...
1: Ik denk van wel. Wat denk je? Ik vraag het even aan collega's. Is iemand eerlijk zeggen?
3: Gert was erbij. Denk je dat ze ons nog een keer gaan vragen?
1: Ja, ja? Toch?
3: Ja. Grappig.
1: Hey, even iets anders.
3: Zit er namelijk helemaal niet op te wachten.
1: Nee, je wel. Fantastisch. Ja. We zouden het even over Giovanni hebben. Dat is een mooi verhaal, maar dan moeten we eigenlijk eventjes naar vorige week dinsdag toe.
3: Ja, want vorige week zijn we gestart met een kaartenactie voor Giovanni, luisteraar van dit radioprogramma. Hij is ziek en hij vertelde vorige week bij ons in de uitzending waar hij precies aan leidt.
4: 20.000 mensen in Nederland hebben ME. Ja. En je hoort ze en ziet ze natuurlijk niet, omdat ze niet meer van een donkere kamer af kunnen komen.
3: Ja, dus jij bent de hele dag thuis?
4: Ja, ik ben de hele dag thuis en 17 uur per dag in bed.
3: Nou, je zal begrijpen, hij voelt zich daardoor ongelooflijk eenzaam. En daarom vroeg hij ons om een kaartje te sturen. Nou, we hebben die vraag doorgezet naar jou, de luisteraar van Radio Veronica, onze club. En Giovanni ontvangt graag een kaartje met daarin een tekst die eigenlijk maar heel eenvoudig hoeft te zijn.
4: Nee, en je hoeft vooral ook geen medelijden te tonen. Vertel waar jij trots op bent in jouw leven. Ik kan zo genieten van wat anderen nog wel kunnen doen. Mijn kamer is geen gevangenis, zo noem ik het altijd, maar mijn museum. Dus ik ben benieuwd wat andere mensen gelukkig maakt.
3: Nou, gelukkig is daar flink gehoor aan gegeven. We hebben ongelooflijk veel kaartjes mogen ontvangen. Morgen bellen we even met Giovanni.
1: Ja,
3: hij heeft geen idee nog.
1: Nee, nou ja, hij heeft natuurlijk ook een radio. Dus,
3: nou ja, nu hoort u nu wel dus. Ja.
1: Maar hoeveel, we gaan hem morgen bellen. Maar niet alleen onze luisteraars hebben gehoor gegeven aan deze actie. Giovanni vertelde dat hij ook groot liefhebber is van voetbal. En er zijn heel veel bekende mensen uit de voetbalwereld die van zich hebben laten horen. Vorige week hebben we oud-profvoetballer Nathan Rutjes gehad. We hebben gisteren nog bij Telstar kregen we een shirt. En dat als het goed is, heb jij dat achter de noten?
3: Ja, helemaal gesigneerd. Ja,
1: heb je die ook?
3: Ja, zeker.
1: Oké, want ik ben eigenlijk... Die zijn we niet kwijt, toch?
3: Nee, zeker niet. Een mooi shirt en nog een sjaaltje ook van Telstar voor
1: jezelf. Top, en we kregen een ontzettend leuk audio-appje van Noah Falen, voetbalverslaggever bij Ziggo Sport onder andere. En zij heeft iets bijzonders. Luister.
5: Hey jongens, Noah Falen hier. Ik wil even zeggen dat ik het een ongelooflijk mooi initiatief vind wat jullie momenteel aan het doen zijn voor Giovanni. Je klinkt echt als een topgozer. Prachtig mooi, ontroerend verhaal. En ik denk dat we hem allemaal even een hart onder de riem moeten steken. Dus ook namens mij, ik ben momenteel een kaartje voor hem aan het schrijven. En ik doe er ook een hele leuke sjaal bij. Namelijk eentje van de Johan Cruijff première. Eerder dit jaar staat heel mooi Cruijff op. Dus ik hoop dat hij een mooi plekje gaat krijgen daar bij hem thuis.
1: Wow.
5: Dikke knuffel voor mij en houd het vol.
1: Wat leuk, wat tof. Ik vind het mooi. Nou goed, mocht je denken, ik wil ook een kaartje sturen, dan kan dat nog steeds. We hebben het als volgt gedaan. We gaan natuurlijk niet zijn adres nu roepen, dat kan niet. Maar we hebben gewoon op radio. Veronica.nl/kaartje hebben we ons adres gezet. Stuur daar alles naartoe. Wij zorgen vanuit de grond van ons hart dat het heel veilig en op zo snel mogelijke manier bij Giovanni komt. Radioveronica.nl/kaartje. En we hopen dat je ook wat stuurt.
6: Wout en Frank bij Radio Veronica. Nog even knallen voordat de avond begint. Dit is Radio Veronica's middagshow. Wout en

0: Smash Mouth bij Radio Veronica. 6:10. Hier spelen wij het volgende spel. De Fluisteraar. En even voor jouw informatie. De Fluisteraar is nog altijd niet geraden.
1: En dat betekent dat de jackpot op 9400 euro staat. Dat kan van jou zijn. Daar krijg je ook nog eens een jaar gratis energie. Van onze vrienden van Energie. Kies erbij. Maar ja, dan moet je dus wel even raden wie die Fluisteraar is.
2: Dit is de Fluisteraar. Radio Veronica, join the club.
0: 9.400 euro. De Fluisteraar. Straks vanaf 6:00 Niek van de Brugge. En hij gaat eigenlijk meteen na 6:00 weer iemand de kans geven. Als je mee wil doen, sms de Fluisteraar.
1: SMS'en doen we al even niet meer. Maar de Radio Veronica app kun je daarvoor gebruiken. Dat is ook nog eens een gratis appje. Kun je gewoon downloaden. En dat gratis appje, dat kan jou dus heel veel geld bezorgen. Fluisteraar appje via de gratis Radio Veronica.
0: Hives is terug. SMS.

0: De mannen van Creedence Clearwater Revival. Fortunate Son. In de Weerdagshow, het is langzaam richting 5:30 aan het gaan.
1: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
0: En dit is Sietse Roskam en hij heeft zo meteen het nieuws.

0: iets, wat heb jij zometeen in het nieuws?
1: Lege schappen dreigen na gehackte supermarkt en onduidelijkheid over bestand Oekraïne.
2: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Veronica.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Nee, ik heb mijn leiding geraakt.
3: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Onzekere energiemarkt?
7: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
6: Ik heb zoveel vragen.
8: Welk energiecontract is het beste?
9: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
2: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
3: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
9: Veronica Weerbericht.
10: Vanavond meer bewolking met al kans op een bui. Het koelt vannacht af naar zo'n 12 graden. Morgen is een bewolkte dag. Soms regen, 17 tot 20 graden. Het is 1 minuut over 5:30. Dit is het nieuws met Sietz Roskam. Sietz, goedemiddag.
11: Goedemiddag. In supermarkten van Albert Heijn dreigen lege schappen. Vooral die met groente en fruit. Waarschijnlijk is het bedrijf gehackt. Daardoor kunnen winkels niet bevoorraad worden en is online boodschappen doen al 24 uur onmogelijk. Albert Heijn wil nog niet bevestigen dat het om een cyberaanval gaat. Hoe lang het allemaal nog gaat duren is onduidelijk.
12: Mocht er toevallig iemand nog een paar bananen hebben, stuur even een berichtje. Dan,
10: ja, nee, dat ligt niet meer.
11: Ik heb ze vanochtend gekocht, dus...
12: Oh, kan ik een paar van jou lenen.
10: Hij vraagt nu wel 20 euro per banaan. Wat zo is het. Nee, en wat ze natuurlijk kunnen hacken, dat is al die informatie van het pasje wat je hebt van Albert Heijn, als je die gebruikt. Van de bonus.
12: Is dat erg?
11: Ja. Nou, kijk, punt is, bij sommige producten weet de supermarkt dan eigenlijk al dat je bijvoorbeeld zwanger bent.
12: Oh.
11: En dan, ja, dat zijn dan wel gevoelige gegevens die dan in handen kunnen komen van criminelen.
12: Zo ja, of oh ja, Wouter van der Goes, die komt 3 keer per week 2 dozen rode wijn halen.
10: Ja.
12: Dus die zal wel...
10: Zal je wel een beetje probleem hebben?
12: Ja.
11: Ja, nou ja, whatever. Ander nieuws van vandaag.
10: Ze zijn wel in de bonus.
11: Ja. Iran zit achter de dreiging bij een Britse luchtmachtbasis van 2 weken geleden, zegt de Britse premier Burnham. Het lijkt er heel erg op dat de militairen van de Ayatollah alles hebben voorbereid. Explosieven werden uiteindelijk niet gevonden in de verdachte busjes. Groot-Brittannië zegt met meer maatregelen tegen Iran te komen. En Rusland is volgens de Oekraïense president Zelensky helemaal niet van plan om akkoord te gaan met het niet meer aanvallen van elkaars energievoorzieningen. Amerika zei al dat het rond was, maar daarna gingen de aanvallen gewoon door. Volgens Zelensky raakten tientallen mensen gewond.
10: Thank you.
12: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Met op dit moment, 102 vertragingen. 435 kilometer in totaal. Dit zijn de vertragingen vanaf 3 kwartier. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld. Daar 51 minuten. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Ruisdonk en Maastricht-Aken Airport. Daar 57 minuten. Hele lange file op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel. 1 uur en 11 minuten. Diezelfde A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Schravendeel. 1 uur en 19 minuten. En de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen Sabina en de Haringvlietbrug. Daar 47 minuten. Wil je nou compleet overzicht waar ze echt allemaal in staan? Alle files en alle flitsers. Dan moet je heel even naar de app van onze vrienden van Flitsmeister.
10: We gaan het zometeen over deze man hebben.
13: Elke ochtend voor de spiegel. Dan kijk ik in de spiegel en denk ik bij mezelf: wie is de knapste kerel in de badkamer? Dan zeg ik tegen mezelf, yes, dat ben ik zelf. Ik maak mijn 2 vuisten en ik knijp erin. Ik zeg dat ene woord, dat is... Tjaga!
12: Tjaga! Yes. Ik kan niet over hete kolen lopen. Ik kan niet over hete kolen. Nee. Je kan toch over hete kolen lopen. Chaka, let's go. Chaka.
10: Maar er is een kans dat hij nu toch gesmolten is. Want hij is al heel lang zoek. Niemand weet waar hij zit. We gaan het dus over hebben. Jordi Versteegde is hier als mediadeskundige. Mensen, we gaan richting 5:05.

0: was ook een discotheek.
1: Alcazar, toch? Was dat vroeger een discotheek?
2: Ja, waar was dat ook alweer? Is dat Rotterdam, de Alcazar?
1: Volgens mij was Alcazar... Ik ben daar vast wel eens geweest, maar goed, hoe dan ook. Crying at the discotheek. Was dat Rotterdam?
3: Wout en Frank in de showbiz.
2: Puttershoek was dat, Puttershoek. Ja, Puttershoek was de Alcazar. Hé, hey, dit is een van de grote mysteries van dit moment, hè. Want waar is toch Emiel Ratelband?
1: Ja.
2: Onze positiviteitsgoeroe. Heeft hij een nieuwe identiteit opgebouwd in Argentinië? Zit hij in de bossen van Sierra Leone met Bolle Jos? Of is er totaal iets anders aan de hand? Hij lijkt van de aardbodem verdwenen. En dus zijn er veel mensen op zoek naar hem. Onder andere mediaverslaggever Jordi Versteegde. Hebben we aan de telefoon. Jordi, goedemiddag.
4: Goedemiddag, mannen. Inderdaad, ja, het lijkt wel een aflevering van Spoorloos, dit, hè?
2: Nou, ja.
4: Waar is Emiel Ratelband?
1: Nou ja, het gekke is, ik las dit inderdaad. Je had er een stuk voor de Telegraaf over gemaakt. En toen las ik het, dacht ik, ja, dat klopt. Want Emiel Ratelband was zo iemand die linksom, rechtsom, iedere keer had hij wel weer een manier om toch weer media-aandacht te krijgen. En dan stond hij weer ergens, dan was hij weer in RTL Boulevard, wat er ook. En de laatste jaren, maar ik realiseerde me dat pas toen ik het las, we zien en we horen helemaal niks meer van hem. Hoe lang is dat al, Jordi?
4: Nou, eigenlijk de laatste 2 jaar. Want inderdaad, ik kan me ook nog zo'n persmoment herinneren. Dat was in het Amstel Hotel in Amsterdam. En daar ging hij ervoor om zijn leeftijd te veranderen. Hij wilde op een gegeven moment jonger zijn dan dat hij in zijn paspoort was. Ja, echt een bizariteit was dat. Maar dat was wel inderdaad een beetje het laatste trucje waarvan we hem kennen. Want daarna zou hij naar Thailand zijn verhuisd. In Thailand zou hij zijn gaan wonen met zijn Braziliaanse vriendin. En eigenlijk sindsdien krijg niet alleen ik geen contact meer met hem, maar ook niet mijn collega's, maar vooral ook niet zijn kinderen. En dat vind ik toch wel ernstig. Hij heeft inmiddels 10 kinderen, natuurlijk bij allerlei verschillende vrouwen, waaronder dus 2 van zijn huidige vriendin, als dat nog zijn vriendin is. Dat is een Braziliaanse vrouw. En die kinderen van Emiel, die hebben nu toch wel het gevoel dat als ze bijvoorbeeld een appje sturen naar hun vader, dat ze ook niet eens in contact staan met hun echte vader. Maar dat dan een reactie is getikt door die vriendin. Dus wat daarachter zit, weten we niet. En of hij nu in Thailand wel of niet nog woont, dat is ook onduidelijk. Omdat de autoriteiten die onderzoek hebben gedaan in Thailand naar Emiel, woont hij daar wel of niet, die willen eigenlijk verder daar niets over kwijt tegenover de kinderen van Emiel. Dus het is dus zo mysterieus. En zelf wil hij op dit moment helemaal geen contact met niets of niemand. Emiel zegt van, ik wil gewoon echt mijn eigen leven leven. Dat is het laatste wat we van hem gehoord hebben. Dus of hij nou in Thailand woont, of nou, volgens geruchten zou hij ook bij Jomanda zijn. Die kennen we nog als dat medium. Of hij dus nu in Canada is, ja, weten we dus allemaal niet. Dus, ja, Jomanda, ja,
1: die leeft toch helemaal niet meer. Jomanda is toch al lang. Die is toch al lang.
4: Nee, Jomanda.
1: Dat was de Klazine uit Urk. Of weet ik van waar.
2: Klazine uit Zalk.
1: Maar Jomanda leeft nog wel. Oké.
4: Ik snap de verwarring, Wouter. Maar Jomanda, die zweeft nog ergens rond in Canada. En mogelijk zweeft Emiel daar dus omheen. Zij kennen elkaar nog een beetje uit het circuit. Ja, ik moet wel zeggen, ik heb het wel te doen, vooral met die kinderen, maar ook toch wel stiekem een beetje met Emiel Ratelband. Want ik bedoel, het was inderdaad ooit die marketingmachine, hè, die Chaka-koning. Chaka, zei hij altijd. En die is toch wel een beetje van zijn troon afgevallen. Ik heb ook wel een tijd geleden een documentaire van hem gezien op Videoland, en dan zie je echt wel wat voor een raar figuur dat eigenlijk is geworden, hoe ver die afgetakeld is. Mensen laat hij over vuur heen lopen tijdens zijn bijeenkomsten die hij organiseert. Ja, de echte draak kan nog wel. Je denkt echt van, waar is die man in beland? Het is een beetje in de categorie Peter-Jan Rens, weet je wel? Van die iconen van vroeger, waarvan je dacht van, ja, dat waren echt wel mensen die iets konden. En de laatste jaren takelen die mensen allemaal af. Ja, het heeft iets sneus, vind je niet?
2: Je had het net over zijn 10 kinderen. 10 kinderen heeft hij. Wat zeggen zij over deze situatie?
4: Er zijn er dus 2 daarvan die naar Thailand zijn afgereisd een tijdje geleden. Om te kijken van, ja, is papa daar? Geen teken van leven. Dus ze zijn eigenlijk zonder berichten teruggegaan naar Nederland. Wat ik al zei, die Thaise autoriteiten hebben vervolgens wel onderzoek gedaan. Die zouden ook videobeelden hebben van Emiel om te kunnen bewijzen van, ja, hij is hier wel. Die zouden ook in handen zijn van Nederlandse autoriteiten. Alleen het gekke is dus dat die kinderen van Emiel daar niet aan kunnen komen, aan die beelden. Die mogen zij niet zien. Dus zij geloven er natuurlijk helemaal niets van. Ze denken, ja, eerst zien dan geloven. Ja. Dus dat maakt het extra pijnlijk voor die kinderen. En het zijn natuurlijk ook allemaal kinderen van verschillende moeders. Dus die zoeken wel allemaal onderling contact met elkaar. Ja. Maar je merkt gewoon dat daar paniek is. Van ja, waar is onze vader? Leeft hij überhaupt nog wel? Dat is ook een vraag.
1: Nee, ik vind het een beetje zielig ook inderdaad. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, er is ook Dimitri stuurt nu een appje die zegt, ja, hij houdt zich gewoon even laag. Met andere woorden, houdt zich even rustig. Zou die in de ellende zitten? Je hebt vast heel veel onderzocht over. Of valt dat mee?
4: Ja, nou ja, dus, wat verontrustend is aan deze situatie is dus dat hij met een Braziliaanse vrouw is, waarvan we niet weten hoe zij hem in de greep heeft. Dat zij hem in de greep heeft, daar zijn bepaalde tekenen van. En daar maken we ons een beetje zorgen over. Van ja, in hoeverre leeft hij op dit moment het leven wat hij zelf wil leven? Of is hij vooral in handen van deze Braziliaanse vrouw? Dat is iets wat we verder moeten onderzoeken. De eerste tekenen zijn daarvan niet heel goed, eerlijk
1: gezegd. Wat een verhaal dit Emiel Ratelband is zoek, jongens. Dat deze man die zoveel mensen heeft toch weten te raken of heeft meegenomen in zijn verhaal, nu dan misschien wel in de greep is van iemand anders daar in Brazilië. Nou goed, Jordi, jouw kennende, hou jij dit zorgvuldig in de gaten? Klopt dat ook?
4: Ja, natuurlijk. Voor jullie sowieso. En ook voor Telegraaf.
1: Ja, dat randje, dat hoort er een beetje bij natuurlijk.
2: Jakka, laten we er een lekkere avond van maken.
1: Jakka, dank je wel, man. Tot de volgende keer.
4: Yes, tot later.

0: Moet je weer huilen?
1: Hou op. Nou, het was wel echt een hele gave show. Hè? In Londen heb je die hologramshow van ABBA. Ja, dat is wel echt een aanradertje, hoor.
0: Mamma Mia van ABBA bij Radio Veronica. Zo meteen speelt Niek van der Brugge, de fluisteraar. Die is waard €9400. Maar Nicolaas heeft ook een oude top 40.
1: Nou, maar die van 16 juli 1994.
0: Oh, ik wil dat even aan hem vragen.
1: Nou,
0: maar
1: dat mag niet. Verder heeft Niek heel veel andere leuke dingen in zijn radioprogramma.
2: De rest ook even doen voor vanavond, Frank.
1: Natuurlijk het nationale vraagstuk. Dat is proppen of vouwen. En hij draait heel
0: veel. Hangt af van de boodschap. Is ook nog een optie.
1: Wat?
0: Hangt af van de boodschap. Vouwen of proppen. Maar hij legt het straks allemaal zelf uit.
1: Ja. Hij legt het straks allemaal zelf uit in zijn radioprogramma. Niek van der Brugge, je hoort hem na 6 uur.
0: Dat was hem.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tiki.
4: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
5: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
6: Thuisin, mooi wonen.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
9: Geeft ruimte.
10: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
11: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
12: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
13: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik

0: geregeld? Ga naar independer.nl.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
5: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: En, al lang last?
7: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
6: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
7: Ik heb geen idee.
8: Dan is er Menses. Kijk op menses.nl.
9: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
8: Dan is er Menses. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
10: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
11: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
12: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
13: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
14: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 6:00.
15: Goedenavond, ik ben Siet Roskam. Nog steeds problemen bij Albert Heijn, waar allerlei systemen uit zijn na waarschijnlijk een cyberaanval. Daardoor worden supermarkten minder goed bevoorraad. Vooral groente en fruit kunnen opraken, waarschuwt Albert Heijn. Online boodschappen doen kan nog niet. Het kan nog wel dagen duren tot alle schappen weer helemaal vol zijn. Tijdens de landelijke staking in het streekvervoer woensdag rijden de stadsbussen in Rotterdam ook niet. Het was eerst wel de bedoeling, maar omdat een deel van de chauffeurs in Rotterdam ook gaat staken, is een aangepaste dienstregeling niet te doen volgens de RET. Rotterdamse trams en metro's rijden woensdag wel. De verdachte situatie bij een Britse luchtmachtbasis 2 weken geleden is zo goed als zeker vanuit Iran aangestuurd, zegt de Britse premier Burnham. Volgens hem zit de revolutionaire garde erachter. Dat zijn de militairen van de Iraanse geestelijk leider. De Britten hebben nieuwe sancties tegen Iran aangekondigd. En mensen in Aalsmeer die hun huis uit moesten door een grote brand in een loods met auto's vanmiddag kunnen nog niet terug. De brand is wel onder controle. Er wordt nog nageblust. Maar we moeten brandweer de resten van de loods slopen. De oorzaak van de brand in Aalsmeer is nog niet bekend. Het weer dan vanuit het westen meer bewolking met straks al een paar buien. Vannacht wat meer, het is dan 7 tot 14 graden. Morgen bewolkt, soms een bui, het wordt 17 tot 20 graden.
16: Dankjewel, Siets. Veronica Verkeer zometeen naar de top 40 van 1994... met Reel to Reel en Van Dikhout en Prince. Maar eerst de vertragingen vanaf 40 minuten. Het is nog relatief druk. De A2, Den Bosch-Utrecht voor Zaltbommel, 40 minuten. A2 van Maastricht-Zuid naar Eindhoven voor het vliegveld bij Maastricht. 1:03 door een ongeluk. A16, Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel. 47 minuten door een ongeluk. En de A16, dit is de langste van dit moment. Alles te maken met het ongeluk van vanmiddag. Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Schravendeel. 1:35 over 10 kilometer. En de laatste op de A50. Eindhoven-Os voor Sint-Oederode, 3 kwartier.
17: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
18: Let op. Geld lenen kost geld.
19: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd een bij jou in de buurt. Swiss Sense.
20: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
21: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
22: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
23: Wow.
22: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
24: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
25: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
24: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
26: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
27: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals hak groente in pot, €1. En Glorix toiletblokken, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
28: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
29: Voor de makers.
30: Praxis.
31: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
32: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
33: Speel mee met de Fluisteraar.
34: De jackpot staat nu op
35: 9.400 ballen.

0: Willem Meij. 16 juli 1994, deze top 40 met zometeen Prince.
1: Ja, luister.
0: Eerst eens kijken of we nog wat geld kunnen lozen. En lozen. Gaat niet in een bodemloze put verder. Francisca, uit Beverwijk, hi.
2: Hi, hallo.
0: Jij, welkom bij Veronica trouwens.
2: Ja, dankjewel.
0: Het is een beetje etenstijd. Mag ik vragen wat er in het pannetje ligt?
2: Bruine bonen. Met lekker paprika, prei, gehakt, knoflook, chilipoeder. Lekker een beetje pittig maken.
0: Ja, het is dat je dat allemaal achteraan zei nog. Want alleen bruine bonen kreeg je met die om. Maar dit is lekker. Dit klinkt goed.
2: Ja, toch? Ja, je moet het ook echt lekker maken, hoor.
0: Ja, je hebt net een nieuwe...
2: doorheen ook.
0: Je hebt het ook in een nieuwe keuken gemaakt, volgens mij. Want je hebt een nieuw huis gekocht.
2: Maar het is toch niet in een nieuwe keuken?
0: Nog niet.
2: Dat wordt pas ergens in februari. Maar we hebben wel een nieuw huis gekocht, ja. Ja, ja. Klopt.
0: Nou ja, tot die tijd kan je gewoon op een gasstelletje kun je gewoon je eten maken.
2: Absoluut. Absoluut. Dat komt goed.
0: Dus dat geld is zeer welkom. 9.400
2: euro. Ja.
0: Nou, laten we naar de opgave gaan luisteren. Dan mag jij zometeen een antwoord gaan geven voor 9.400 euro, Francisca.
3: Sst. Dit is de Fluisteraar. Radio Veronica, join the club.
0: Francisca, in haar nieuwe huis, wat nog hier en daar hangt er nog een peertje aan het plafond. Maar dat kan opgelost worden als er 9000 euro en 400 euro wordt overgemaakt. Wie denk jij dat er hier fluistert?
2: Het eerste wat mij te binnen schoot is Eva Jinek.
0: Eva Jinek?
2: Ja. Yeah. Dat is wat ik in die stem hoor. Ik denk, dat is Eva Jinek.
0: Bemoeide zich iemand...
2: Hetzelfde geld zit ik helemaal naast. Maar goed, ik denk, ik waag een gokje.
0: Er staat nog iemand in de huiskamer die zich ermee bemoeit, volgens mij, of niet?
2: Nee, die heeft ook nog iemand aan de telefoon.
0: Oh, die staat ook te bellen. Die doet ermee aan het geluid.
2: Die staat ook te bellen,
0: Heel doe maar een ander spelletje mee. Nou, laten we even luisteren naar de jury. Wat zij vinden van jouw antwoord. Is het Eva Jinek?
2: Okay.
4: Jouw antwoord is... fout.
2: Daar was ik al bang voor.
0: Daar was je bang voor? Waarom zei je het dan?
2: Ja, voor mij het eerste instantie klopt voor mij Eva Jinek. Maar ik zat tegelijkertijd ook iets te denken van... volgens mij kan het ook. Nou, maar ja, ik mag natuurlijk maar één naam noemen.
0: Ja, je mag inderdaad maar één naam noemen, ja.
2: Ja, precies.
0: Als het multiple choice was, dan was het spel zo afgelopen ook, denk ik. Hè? Nee, dat is ook zo. Je mag altijd nog een keer appen natuurlijk. Dat mag wel.
2: Oh, dat is fijn.
0: Ja, Francisca, smakelijk eten. En sterkte.

Welkom bij het Top 40 Hittarchief. We zijn terug naar juli 1994. De gulden zit nog in je portemonnee. De mobiele telefoon is ongeveer net zo groot als een baksteen. En de meest verkochte auto was de Opel Astra. En dan vooral de hatchback. Crash that.

0: Crash Test Dummies bij Radio Veronica in het Top 40 Hitarchief. Samengesteld door de Nederlandse Top 40. Uit gegevens van handel en industrie. Zo werd het gezegd. In 1994 trouwens kwam er ook iets nieuws op tv.
1: Onderweg naar morgen is een nieuwe dramaserie die vanaf vanavond elke werkdag wordt uitgezonden op TV2. Het is een gezamenlijke soap van Tros en Veronica. De EO heeft voor de serie zendtijd op de vooravond afgestaan.
0: Ja, Veronica had ook nog een duit in het zakje inderdaad met die tv-serie. Zo meteen verder met deze hitlijst. Big Mountain komt eraan zo direct met Baby I Love Your Way. En ook Corona met The Rhythm of the Night Show.
2: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
3: Goed voor het water.
2: En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
2: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
3: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
1: Wie was er aan de beurt?
6: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
1: Hit it!
7: Voor die 2...

0: Bewust 18+.
1: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
2: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
3: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Bij TUI.

0: naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Yo, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Bijna 6:30. Goedenavond, Veronica Verkeer. Er zijn nog 21 vertragingen. Totale lengte is 88 kilometer. Je hoort ze vanaf 21 minuten. De A2 Maastricht richting Eindhoven voor het vliegveld Aken. 27 minuten door een ongeluk. De A16 Brede Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel. 21 minuten. En de A16 Brede Rotterdam tussen Zonzeel en Schavendeel. Daar is de vertraging 1:15. A50 Eindhoven-Oss tussen Eckersrijd en Sint-Oederode. 21 minuten over 6 kilometer. En A59 Noordhoek-Hellegasplein voor Willemstad. Daar is de vertragingstijd 23 minuten. We zijn in het top 40 hitarchief. Met zometeen Prodigy nog. Mariah Carey komt er ook nog aan. En nu Big Mountain. Het is 1994.
6: Dit is Radio Veronica.
7: Het station van de Bonanza.
6: Met Rob en Carolien. Maandag tot en met donderdag vanaf 1:00.
7: En nu.
6: Niek van der Brugge.
7: Met de beste muziek aller tijden.

Mariah Carey. En Anytime You Need a Friend. Staat gewoon op 11 in deze top 40 van 16 juli 1994. Ja, in 1994 ging je ook naar de discotheek. Dat deed je dan vooral om iemand te ontmoeten. En dan stond je daar met je, wat is het? Een Malibu'tje cola, geen telefoon, geen filmpjes, alleen de muziek. Nu naar huisvlammen op maandagavond, top 40 hittegief aan.

Top 40 Hit Archief. Veronica.

0: Nana Cherry en Youssou Nadour in deze top 40 van 16 juli 1994. Lekker lijstje, hè? Lekker veel 90's beukers. En voordat we naar de nummer 1 gaan, ja, in 1994 moest je nog echt vechten voor een hit. En Regilio Tuur, ja, die weet het, dromen kunnen uitkomen.
1: Ik heb hard gewerkt hiervoor en ik voelde me alleen maar sterker worden. Ik heb me nooit goed gevoeld in mijn hele carrière niet. Als ik grijs en vergeten ben, wil ik één ding dat mensen van mij houden. Dat ik gezegd heb, alles wat je in je hoofd haalt, kan je waar laten komen.
0: Dat is waar, inderdaad. De nummer 1, ja, van Nederlandse bodem. The Two Brothers on the Fourth Floor. Je kan zaterdagavond geen feesttent in Nederland binnenlopen, of je hoort hem nog steeds. Het was de nummer 1.

0: on the fourth floor. Stond gewoon op nummer 1 in 1994. Morgen trouwens ook naar een mooie lijst. Dan gaan we naar de 80's. 19 oktober 1985. Dat is dan het hitarchief voor de dinsdag. Zometeen hier. Niets nationale vraagstuk. Heeft alles te maken met je wc-gewoontes. Proppen en vouwen. Ja, het komt niet van mij of van een collega. Ik vertel je ook straks wie, hoor. En Brian Adams komt eraan.
1: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
2: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
3: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
4: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
6: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstbal. Alle slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
7: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
8: Allsafe. Geeft ruimte.
9: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
11: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
14: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
15: Simyo. Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
16: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat was gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker. Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
17: Foe, ik wil geen verzekeringsgedoe.
18: Verzekeringsgedoe? Nee.

0: direct door. Allianz Direct.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Onzekere energiemarkt?
5: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
4: Ik heb zoveel vragen.
6: Welk energiecontract is het beste?
7: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur.
9: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De IT-problemen bij Albert Heijn blijven niet beperkt tot alleen Nederland. Het moederbedrijf meldt ook verstoringen in België en Frankrijk. Bij winkelketen Delhaize kan maar beperkt worden bezorgd en is de klantenservice niet bereikbaar. In Amerika liggen de websites van onder meer Stop & Shop en Foodline plat. Het gaat nog steeds niet lekker met de nieuwe grenscontroles op Europese vliegvelden. Het systeem dat dit voorjaar werd ingevoerd om het proces te versnellen zorgt juist voor lange rijen en het einde is nog niet in zicht. Vooral mensen van buiten de EU hebben er last van. Zij staan soms 5 uur in de rij voor ze Europa in kunnen. Op een middelbare school in de buurt van Marseille heeft een 14-jarige leerling vanmorgen de directeur en een leraar neergeschoten. Zijn vader is nu ook opgepakt, maar waarom is niet bekend. De jongen nam een jachtgeweer mee naar school. De slachtoffers overleefden de aanslag, maar het OM is wel een moordonderzoek gestart. En in pretpark Walibi in Biddinghuizen is een meisje gewond geraakt, meldt Omroep Flevoland. Toen ze met een groep een spookhuis in wilde gaan, kwam opeens een verticale schuifdeur naar beneden en raakte haar hoofd. Ze viel op de grond en was vooral geschrokken, maar ze kon wel in Walibi blijven. Het spookhuis was even dicht. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond ontstaat er steeds meer bewolking met plaatselijk een bui. Morgen ook bewolkt met buien. Het wordt dan 15 tot 20 graden.
10: Dankjewel Mario. Dit is Veronica met de actuele verkeersinformatie. Er staan nog behoorlijk wat files. 31 kilometer in totaal. De A2 Maastricht-Eindhoven daar de hele dag al problemen tussen Maastricht-Noord en het vliegveld. 8 minuten door een ongeluk. Langzaam neemt de file af. A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht Centrum. Door het ongeluk van vanmiddag nog steeds problemen. 26 minuten nog steeds 15 kilometer. Strekte daar. A27 Breda-Gorkum tussen Hoijpolder en Geertruidenberg. 5 minuten vertraging daar in de A27. Breda-Gorkum tussen Hank en Werkendam 8. Laatste A67 Eindhoven-Venlo tussen Asten en Liesel. Ongeluk gebeurd. 5 minuten vertraging. Zometeen Bryan Adams hier en ook Janet Jackson komt eraan bij Veronica.
11: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
12: Let op. Geld lenen kost geld.
13: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
14: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
15: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
16: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
16: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
19: Speel mee met de fluisteraar. De Jackpot.

0: When I Think of You, je hoorde Janet.
1: Veronica.
0: Zo, wat een dag vandaag. Albert Heijn heeft tegenwoordig een nieuw concept geïntroduceerd. Mystery shopping, weet je wel. Je loopt door de winkel, pakt een pak pasta en ontdekt pas bij de kassa wat je ervoor betaalt. Wat een storing, hoor. En Picnic die inderdaad nu gewoon duizenden bestellingen extra ziet binnenkomen. Vroeger ging je naar de supermarkt om boodschappen te doen. Nu ga je erheen voor een financieel experiment. Trouwens, dat deden we daarvoor ook al met die prijzen.
1: Niks nationale vraagstuk.
0: Ja, iedere avond een nationaal vraagstuk in deze radioshow bij Veronica. En vandaag eentje van mijn collega Lies. Daar begon ze donderdag al over. Heel hysterisch kwam ze in de app. En ik dacht eigenlijk, Lies, heb je wel gelijk. Het is wel een belangrijk iets. Namelijk proppen of vouwen. Luister even.
2: Hey Niek, ik heb nog een leuke voor je vraagstuk. Aangezien het nogal een discussie is bij, bij iedereen die ik spreek. Want ik ben er gewoon uitzonderlijk iemand als het gaat om wc-gebruik.
0: Ja.
2: Wat doet iedereen? Proppen of vouwen? Ik laat mijn antwoord even in het midden. Maar misschien weet je het al. Superleuk.
0: Ja, ik hoor Yannick, de vriend van Lies, die je trouwens ieder weekend hoort tussen 7 en 10 uur 's ochtends. Hoorde ik al roepen proppen. Ja, heb je de behoefte? Over behoeftes gesproken om het te delen met mij. Dan mag dat, hoor. Is de club van Radio Veronica die luistert een propper of een vouwer?

0: Fleetwood Mac bij Veronica. En de vraag vanavond is, in het Nationale Verrassing, ben je een propper of een vouwer? Nou, Ilonka die komt met een mooie kanttekening. Die geeft geen antwoord, maar zegt wel dit.
1: Ja, dat ligt natuurlijk aan welke boodschap je doet.
0: Nummer 2.
1: Ja, de een is propper, de ander is vouwer. Raad maar.

0: Veronica met de Pet Shop Boys en Suburbia. Vanavond in het Nationale Vraagstuk. Ben jij een propper of ben jij een vouwer? Het komt allemaal van mijn collega Lies. Die heeft deze in één keer op de whiteboard gezet op de redactie. En ik moet zeggen, bij Veronica hebben we veel vouwers. Nou, misschien heb je dan wat aan. Ton, die wil graag wat roepen hier.
1: Hi Nick, maar Ton, rare vraag.
0: Rare?
1: Vieze vraag, ja. Ook trouwens. Maar vroeger was ik een propper. En toen was ik nog getrouwd. En toen propte ik zo hard dat ik tot de trouwring erin zat.
0: Ja.
1: Sindsdien ben ik een vouwer.
0: Maar, okay.
1: Ik weet niet of je daar wat aan hebt.
0: Nou, niet echt.
1: Maar het is echt zo.
0: Oh, het is wel leuk. Inderdaad, als je single bent, dankjewel Ton. Dan denk je, ik denk daar niet eens over na. Ik zou het antwoord niet eens weten. Kun je daar gaan. Goed, zometeen de liefhebbers van de Golden Shower dan maar. Nog geen namen. Komt eraan zo.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
2: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen?
8: Langer mee doen is goedkoper.
7: Zeker, kwaliteit rendeert.
9: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment.

0: klant, een leverancier, nog een klant. Activeer Mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel-ai. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: rekeningen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Goedenavond, Veronica, de actuele verkeersinformatie. Geen files gemeld, wel flitsers. En die check je in de app van Flitsmeister.

0: Queen bij Radio Veronica. En vanavond een boodschap in een luchtje in...
1: Niks Nationale Vraagstuk.
0: Het was een vraag die Lisanne Bronkhorst bezighoudt. Ieder weekend hoor je tussen 7 en 10. Ja, ik neem het graag mee, want ik leer jullie ook zo beter kennen. En jullie mij. Ik denk dat ik een vouwer ben. Ja, ik ben wel een vouwer. Ik hou wel een beetje... anders heb ik ook niets te doen. Wat geprop, weet niet. Ik weet niet. Het klinkt ook niet goed. Bas, die komt even hier verhaal halen. Ben jij een propper of een vouwer?
2: Ja. En nog zo eentje. WC-rol. Ophangen.
0: Ja.
2: Velletje naar buiten of velletje naar binnen.
0: Dat is weer een andere.
2: Ja. In ieder geval, overal waar ik kom, hang ik hem.
0: Ja, Bas, waar hang je hem nou? Hang hem naar voren of naar achter? Even naar Jiska luisteren.
3: Beste Nick, je hebt ook de zogeheten origamist. Daar is iemand die dus vouwt.
0: Ja.
3: En dus hele zwanen, boten, beren, de hele dierentuin door zijn reet inhaalt.
0: Ja, nou, ik heb hier nog een appje van Knetter Farlok. Hij zegt, ik ben een enorme vouwer. Proppers vind ik vies, die pakken nooit alles mee. Oké, afgerond bij deze. Morgen in het Nationale Vraagstuk verhuizen naar je 35ste. Je vraagt vrienden om te helpen. Maar kan dat nog wel? Dus kan je helpen met verhuizen of moet je een verhuisservice inschakelen? Laat het

0: Whatever It Takes. Imagine Dragons bij Veronica. Straks ga ik hem nog een keer laten horen. De fluisteraar. Wie of wie fluistert er toch? Het is een bekende Nederlander. Dat is één ding meer wat zeker is. Maar wie dan? Voor 9.600 euro. Zometeen ook Rockwell. Somebody's Watching Me komt eraan. En ook Mike en de Mechanics komen eraan zo. Even
1: bollen met Select. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
2: Ah, relaxed?
1: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus, mandarijnen, 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Joehoe! Ontdek de nieuwe VV Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf 989 euro. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: Het zijn de wisselweken bij Van Mossel. Profiteer deze herfst van extra inruilvoordeel op nieuwe en gebruikte auto's. Laat dit voordeel niet aan je voorbij waaien. Kom langs of bekijk ons aanbod op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: Extra voordeel op nieuwe of gebruikte auto's? Kijk snel op vanmossel.nl.
8: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
9: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
8: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
13: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
12: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
14: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker viben, Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
15: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
16: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
17: Wie was je aan de beurt?
18: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
17: Hit it!

0: Speelbewust 18+.
1: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie-lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal-preppers, fitboys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 8 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De familie van Jan G. uit Overasselt wordt met de dood bedreigd, maar krijgt nauwelijks steun van politie en gemeente, zegt een familielid tegen Omroep Gelderland. De familie zou al jaren geleden met Jan G. hebben gebroken, maar omdat ze dezelfde achternaam hebben, worden ze overal in meegesleurd, zeggen ze. De politie heeft in het kader van de IT-problemen bij Albert Heijn nog geen strafbaar feit kunnen ontdekken. De super zelf wil niet zeggen of er aangifte is gedaan van cybercrime en houdt het op een IT-incident. De winkels zijn wel open, maar de website en app liggen eruit. En ook kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een grottenexpert na 27 uur gered uit een grot waar hij gistermiddag was binnengegaan. Na een aardverschuiving zat de ingang dicht. Een team specialisten was uren bezig om het puin weg te halen en de man naar boven te krijgen. Hij is voor een check naar het ziekenhuis gebracht. En ouders zijn boos op de makers van het grote Sinterklaasboek van Bol, meldt RTL. Daarin kunnen kinderen aangeven wat ze willen van Sinterklaas, maar het staat ook vol met smartphones. Ouders snappen er helemaal niks van, omdat kinderen juist minder op hun mobiel moeten zitten. Volgens experts kunnen ouders ook gewoon nee zeggen. Het Veronica Weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen wordt het bewolkt en kan een bui vallen. Morgen de hele dag bewolkt en buien. Het wordt 15 tot 20 graden.
5: Dankjewel Mario. Dit is Veronica, de actuele verkeersinformatie. Geen files gemeld nu, wel flitsers en die check je in app van Flitsmeister. Stand by this watching me. Rockwell komt eraan, Livehouse en ook U2 zo.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
10: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
11: What a what?
10: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
9: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
12: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In 1 dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
13: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18+, speelbewust.
12: Met een spanplafond kan verrassend veel. Daar kijk je van op. Maak een afspraak op plameco.nl.
14: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
15: Allsafe geeft ruimte.
16: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
17: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
18: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
19: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
18: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
20: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
21: Wow!
20: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Speel mee met de Fluisteraar.
3: De jackpot staat nu op
5: 9.600 euro.

0: Showcase bij Radio
1: Veronica.
2: Nieuwe album natuurlijk. Keep the fire on. En dat gaan ze aanstaande maandagochtend, 19 oktober, gaan ze dat helemaal live spelen. Echt een supersessie wordt dat. En het mooie is, we hebben een heel klein groepje luisteraars die daarbij kunnen zijn. Dus ben je echt ultiem fan van Direct, zorg dat je luistert naar Gerard Ekdom. Die laat dan het ticketalarm horen. En zoals hij mooi zelf dat even kan omschrijven, dat klinkt dan zo.
3: Je herkent het ticketalarm aan het feit dat het woord ticketalarm wordt gecommuniceerd in het alarm.
4: Ja, dus als hier gedraaid wordt, dan weet je het gelijk.
3: Ja, we hebben meteen, oh, dit is het ticketalarm.
2: Morgen vanaf 6 uur sharp, dus kaarten voor Direct te winnen.

0: You too.
1: Radio Veronica.
2: Discovering brand new songs.
3: Nieuwe muziek.
0: Ik ken ze wel, mensen die zeggen... ja hoor, nee, alles gaat lekker. Ondertussen staat de boel van binnen in de fik. En Cameron Whitcomb die zingt over angst, somberheid... en doen alsof alles prima gaat. Soms is, hoe gaat het, de moeilijkste vraag van de dag, hè?
1: Radio Veronica.
3: Nieuwe muziek.
0: Kingdom of Fear, zo heet de nieuwe van Cameron Whitcomb. Natuurlijk.

0: I Heard It. Through the Grapevine. Marvin Gaye bij Veronica. En daarvoor nog nieuwe muziek van Cameron Whitcomb en The Kingdom of Fear. Radio Veronica met de beste muziek aller tijden. Zometeen echt een hele leuke throwback van The Black Eyed Peas. Don't Lie komt eraan. En deze van Madonna, Beautiful Stranger. En de jackpot nu, €9.600.
1: Deze mensen gingen je voor.
2: Ja, ja, Jeroen! Ja, je wint 14.200 euro!
1: Nu is het aan jou.
3: Speel mee met De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
1: Alle info radioveronica.nl.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Joe! Op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet

0: korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
3: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
4: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
5: Let op. Geld lenen kost geld.
3: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Goedenavond, dit is Veronica met de actuele verkeersinformatie. Geen files gemeld. Ik druk nog een keer op F5 voor de zekerheid. Nee hoor, helemaal niks. Lekker doorrijden. Doe het niet te hard op de volgende plaatsen. Check dan de Flitsmeister-app. Er wordt flink gecontroleerd. Onder andere op de A2 in de richting van Utrecht bij Beest bij 83,6.
11: Dit is Radio Veronica.
12: Het station van Wout en Frank.
11: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
12: En nu,
11: Nick van der Brugge.

0: Stop lying. Don't lie, Black Eyed Peas. Bij Radio Veronica. Ik vind dat zo, die bestaan ook al gewoon 30 jaar of zo. Goed bandje was dat wel, met Fergie en zo erin. En ja, Don't Lie was natuurlijk een van hun hits. Maar ook Let's Get It Started, dat heette trouwens eerst in 2003... Let's Get Retarded. Ik moest zo laatst lachen om een comedian die daar eventjes... die is iets af van de water, van echt andere tijden ook.
1: Because in 2003, Black Eyed Peas... dropped a song called Let's Get Retarded.
2: Ja. Hoe dan?
1: And nobody batted an eyelid. Not one person, even the most woke, the most inclusive at the time, were like, I'm keen to get a little retarded tonight. Let's get retarded in here.
0: Ja. Het is maandagavond, Petsen. Je bent bij Radio Veronica. Misschien is volwassen worden wel ontdekken dat je niet overal een mening over hoeft te hebben. Maar af en toe wel een spiegel. En die spiegel krijg je zometeen van Justin Timberlake. Met Mirrors.
3: Ja, goed. Genoeg gezweefd. Nu NXS. Nieuw sensation.

Justin Timberlake. Mirrors. Prachtige plaat. En Britney Spears en Justin die hebben samen ooit nog ook muziek gemaakt. Laat het opbouwen. En oude lieve nieuw nummer. Britney die heeft het nummer wat ze met hem maakte, met Justin, heeft ze online geknald. Dus een soort van nooit uitgebrachte samenwerking met haar ex Justin. Het nummer werd opgenomen voor haar album Britney 2001. Werd uiteindelijk nog geschrapt omdat ander materiaal beter was. Nou, we hebben het natuurlijk bij Veronica weer weten te bewachtigen. De nieuwe Britney dan hier.

paar jaar geleden nog dat ze nooit meer zou terugkeren in de muziekindustrie. En afgelopen januari zei ze niet meer in de VS te zullen optreden. Nou, begin dit jaar verkocht ze haar muziekrechten voor $200 miljoen. Dus ja, op zich, het is niet dat ze plat zak is of zo. Dus ze doet het echt voor de passie voor muziek.

0: Girls Just Wanna Have Fun. Zometeen hier, Propaganda. Ja. En dat het origineel zo. Leuk, hè?
1: Hallo, ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
6: En, al lang last?
7: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
6: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
7: Ik heb geen idee.
8: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Onzekere energiemarkt?
12: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
11: Ik heb zoveel vragen.
13: Welk energiecontract is het beste?
14: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
15: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
16: Het is mid-season sale bij Van Haren met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf €24.99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
17: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
18: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
17: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
18: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
20: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
21: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
22: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
23: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
2: Salderingsregeling, wat moet ik nu met mijn panelen?
4: De salderingsregeling stopt, maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
5: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 9 uur.
25: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Chaos in de winkels van Albert Heijn. Volgens vakbond CNV komt dat door problemen met de computersystemen. Personeel moet de prijzen handmatig op de schappen plakken, omdat de digitale prijsbordjes niet meer werken. Vooral aanbiedingen afrekenen zorgt voor problemen. Het zou nog tot zeker morgenmiddag duren voor alles weer normaal werkt. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Volgens gezondheidsminister Herman zijn in dat stadium de waarnemingen namelijk nog niet goed genoeg. Gevolg is dat eventuele afwijkingen worden gemist of juist worden geregistreerd terwijl ze er niet zijn. Volgens Herman wordt gekeken naar alternatieven. In Groot-Brittannië wordt de beveiliging van prominenten opnieuw bekeken. Het gaat onder meer om de koninklijke familie en parlementsleden. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken gaan er nu veel dingen mis. Aanleiding is de moord op politica Anne Widdecombe deze zomer. Een indringer zou haar thuis met een hamer hebben aangevallen. En Meta gaat zijn AI-brillen niet van de markt halen. De brillen met een camera worden ook wel gluurbrillen genoemd. Op de bril zit een lampje dat knippert als er gefilmd wordt, maar sommigen zetten dat stiekem uit. Volgens Meta grijpt het bedrijf dan in. En Meta zegt dat er ook veel ophef was toen telefoons een camera kregen. Het Veronica Weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen wordt het bewolkt en kan een bui vallen. Morgen de hele dag bewolkt en buien. Het wordt 15 tot 20 graden.
26: Dankjewel Mario. Dit is Veronica met de actuele verkeersinformatie. Geen files gemeld en flitsers. Die check-in app van Flitsmeister. KLPD is buiten, maar waar? Dat vind je in die app. Zometeen Rod Stewart, Tina Turner en Propaganda komt eraan.
27: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
28: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
27: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
29: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
30: Even bollen met Select.
31: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
32: Ah, relaxed?
31: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
29: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
33: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
34: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
35: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
34: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
33: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
36: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
37: Voel je een eerste kriebel in de keel?
3: Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer Mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Speel mee met de Fluisteraar.
9: De jackpot staat nu op
26: 9.600 euro.
8: Is Radio Veronica.
9: Niek van der Brugge.
26: Hela.
10: Dit is Veronica.
11: Onze volgende gast, dames en heren, is stemkunstenaar. Dames en heren, Niek.
9: Veronica.

0: Agenda en Jewel Eye to Eye bij Veronica inderdaad. Het is 9:15. Maandag. Je weet het, direct komt met een nieuw album. Keep the Fire On. Maandagochtend gaan ze hier aanstaande maandag een live sessie doen van het hele album. Daar kan jij bij zijn. Het enige wat je hoeft te doen is te luisteren naar Gerard Ekdom. Dan luister als je ticketalarm hoort. En als je dat dan hoort, dan bel je. Dan moet je je melden. Dat is het. En dan kan je erbij zijn bij een super intiem miniconcert van Direct. Dat is hier in de studio's van Veronica. Volgens mij, Jaap komt hier binnen. Heb jij dan toevallig koffiedienst of die maandagochtend?
1: Misschien wel.
0: Ja, toch? Iedereen heeft opvallend in één keer koffiedienst op maandagochtend. Ja, het zou wel leuk zijn trouwens. Maandagochtend en dan van die rockers in de studio hier. Die zijn nog gekant van het weekend. Stemmetje van Marcel helemaal rauw. Leuk als je erbij kan zijn, morgen vroeg weer luisteren. Trouwens, apart nieuws ook vandaag in Den Bosch. Gisteravond probeerde daar familie van een gedetineerde. Die probeerde friet en cola te laten bezorgen bij een gevangene. Ik wist ook niet, dat mag dus niet. In de gevangenis krijg je gewoon ontbijt. En avondeten. En ook de lunch wordt in pakketjes naar de cel gebracht. En dit wist ik ook niet. Iedere cel heeft dus een eigen magnetron. Oh. De klikjes van gisteren die mogen wel.

doen wel meerdere goed betaalde producers en zo. En DJ's, die nemen dan een soort van nog een act aan. Dit is eigenlijk Junior Jack die je hier gewoon hoort. Die je kent van Stupid Disco. En die zat het ding te maken. En die denkt, ik moet nog een naam hebben voor deze act. En hij zat gewoon in een hotel. En denkt, ja, ik ga maar even een stukje wandelen. Hij doet de deur open. Hij loopt eigenlijk bij de deur. Ziet hij eigenlijk altijd bandnaam staan. Room 5. Vind ik mooi. Het leven kan zo eenvoudig simpel zijn voor artiesten soms. Ray komt eraan. Where's my husband? Bij Veronica. Dit is Oasis. En Wonderwall.

0: Hey. And where's my husband? Bij Veronica. Zometeen de police, Walking on the Moon en Primal Scream.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
3: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
7: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
6: Oei, ik voel de bui al hangen.
7: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
6: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
8: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
9: Wie was je aan de beurt?
10: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
9: Hit it!
11: Voor die

0: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Let op. Geld lenen kost geld.
2: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
3: 1 file staat er in Nederland. Goedenavond, Veronica Verkeer. N201 uit Hoorn-Hilversum tussen de A2 afrit Vinkerveen en de Loenersloodse brug. Daar is de vertragingstijd 7 minuten. En Flitsers check-in app van Flitsmeister. Goeie reis.
4: Dit is Radio Veronica.
5: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
4: Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
5: En nu,
4: Nick van der Brugge.

0: Legends bij Veronica. Een van de mooiste ballads die hij ooit gemaakt heeft. Hè? All of Me, The Fall of the Police en Walking on the Moon. Ik weet niet hoe het een beetje opgeschoten is met die commerciële luchtvaart. Maar voor 10k bijna moet je toch wel een kaartje kunnen kopen. Hè? Om even te zweven in de atmosfeer. €9.600 in kas voor de fluisteraar. En ja, het wordt weer een flink bedrag en hij loopt alleen maar op. Totdat jij die jackpot kaapt door te vertellen wie dit is.
1: Dit is de fluisteraar. Radio Veronica, join the club.
0: Wie is dit, hè? Welke bekende Nederlander fluistert hier? Denk je het te weten? Inderdaad, push the button in de app van Radio Veronica. En het woordje fluisteraar, app dat deze kant op. Dan speel je mee in de eerste ronde voor €9.600.

0: Kijk eens, schat. Hier is je thee.
1: Ah, heerlijk.
0: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
1: Wie bel ik als eerste met goed nieuws?
2: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
3: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
15: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker. Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
16: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
17: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
18: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
19: Meer voor minder, Simpel.
20: Oh, hey, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
21: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
22: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
21: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
23: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Even bollen met...
0: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
3: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
24: Radio Veronica.
25: Met het nieuws. Het is 10 uur.
26: Goedenavond, ik ben Mario Kwijtaal. Het gaat nog tot zeker morgenmiddag duren voor je weer normaal boodschappen kan doen bij Albert Heijn, zegt vakbond CNV. Dat zag vandaag vooral veel chaos in de winkels, omdat digitale prijsbordjes het niet deden door een grote IT-storing. Die zorgde er ook voor dat er niet besteld kon worden om boodschappen te laten bezorgen. Israël wil dat fans van Hapoel Beersheva gewoon naar Alkmaar mogen voor de wedstrijd tegen AZ in de Europa League donderdag. Ook moet hun veiligheid gegarandeerd worden. Israëlische fans zijn niet welkom omdat er zorgen zijn over de veiligheid. Vorig jaar liep het uit op rellen toen Ajax tegen een ploeg uit Israël speelde. Houthi-rebellen uit Jemen zeggen dat ze weer een raketaanval hebben gedaan op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Inwoners werden via hun smartphone gewaarschuwd. Niet veel later waren explosies te horen in de stad. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij de vorige aanval op zaterdag vielen 13 doden. En in Den Haag zijn de Polifinario's uitgereikt, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen. De prijs in de categorie Engagement ging naar Lisa Osterman voor haar voorstelling De Baas. Bij Kleinkunst wonnen Jentel en De Boer met hun programma Rekhalzen. Zij herdachten vooraf in een lied de overleden cabaretière Paulien Cornelissen. Het Veronica Weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen wordt het bewolkt en kan een bui vallen. Morgen de hele dag bewolkt en buien. Het wordt 15 tot 20 graden.
27: Sta je in de file en spot je ruitschade?
28: Opgelost. Autotaalglas.
29: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
30: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
31: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
32: Thuisin, mooi wonen.
33: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
34: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
35: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
34: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
35: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
36: Dus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
37: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
38: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
39: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
40: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
41: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
42: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
41: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
4: Pas je eindelijk.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Onzekere energiemarkt?
2: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
1: Ik heb zoveel vragen.
3: Welk energiecontract is het beste?
4: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
9: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
10: Slecht plan.
9: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
11: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
12: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en sta

0: zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Let op. Geld lenen kost geld.
2: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
3: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In 1 dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
4: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
5: Behalen zeg. Koffie.
4: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
3: Meer weten? Download onze brochure op plameco.nl. Daar kijk je van op.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow!
7: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
9: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf €14.99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Hijs is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker viben, samen lekker viben. Hijs is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hijs.nl. Even bollen
15: met z'n Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
16: Ah, relaxed?
15: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
17: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
18: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
19: Oh nee, verzekering...
18: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
19: Oh, wil ik wel.
18: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
20: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
21: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
22: Meer voor minder. Simpel.
20: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
23: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan?
0: Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
8: Radio Veronica.
16: Met het nieuws. Het is 11 uur.
23: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Alkmaar zwicht niet voor de eisen van Israël en staat geen uitsupporters toe bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva donderdag. Israëlische fans zijn niet welkom omdat er zorgen zijn over de veiligheid. Ook diplomatiek overleg kon daar niks aan veranderen. Vorig jaar liep het nog uit op rellen toen Ajax tegen een ploeg uit Israël speelde. Meta gaat zijn AI-brillen niet van de markt halen. De brillen met een camera worden ook wel gluurbrillen genoemd. Op de bril zit een lampje dat knippert als er gefilmd wordt, maar sommigen zetten dat stiekem uit. Volgens Meta grijpt het bedrijf dan in. Meta zegt dat er ook veel ophef was toen telefoons een camera kregen. De politie heeft twee mannen uit Hoorn en Amsterdam opgepakt. Ze zouden iets te maken hebben met een dodelijke schietpartij afgelopen juli in Nijmegen. Dat schrijft NH Nieuws. Het gebeurde tijdens de Vierdaagse feesten. Een man uit Rotterdam kwam toen om het leven. Die avond werd ook al iemand aangehouden, maar hij bleek er niks mee te maken te hebben. In Sint-Willebrord heeft een visser gisteren een schat uit het water gehaald, meldt Omroep Brabant. In zijn emmer zaten 16 horloges, een bril, oorbellen en een ketting. De visser belde de politie omdat hij het niet vertrouwde. Dat gevoel lijkt te kloppen, want de politie denkt dat de spullen gestolen zijn. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond en vannacht veel bewolking en hier en daar een enkele bui. Koud is het niet, het wordt tussen de 8 en 14 graden. Morgen ook bewolkt met kans op een bui, maar zacht, een graad of 17.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: En die chocomel letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd. Chocomel.
3: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
4: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
6: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
9: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
8: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
9: Wow.
10: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
8: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
12: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

beste muziek aller tijden. Radio Veronica. De beste muziek aller tijden.

0: Deze mensen gingen je voor.
1: Ja, ja, Jeroen! Ja, je wint 14.200 euro!
0: Nu is het aan jou. Speel

0: radioveronica.nl.
1: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
3: Cute.
2: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want

0: het een tikje anders doet.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
0: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
3: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
4: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
0: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
5: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
5: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga

0: de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
6: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
8: Simyo.
9: Het zijn de wisselweken bij Van Mossel. Profiteer deze herfst van extra inruilvoordeel op nieuwe en gebruikte auto's. Laat dit voordeel niet aan je voorbij waaien. Kom langs of bekijk ons aanbod op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
10: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
11: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
12: Een initiatief van Pfizer.
9: Extra voordeel op nieuwe of gebruikte auto's? Kijk snel op vanmossel.nl.
13: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat was gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official.
14: Kom maar lekker.
13: Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
15: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
18: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
19: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
19: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
21: Het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 12 uur.
14: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Het zeehondencentrum in Pieterburen dreigt failliet te gaan. Volgens het bestuur houden ze het toch geen 2 weken vol als ze geen geld krijgen van de provincie Groningen of de gemeente. De geldproblemen begonnen voor het centrum bij het openen van een nieuwe locatie vorig jaar. Dat was onverwacht duur. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarkten het drukker, schrijft de NOS. Jumbo krijgt meer online bestellingen en is al aan het opschalen. Ook Picnic verwacht een paar duizend extra bestellingen als het zo doorgaat. Volgens de brancheorganisatie kan het gat worden opgevangen en is er geen reden voor paniek. Meta is niet van plan om zijn AI-brillen met camera van de markt te halen, ondanks de ophef over deze gluurbrillen. Bij het filmen knippert een lampje, maar sommige mensen schakelen dat stiekem uit. Nederlandse organisaties willen dat de verkoop stopt en dreigen met een rechtszaak. In Den Haag zijn de Polivinario's uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste cabaretprijzen van Nederland. Ruud Smulders won in de categorie Entertainment voor het eerst. De Nederlands Hoopprijs voor de meest veelbelovende theatermaker ging naar David Linsen. Lisa Osterman en het duo Jentel en de Boer vielen ook in de prijzen. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en hier en daar kan nog een bui vallen. Koud is het niet, het wordt een graad of 11. Morgen verloopt een lange tijd bewolkt met kans op een bui. Toch is het zeer zacht met 15 tot 20 graden.

0: met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Het zou kunnen zijn dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Deskundigen zeggen tegen de NOS dat het logisch is dat je de systemen uitzet als er iemand in heeft gezeten. En dat een organisatie niet zomaar dit soort maatregelen neemt. Albert Heijn wil niet zeggen of de supermarkt gehackt is. In een park in Haarlem is vanavond door de politie gezocht naar een vuurwapen. Dat meldt NH Nieuws. Niemand had mogelijk een wapen gezien op een parkeerplaats bij het park. Toen agenten op de melding afkwamen, renden meerdere mensen het park in. Er werd gezocht met een drone en honden, maar er is niets gevonden en er is niemand opgepakt. Alkmaar gaat geen uitsupporters toelaten bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva donderdag. Israëlische fans zijn niet welkom omdat er zorgen zijn over de veiligheid. De club had graag willen komen, maar overleg kon er niks aan veranderen. Vorig jaar liep het uit op rellen toen Ajax tegen een ploeg uit Israël speelde. En de Duitse schlagerzanger Heino krijgt 7500 euro van de radicaal-rechtse partij AfD. Een kandidaat van de partij had op sociale media gezet dat Heino op hem zou stemmen. Maar de zanger heeft nooit een stemadvies gegeven. Eerst eiste hij een kwart miljoen euro, maar hij ging akkoord met een schikking. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt met kans op een enkele bui. Het koelt langzaam af naar 8 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust.

0: Join the club.
1: Radio Veronica.
2: Radio.
1: Goeie muziek.
2: Veronica.
3: Ja, hij staat er maar. Hij kan gewoon niet op een andere zender. Hij staat gewoon vast.

0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Er dreigt een einde te komen aan zeehondencentrum Pieter Buren. De gemeente en provincie willen het centrum niet meer financieel steunen en dat zou faillissement betekenen. Daarin speelt ook mee dat de nieuwe locatie die vorig jaar openging onverwacht duur was. Het zeehondencentrum hoopt op een klein wonder. In Marokko gaat de grootste partij met 3 andere partijen een regering vormen. Winnaar van de verkiezing was de partij van El Mansouri, nu de eerste vrouwelijke premier van het land. De koers van het land verandert waarschijnlijk weinig. In Marokko heeft de koning veel macht. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Volgens gezondheidsminister Hermans zijn in dat stadium de waarnemingen namelijk nog niet goed genoeg. Gevolg is dat eventuele afwijkingen worden gemist of juist worden geregistreerd terwijl ze er niet zijn. Volgens Hermans wordt gekeken naar alternatieven. En de Amerikaanse acteur R.J. Mitty is overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Hij speelde daarin de zoon van het hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een bewegingsstoornis. Hij zette zich in voor meer mensen met een beperking in films en series. R.J. Mitty was 34 jaar. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt met kans op een enkele bui. Het koelt langzaam af naar 8 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Morgen ook kans op enkele buien en het wordt 15 tot lokaal 20 graden.